0: water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Oh, well, yeah.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen.

0: In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media...

0: Ja, heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt

0: en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind
1: nergens
0: alleen.
1: Op slaat.
0: Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

Bram, leg je krant eens weg. Ik moet even praten. Want altijd als ik met jou door de stad loop en we gaan de HEMA binnen, dan laat je een keiharde boer en dan schaamt ik mij gedumpt. Want al die mensen kijken en je ziet ze denken, jongen, jongen, te asociaal zootje is dat. En bij het gebak ook, opzettelijk espresso gorschreef. Ja, nou, ik vind het lullig. Want de mensen gaan maar zo uit elkaar van die vieze gorlucht. En ik ga er bijna van over mijn nek, hoor je me? Vuile viespeuk, kap ermee.

vorige week ook nog, op je moeders verjaardag. Doe het weer, zo'n vieze boer. Terwijl je weet dat tante Beb er helemaal niet tegen kan. Dat wijfje ging gelijk over de strot. Ja, ze kon gelijk naar huis. Gadverdamme smeerlap. Houd daar toch eens een keer mee op. Ik kan het gewoon niet uitstaan van je. Je hebt me al 1000 keer beloofd dat je het niet meer zou doen. En elke dag is het maar weer raak.

zeg, Bram, wat raakt het hier dan aan haar? Het lijkt wel of er iets ligt te rot of zo. Er kent toch geen dode maas achter haar bang zitten, wel?

0: geluid van de radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Oké, hier zijn we weer. Put your hands up in de lucht. We gaan weer knallen met z'n allen. Maar ik denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Henny Huisman.
2: Hier stond je dan vanavond.
3: Ja, zeker weten.
2: Het was wel spannend. Maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze

0: niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

jou. Op wijs naar de jaren waarin ik heb geloofd. Dat wij geluk bewaren en nu het leven weer van mij is. Mijn hart is lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw

0: Uw radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Vraagje.
3: Oh, het komt straks pas.
2: Vraagje. Bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep. Ga uit mijn gezicht.

Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in het probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker er binnenhof op rij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis. Praat geen poep! Misschien kunt u even van mijn gezicht afgaan, want ik krijg zo geen lucht, hoor. Heeft u dat nu ook?

dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poeps, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep. Waar is mijn dressoir?

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te maken.

0: te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: En ik meen het.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze woensdag, de 3e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Dennis Hendricks in ons terugblik op de Drentse Doezens. En de Star Sisters, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En dus nieuwe muziek van Raccoon samen met Faella. Straks hoor je Spago met You and Me. Maar eerst is hier Rob de Nijs en

0: Met You and Me.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Vijf ons terug op de Drentse Doezend. Met deze week als thema het Songfestival Drenthe. Want komende zaterdag dan is het zover de tweede editie van Pop in het Plat. En daarom deze week even een terugblik op de eerste editie van vorig jaar. Dat doen we vandaag met Dennis Hendricks met Koffie voor ons twee. Kwam eind vorig jaar trouwens binnen in de Drentse Doezend op nummer 19. Het was een best een spannende strijd, want na de punten van de jury stond Dennis met dit nummer eerste. En vervolgens na de punten van de thuisstemmers ging Ro er uiteindelijk met de winst vandoor en eindigde Dennis op de tweede plek met deze Koffie voor ons twee. Dit jaar revanche? Zou hem zo kunnen, want komende zaterdag doet hij ook weer mee.

enigszins dubbelzinnige tekst zorgde ervoor dat de plaat niet overal jubelend werd ontvangen van de T-set met She Likes Sweets. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst halverwege Suzanne en Freek.

0: vallen op
1: Leienberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leienberg.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp.

0: Dat is makkelijk kiezen.
1: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
4: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De gemeente A en Hunze, Assen en Midden-Drenthe zijn niet tevreden met de schaderegeling rondom de aardbeving bij Heleveld. De regeling is volgens hen ingewikkeld en niet in alle gevallen eerlijk. In de brief vragen ze de staatssecretaris om een mildere en menselijke afhandeling. En de provincie gaat extra personeel inhuren om alle handhavingsverzoeken te kunnen afhandelen. Daarvoor trekt ze €250.000 uit. En in Grollo is vannacht een auto op een boom gebotst. De vier inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Eén van hen is meegenomen naar het ziekenhuis. En dit en meer nieuws vind je natuurlijk ook op rtw20.nl en in onze app. En voor het weer is hier Hans Nienhuis.
5: Het is vooral bewolkt deze morgen en er waait een matige zuidwestenwind die geleidelijk nog iets verder aantrekt. Een lichte bui hier en daar is ook mogelijk, maar pas vanmiddag komen er meer zulke buien. Het wordt een graad of 19, misschien net aan 20.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, facteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: een hoek. Hoe vind je ze? Staan ze maar goed?
1: Nou breek mijn klomp, wat leuk!
2: Deze week maak je bij Radio Drenthe kans op een unieke prijs.
3: Een paar prachtige NTV Drenthe klompen.
2: Stevig, beschermend, droog en duurzaam.
3: Kijk voor details op ntvdrenthe.nl/winnen.
2: Win een paar nieuwe klompen bij Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
4: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen?

0: uit Zwolle, Higo, was dat. Zijn de nieuwe single Vallen in Geluk.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week met damesgroepen. En wel hierom. Er is een verzamelbox van Beep uitgekomen. Beep, de Complete Collection. Ook een Dresdentje eraan, want Wouter Bessels uit Hogeveen, die was erbij betrokken. Hij heeft de complete oeuvre van Beep opgepoetst. En dat resulteerde in een 3-cd-box met alle grote top 40 hits van het damestrio. En daarom deze week ruim baan natuurlijk voor Beep.

succesvolle damesgroepen uit de jaren 70 en 80. In het geval de zusjes Pai met de nummer 1 hit uit 1983. Stars on 45 present de Star Sisters.

natuurlijk van Big Brother was dat. Han van Eyck en dat met Leef. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Vandaag met een nieuwe single voor Raccoon. In dit geval niet alleen, maar samen met een jong muzikaal talent Faelia. De oorspronkelijke versie staat op het album It Is What It Is uit 2024. Daffodils.

liedje over narcissen, dat hoor je niet zo vaak. Daffodils, Raccoon, samen met Faelia hier op Radio Drenthe. Straks hoor je Circus Cursus en Verliefd, maar eerst Veldhuis en Kemper en Bijzonder.

En verliefd aan het eind van het eerste uurtje. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot een ode aan Drenthe van Jason Staal. Dit is Nooit meer weg.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Allianz Direct.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
11: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdruk.

0: bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: Hij heeft het over zichzelf. C'est Jérôme, c'est moi.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
3: Nou,
2: brengt mee de klompen.
0: Het is 8:08. David, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze woensdagochtend. Even kijken. Ja, woensdag is het de derde inderdaad. Ik zie niet naar buiten te kijken. Maar volgens mij hebben we in Assen een ongelofelijke dikke bui die hier aan zit te komen.
2: Ja.
0: Ik heb het radar net bekeken. En er is één bui in Drenthe. En die hangt hier precies boven het pand. Dus,
2: nou, super.
0: Ja, dat dacht ik. Goed. Wij gaan ons spel zeven spelen. Oftewel, we gaan de klompen weggeven. Ik hoorde gisteren bij René. Die ging er niet uit. Die was te moeilijk.
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Met Geelbroek was dat.
2: Ine hen Geelbroek sturen. Dat was de
0: ja,
2: opgave,
0: klopt. Ja, je mag hem overal eens, maar daar wil je echt niet zijn. Dus nee. Dat was een beetje de achterliggende gedachte in dit geval.
2: Sorry mensen uit Geelbroek.
0: Ja, excuses daarvoor. Het is hartstikke mooi daar. Maar dat betekent toch dat het best wel pittige opgaven zijn.
2: Ja, nou, maar dat is, vind ik mooi. Ja, het hoeft niet altijd prijs te zijn, toch?
0: Nee, dat dacht ik. Nee. Nou, we hebben ook nu weer een Drents spreekwoord gefactcheckt door het Huus van de Tal. Dus daar is geen, hoe zeg je dat? Geen schoen tussen te krijgen. Geen klomp, wou ik zeggen. Maar nee, dat werkt dus niet in dit geval.

0: Goed, en het is aan de luisteraar om te raden wat het is. En als je het weet, dan geef je dat door op 0592-33-1188. En wie weet weet jij een paar fraaie RTV Drenthe klompen. Luister hier maar eens naar. Laat elkaar geen zwien om de Kate Jordan.
1: Nou, prachtig. Ik vind het echt heerlijk.
0: Heerlijk, ja. Is het ook. Ja, inderdaad. Laat elkaar geen zwien om de Kate jagen. Wat betekent dat? 0592-33-1188. Kom maar door.
2: One side of me is warm and quiet.

pretty dress and fancy curls. Wild at heart.

0: en Stardust. En dat met Pretend.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
3: Nou,
2: brengt mee de klompen.
0: Het is kwart over tien, we gaan ons spel spelen. En dat wel met Dora Apeldoorn, afkomstig uit Emmen. Dora, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Moet ik in Drenthe praten of kan ik in het Nederlands? Wat zeg je?
4: Mag allebei.
0: Mag allebei, nou doe ik gewoon in Drenthe.
4: Ja hoor.
0: Hoe is het?
4: Ja, prima.
0: Mooi.
4: Prima.
0: Ja, wat wou je doen vanmorgen?
4: Nou ja, heel stom, ramen zemen.
0: Nou, dat is niet stom.
4: Nou ja, het is niet echt een leuke klus natuurlijk, maar we kunnen nou wel weer naar buiten kijken.
0: Nou, heb je dan ook eer van je werk?
4: Zeker, ja hoor.
0: En wat is het geheim?
4: Nou, dat je ze eerst goed vies moet maken en dan lekker schoonmaken.
0: Oké.
4: Dan heb je eer van je werk.
0: Maar doe er dan wat spiritus in?
4: Nee hoor, nee. Ik heb speciale doekjes, hoef je geen sopje bij te gebruiken.
0: Oh, dat is handig.
4: Ja, dat is heel handig.
0: Ik heb ooit een keer van iemand gehoord, je kunt de raam nooit zo schoon krijgen als met krantenpapier.
4: Nou, daar ga ik me niet aan beginnen.
0: Dat probeer eens, inderdaad. Met krantenpapier een krant eroverheen, dat schijnt fantastisch te werken.
4: Ja, ik heb het wel gehoord voor in de auto tegen Wazem en zo.
0: Ja, nou.
4: Ja, dat klopt.
0: Wie weet. Dora, we hadden een Drenthe gezegd. In dit geval, ik zal hem nog één keer laten horen. Laat elkaar geen zwien om de keet jagen. Wat betekent dat?
4: Laten we elkaar niet voor de gek houden.
0: Absoluut. Ik mag jou feliciteren.
4: Ja, hartstikke mooi.
0: Maar je hebt een paar mooie klompen.
4: Ja, hartstikke mooi, super.
0: Wat voor maat moet ik me noteren?
4: 39.
0: Wat we namelijk gaan doen is, je mag naar het Klompenmuseum in Eelde. En die worden ze hoogpersoonlijk worden ze daar aangemeten. Het schijnt zelfs ook dat ze dat in centimeters doen.
4: Oké, nou, helemaal goed.
0: Dus hartstikke mooi. Blijf even in de lijn, dan gaan we je adresgegevens even noteren. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag, Dora.
4: Ja, heel erg bedankt. Hartstikke leuk.
0: Doeg.

Mike Oldfield samen met Maggie Riley. En zij zongen samen Tour de France. Wij gaan richting 10:30. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Cher en Believe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Lekker slapen.
5: Lekkerslapen.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw.

0: informatie op franskopal.nl.
1: Het is krap aan 10:30. David nu met het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen. De gemeenten aan Hunze, Midden-Drenthe en Assen zijn niet blij met de schaderegeling voor de aardbeving bij Eleveld. Gedupeerden van die aardbeving komen in aanmerking voor een versnelde schadeafhandeling. Hoe dichter bij de woning staat, des te hoger het vaste schadebedrag is. Maar burgemeester Annowietse Hiemstra van Aanhunze vindt dat geen goede regeling.
3: Wij vinden gewoon de regeling die er nu voor ligt, die wordt niet makkelijker, maar juist ingewikkelder. Er zit een ingewikkelde rekensom achter. En ook is geen sprake van vaste vergoedingen. De reguliere schaderoute van de commissie mijnbouwschade blijft ook nog gewoon ongewijzigd. Terwijl daarvan al eerder is gezegd dat die gewoon niet deugt.
2: Hiemstra heeft samen met de burgemeesters van Assen, Midden-Drenthe en het provinciebestuur een brief gestuurd naar de staatssecretaris met een verzoek om een mildere en menselijkere afhandeling. 63 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunzohal in Tweede Exloërmond. Voor de tweede nacht op rij worden er asielzoekers opgevangen in die sporthal. Vanwege de grote drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt er noodopvang georganiseerd. Ook komende nacht kunnen er nog asielzoekers in de sporthal in Tweede Exloërmond slapen. De provincie heeft te weinig mensen om agrariërs te controleren op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En daarom geeft Drenthe dit jaar €250.000 uit om extra mensen in te huren. Op het provinciehuis zijn meerdere handhavingsverzoeken binnengekomen. Daarbij wordt de provincie verzocht om te controleren of regels worden overtreden. Bijvoorbeeld bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar dat is een tijdrovende klus. Met extra personeel wil de provincie sneller kunnen voldoen aan die handhavingsverzoeken. En in Grollo is vannacht een auto tegen een boom gebotst. Dat gebeurde op de Heetlage Dijk. In de auto zaten 4 mensen. Zij zijn allemaal gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook op in de app.
1: Dankjewel, David. En weer dan met Hans Dienhuis.
4: Het is vooral bewolkt deze morgen en er waait een matige zuidwestenwind die geleidelijk nog iets verder aantrekt. Een lichte bui hier en daar is ook mogelijk, maar pas vanmiddag komen er meer zulke buien. Het wordt een graad of 19, misschien net aan 20.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: groot mega succes in de jaren 80 voor Bette Benatar. En dat met The Love is a Battlefield.
1: Ook Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is bijna 8 minuten overal wel. Ellie is voor ons op Chuck. Op een welbekende plek waar zij volgens mij vorige week op was. Alleen ik mis één ding in het plaatje, Ellie. En dat is je zwempak.
3: Ja, dat klopt helemaal. Maar ik moet zeggen, het is niet zo mooi weer als vorige week. Dus voor mij is het niet echt aantrekkelijk om nou te gaan zwemmen. Maar voor deze mensen hierachter is het wel zeker. Goedemorgen, Rogier.
4: Goedemorgen.
3: Ja, je bent hier van de brandweer in Emmen en met de duikploeg. Wat ben jullie hier aan het doen?
4: Vandaag zijn we hier een oefening aan het houden voor de duikploeg. Om de oefentijd op peil te kunnen houden van deze jongens. We hebben vandaag gekozen voor deze plas vanwege het mooie weer en de duikoefening wat we moeten houden. Op het programma staat dat deze jongens vandaag de zoekmethodes moeten beoefenen. Dus zodoende dat we daar voor deze plas hebben gekozen.
3: Ja, want jullie duiken elke dag en eigenlijk elke dag op een andere plek.
4: Ja, dat klopt. Elk kwartaal hebben wij een bepaalde oefening wat wij moeten doen. En dit kwartaal staat dus ook deze oefening op de planning. En zodat we onze oefentijd op peil houden.
3: Want er zijn dus allerlei verschillende oefeningen die je dan moet doen. Wat zijn er zoal voor oefeningen?
4: Nou ja, goed, zoals je hier ziet, zijn de zoekmethodes. Dus dat zijn de methodes om te kijken hoe een duiker kan zoeken bij een bepaalde plek. We hebben zoekmethodes wat gaat om dieptes. Dus dat we op diepere plassen gaan oefenen. Kanalen waar een auto in het water ligt, waar personen liggen. Dat soort methodes en opdrachten doen wij vooral.
3: Ik vind elke dag duiken vind ik nogal veel, maar ik denk dat dat voor jullie niet zo is.

0: Nee, klopt. Je moet eigenlijk zien als fietsen. Hoe vaker je het doet, des te beter het gaat. Een duiker moet reflexmatig kunnen handelen. Ja. En daarom duiken we ook zoveel. Desondanks dat het best wel een mindere kant van het vak is. Meestal als wij te plaatsen komen, zijn meestal niet de leukste klussen. Maar daardoor vinden we het wel, kunnen we er wel heel veel genot uit halen dat wij zoiets kunnen oplossen voor iemand, voor de nabestaanden.
1: Ja, dat snap ik zeker wel. Nou, ben jullie hier met een mannetje van vier. Een totale duikploeg bestaat uit vier.

0: We hebben altijd standaard 10 man op de kazerne zitten. En een ploeg, sterkte, bestaat uit 15 man.
1: En het is ook niet zo, kijk, er zit hier nou een van de mannen zit aan de kaart. Die is aan het wachten, denk ik. Maar ik weet niet precies wat hij aan het doen is. Een van zijn manen is daar aan het zwemmen. Klopt. Maar dat rouleert ook nog wel eens, hè?
0: Ja, dat klopt. Bij ons in onze ploeg hebben we heel veel mensen hebben multidiscipline of multitaken. Waaronder een duiker, kan ook een DPL zijn en een chauffeur. Daardoor probeer ik ook elke dag te duiken, omdat niet elke duiker elke dienstduiker is. Die kan ook rustig een chauffeur zijn of een duikploegleider.
1: En door hun weer verschillende taken bij?
0: Ja, absoluut. Een chauffeur die heeft weer andere taken als een duikploegleider en als een duiker zelf. Nou daarbij, wat deze man nou doet, we hebben een reddingsduiker, die ligt nou in het water. Dat is degene die de eerste optie uitvoert. En dan hebben we altijd nog een veiligheidsduiker. Mocht er wat misgaan met de reddingsduiker, dan wordt de veiligheidsduiker ingezet.
1: De buddy,
0: juist.
1: Precies, ja. Ik vind het, moet heel eerlijk zijn, ik vind het hartstikke interessant. Ik vind het ook heel erg grappig dat jullie hier zo midden tussen de zwemmers aan het oefenen zijn. Ik krijg denk ik ook vaak vragen nou, van kinderen vooral.
0: Ja, absoluut. Zoals je nou ook kan zien, zijn wat mensen en wat kinderen. Ze zijn altijd heel enthousiast van wat we aan het doen zijn. Hoe we het doen. Nou, eigenlijk de mensen achter het pak vinden ze eigenlijk natuurlijk ook reuze interessant. En dan uiteindelijk, daar staat de auto. Daar willen ze eigenlijk ook altijd wel een kijkje in nemen. Dus ja, het trekt altijd.
1: Ja, klopt. En niet alleen kleine kinderen, maar ook vaak volwassenen vinden dat er blijft toch wat kind in zitten. Het blijft absoluut. een beetje spul of zo.
0: Absoluut, absoluut. Ja, zolang het maar een zwaarlamp heeft. En een geluid maakt, dan is het interessant voor groot en klein.
1: Rogier, dankjewel. Hartstikke fijn dat ik hem langs mag komen. Ja, Wim, kijk, dit soort oefeningen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor de veiligheid van jou en van mij en van de mensen thuis. Dus mensen, dank jullie wel alvast.
0: Ja, geen probleem. Fijne uitzending.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: was A Horse With No Name. America was het. En Sister Golden Hair.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even tijd om de krantenbericht een klein beetje door te spitten. En ik zag hem gisteren, ik moest er ook wel een beetje om grinniken. En ik snap het eigenlijk ook wel, David. Maar het was een bericht over de oudere broer van Bolle Jos. Nou, die kennen we natuurlijk ook, dat is Jos Leidekkers. Dat is de
2: Bolle J,
0: inderdaad. Ja. Die zit ergens nog steeds in het buitenland, volgens mij, in een van de landen. Waar die heeft aangepapt, ook met de dochter van de premier of zo.
2: Zoiets.
0: Het schijnt een bijzonder verhaal te zijn.
2: Hij verkeert in de hoge kringen daar.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ze hebben hem ook een paar keer geprobeerd op te pakken. Dus niet helemaal gelukt. Net op het laatste moment hebben ze daar ze hebben de keutel weer ingetrokken, om het zo maar zeggen.
2: Ja.
0: Maar nu is zijn oudere broer van de crimineel, Jos Leidekkers, is door Turkije uitgeleverd naar Nederland. Die wordt vervolgd voor het witwassen van grote som geld. En dan zie je in het persbericht, uit versleutelde berichten blijkt volgens het OM dat de 50-jarige Harry L. Dan denk ik, ja, hallo, we weten toch, als het je broer is, dan heb je toch dezelfde achternaam, of niet?
2: Nou, niet altijd.
3: In dit geval
2: broer, of een halfbroer, of misschien heeft hij wel de naam van zijn vrouw aangenomen en heeft die toevallig ook L met haar achternaam?
0: Oh ja, linkerloetje, denk ik.
2: Geen idee, het kan allemaal, hè?
0: Ja, nee, oké, goed zo. Dan zou het inderdaad kunnen. Maar ik vind het wel een beetje komisch om dan te lezen.
2: Ja.
0: De broer van Leidekkers, die heet dan L.
2: Ja, was laatst ook een voetballer die veroordeeld is voor een of andere drugszaak.
0: Ja.
2: En die werd ook die werd Ronnie S. genoemd.
0: Mm-hmm.
2: En vervolgens werd al zijn clubs waar hij had gespeeld bij vermeld. Ja, dan kun je ook vrij makkelijk erachter komen.
0: Google is your best friend.
2: Wie dat zou kunnen zijn. Dus waarom zou je dan die achternaam verbergen?
0: Ah, ja, dat zit ook duidelijk weer in. Ja. Ja. Hey, dit muziekje, dat ken je wel natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Dat blijft een mooie serie, hè?
2: Ja, The Pirates of the Caribbean.
0: Die verveelt ook nooit, die films. Maakt niet uit welke. Dus het is zo knap gemaakt.
2: Ja.
0: Maar wat ze dus nu hebben gevonden, bewijs namelijk van de echte Pirates of the Caribbean.
2: Ja? Jack Sparrow heeft echt geleefd?
0: Nou, of hij nog geleefd heeft, maar bij de Bahama's hebben ze wrakken gevonden van schepen die mogelijk ooit door echte piraten zijn leeggeroofd. In de 18e eeuw was dat natuurlijk een land een belangrijke schuilplaats voor de piraten. Maar nooit eerder is er zo'n wrak gevonden. En nu hebben ze hem dus eindelijk te pakken. Oh. Dat is toch best wel spannend.
2: En ligt er dan ook nog gouden schat en zo in?
0: Nou, dat zal

0: Maar dus nu ook daar gaan zitten te komen, denk ik, dat moet haast wel. Dus, maar je weet, er ligt ongelooflijk veel op de zeebodem, ja, overal. Dus,
1: vet.
0: Wonderlijk, ja.
1: Ja.
0: Ze hebben trouwens al wel meerdere kogels en een slijpsteen voor het scherpen van de zwaarden aangetroffen. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Hey, en dan is er weer een TikTok-trend die overgewaaid is naar Nederland, tot slot. En dat gaat dan om 90 cent betalen voor 5 ijsblokjes in een plastic beker.
1: Hè?
0: Ja. Ik ben er ook een beetje stil van, inderdaad. Het is een raadje plastic bekers met perfect symmetrische ijsklontjes. Bedoeld om gewoon drankjes gekoeld mee te kunnen nemen. Nou, sinds kort kun je die bekers dus beschikbaar bij bepaalde winkels. 2 supermarkten, ik zal het niet noemen met naam. En wat je dus doet, in Aziatische landen is dat heel gebruikelijk. Daar koop je dus een beker met ijsblokjes en daar doe je dan iets bij in. Een drankje zodat het koel is.
1: Ja.
0: Maar je gaat er dus 90 cent, moet je daar dus voor betalen. Er zit weer een hoop plastic en alles, zo zit er weer bij. Hoe dan? Je gaat er gewoon naar je ijskist en dan heb je daar zo'n ding in waar je al die ijsklontjes toch in gooit. Zo makkelijk is dat toch tegenwoordig?
1: Ja, maar als je onderweg bent, heb je dat niet.
0: Het smelt, David.
1: Ja, precies. Dus als je ergens bent en je hebt daar zin in.
0: Ja, maar dan ga je dus naar de supermarkt en vervolgens haal je dat daar op. En dan, hoppakee. Je kunt er dus gewoon een gekoeld drankje dan kopen.
1: Dat doen we toch de hele dag met dingen die je niet. Als je niet thuis bent en niet thuis bij je eigen voorraden kunt.
0: Ja.
1: Dan loop je toch even naar de winkel om het te halen.
0: Ja,
1: als je honger hebt, een broodje, dat soort dingen.
0: Ja, maar dit is dan weer zo'n onnodig iets, denk ik. Wat niet nodig is. Ja. Komt niet de leeftijdskloof toch een beetje.
1: Ja, denk boomer.
0: Ik. Ja, boomer. Bedankt voor de stoel. Ik zeg maar één ding op. De groeten.
1: Joe!

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
1: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: hetzelfde oude liedje. In dit geval The Same Old Song. Dat met de Four Tops. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze woensdagochtend. Straks ga ik even bellen met een van de leden van de Strovers. Want die staan komende zaterdag ook natuurlijk hier op het Songfestival Drenthe. En we gaan even bellen natuurlijk met het Drentse Archief over de strijd tussen Anlo en Fries. Blijf luisteren.
1: Now let go of everything I love.

0: natuurlijk. Muziek uit de film Dirty Dancing. Dat van de Contours en Do You Love Me. Kom de zaterdag, dan is er zowie de tweede editie van het Songfestival Drenthe, oftewel Pop in het Plat. En de hele week bellen wij met kandidaten die door Kom de Zaterdag ook, om het eens goed reis te zeggen, acte de présence gaan geven. En vanmorgen doe ik erin met Martin Hietkamp van de Stravers. Martin, hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als eerste, Martin, wat betekent de Stravers? Want ik ben een rasechte Drent, maar straven, daar heb je mij nog nooit hun zeggen.
1: Nee. Nou, ik had dat ooit in, als ik het me goed herinner, in een boekje lezen. Dat het een heel oud Nedersaksisch woord is voor straven, zwerven door de hei. En straver, een beetje een soort zwerver of dwaler. Oh. En dat herinner ik mij. En ik denk, hey, dat is wel een mooi naam. Dus ik heb hem zoek. En het was ook nog niet gebruikt door andere bands. En ik denk, nou, dat past mooi. Ook een beetje bij de plaat die we aan het maken zijn. Dus een soort muziek.
0: Ben jullie een beetje zwervers dan? Of,
1: Nee, dat niet hoor.
0: Je bent niet zoekende, maar, zeg maar.
1: Die plaat gaat dan over iemand die naar het Veen komt. En rond 1807. En ik denk, dat past mooi, die naam. Het is ook een beetje akoestische volkmuziek, akoestische volkrockmuziek. Dus
0: Je bent zelfs een paar jaar geleden echt begonnen om in het Drenthe te schrijven.

0: wat was de taal daarvoor? Nederlands of Engels?
1: Nou ja, ik was eigenlijk nog maar net begonnen met liedjes Scream. En ik was eerst begonnen in het Engels, dat doet natuurlijk iedereen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ah, waarom niet gewoon in het Nederlands? En toen dacht ik, waarom niet gewoon in het Drents? Want ik kom ook in Drenthe, dan kom ik ook weg. Dus dan ben ik in het Drents gaan Scream.
0: Dus eigenlijk wat het dichtst bij je ligt.
1: Ja, precies. Ja. En dat is ook wel grappig, want in het begin is dat voelt het een beetje naakter, omdat het natuurlijk heel direct is. Mm-hmm. Maar het voelt wel veel beter eigenlijk. Dus, ja.
0: Ja. Maar denk jij ook in Drents? En als je bijvoorbeeld ruzie met een hebt, ga je er ook in Drents over?
1: Nou ja, hier zeg maar, mijn vrouw die praat gewoon Nederlands. En onze meisjes die kennen inmiddels ook een beetje Drents.
0: Ja.
1: En ja, of ik in Drents denk, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de laatste tijd komen wel steeds meer Drents doorheen. En mijn vrouw die pikt het nog wel een beetje op, grappig genoeg. Dus,
0: mooi zo, hartstikke goed. Ja. Hey, je hebt niet voor de eerste keer dat je mee doet. Je hebt volgens mij met Turf, Jenever en Speed ook een keer mee gedaan. En dat smaakte nog meer?
1: Ja, dat klopt. Ja, die twee jongens waarmee ik het samen deed, die zaten met hem daarna de titel en erover door te praten. En toen zeiden ze: oh, wat, dat was hartstikke leuk, hè? Gewoon, het was een beetje een fictief verhaal. Mm-hmm. En als we dat nou verder bij elkaar fantaseren, dan kunnen we misschien wel een hele plaat volmaken. Een heel verhaal over die man. En het zijn allemaal liedjes gaan schrijven. En in een van die liedjes hebben we ze ingestuurd voor het Songfestival.
0: Yeah.
1: En
0: dan heb ik bij jullie, ik heb jullie naam in gegoogeld en dan kom ik het getal 1807 tegen. Dat moet je me eens even uitleggen.
1: Nou ja, in dat eerste liedje Turf, Jenever en Speed, daar begint er nog mee. Het was 1807 dat hij daar naartoe kwam, het Veen. Mm. En dan zocht hij zijn geluk. En dat viel hem al een beetje tegen. En uiteindelijk lijkt het allemaal slecht met hem af te lopen. En, maar het verhaal begint dus in 1807. En toen dachten we, dan noemen we de plaat ook 1807.
0: Ja, toch ja. Ja. Heel simpel uitleg. Maar een mooie kun je het ook niet maken dan het is natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En jullie hebben de opnames inmiddels al gehad. Komt de zaterdag de clip is opnemen. Heb je ook stiekem naar wat andere artiesten gekeken en lusterd? Of...
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik kan nog niet zien dat het ook al uitbracht was of online stond. Dus ik heb nog niet gekeken, nee.
0: Nee, hè? Dus je laat je helemaal verrassen in dit geval, ja. Hey, jullie hebben het over de stoomtrein naar Berlin. Is er vast een verhaal bij?
1: Dat is voor mij, als ik het goed heb, dat vijfde liedje van die plaat, zeg maar. Dus er komt een heel verhaal vooraf, zeg maar. Mm-hmm. Maar op den duur dan komt hij weer uit een boos in Duitsland. Dan is hij net bij een stel woonwagenbewoners West. En daar druipt hij weer af. En dan loopt hij, zeg maar, richting de start langs de spoor. En dan denkt hij, hey, komt een trein aan, springt hij erop. En dan blijkt dat een trein naar Berlijn te zijn, een circustrein.
0: Ja.
1: Dus
0: Wat jullie LP ooit al een keer verfilmd? Want volgens mij heb je hartstikke mooie verhaal. En kun je er een heel film van maken, of niet?
1: Nou ja, we wilden eigenlijk die plaat aan het eind van het najaar wilden we die gaan uitbrengen. En dan wilden we dat als een voorstelling gaan doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Een soort, moet je noemen, musical is het niet, maar we gaan er niet bij dansen. Maar als een soort voorstellingje in theatertjes. Ja,
0: hartstikke goed.
1: We hebben ook al een paar van, dus
0: ja. Hey, ik denk dat mensen ook wel een klein beetje nieuwsgierig zijn naar de sfeer van het nummer. Dus ik laat even een klein stukje huren, dan komt hij uit.

0: Stoneplein naar Berlin. 15 seconden meer, maar we ook echt niet laten horen. Dus dat loopt echt bij. Komt de zaterdag aan, moeten mensen vanaf half 1
1: maar kijken. Eigenlijk, ja.
0: Ja. Hey, wat ben je eigen verwachting uiteindelijk voor zaterdag? Heb je enig idee?
1: Nee, ik heb echt geen enkel idee. Ik heb wel gezien dat er heel veel verschillende soorten muziekstijlen er kan meedoen. Nou, dit is dan een beetje bluegrass.
0: Ja.
1: En op die plaats zijn allerlei verschillende volkstijlen. Maar er ging voor mij een rockband meedoen en iemand die jodelde. Ja, het is denk ik maar net wat de mensen mooi vinden natuurlijk. En wat hun smaak is. Maar sowieso was het leuk om mee te doen natuurlijk.
0: Ja, en hoe die fans worden. Mooi zo, goed zo. Hey, heel veel succes. Toi, toi, toi voor komende zaterdag in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: Dus dan zien we elkaar ongetwijfeld. En natuurlijk de luisteraars en de kijkers ook om 8:30 op zaterdag met Songfestival Pop in het Plat. Martin, bedankt.
1: Ja, jij ook. Yo.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het is 11:30, David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De gemeenten Aanhunze, Midden-Drenthe en Assen zijn niet blij met de schaderegeling voor de aardbevingen bij Eleveld. Gedupeerden van die aardbeving komen in aanmerking voor een versnelde schadeafhandeling. Hoe dichter bij de woning staat, hoe des te hoger het vaste schadebedrag is. Maar burgemeester Anno Wiet

0: Hiemstra van AN Hunsen vindt dat geen goede regeling.
1: Wij vinden gewoon de regeling die er nu voor ligt, die wordt niet makkelijker, maar juist ingewikkelder. Er zit een ingewikkelde rekensom achter. En ook is geen sprake van vaste vergoedingen. De reguliere schaderoute van de commissie mijnbouwschade blijft ook nog gewoon ongewijzigd. Terwijl daarvan al eerder is gezegd dat die gewoon niet deugt.
0: Hiemstra heeft samen met de burgemeesters van Assen en Midden-Drenthe en het provinciebestuur een brief gestuurd naar de staatssecretaris met een verzoek om een mildere en menselijkere afhandeling. De provincie heeft te weinig mensen om agrariërs te controleren op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarom geeft Drenthe dit jaar 250.000 euro uit om extra mensen in te huren. Op het provinciehuis zijn meerdere handhavingsverzoeken binnengekomen. Daarbij wordt de provincie verzocht om te controleren of regels worden overtreden, bijvoorbeeld bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar dat is een tijdrovende klus. Met extra personeel wil de provincie sneller kunnen voldoen aan die handhavingsverzoeken. En 63 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunzohal in Tweede Exloërmond. Voor de tweede nacht op rij worden er asielzoekers opgevangen in die sporthal. Vanwege grote drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt er noodopvang georganiseerd. Ook komende nacht kunnen er nog asielzoekers in de sporthal in Tweede Exloërmond slapen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
2: Dankjewel, David. Wat zien we dan met het weer?
3: Het is vooral bewolkt deze morgen en er waait een matige zuidwestenwind die geleidelijk nog iets verder aantrekt. Een lichte bui hier en daar is ook mogelijk, maar pas vanmiddag komen er meer zulke buien. Het wordt een graad of 19, misschien net aan 20.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Radio Drenthe met Onderweg.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met
0: Hilde van het Drentse Archief. Hilde, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Een aantal jaren geleden hadden wij de vraag hier bij RTV Drenthe: wat is het leukste dorp van Drenthe? Of is dit al Annen of Westerbork? Nou, dat is Annen geworden.

0: Goed,
1: helaas, nee joh. Nee. Ja, ik had een andere voorkeur ook. Ook geen Westerbork en geen Anne.
0: Nee.
1: Maar goed, die discussie houden we op een ander moment. Nee, we gaan het inderdaad over de vraag hebben wat de oudste kerk van Drenthe is. Hmm. Want die vraag, ja, dat is, daar zijn ook de geleerden het niet over eens.
0: Okay.
1: Het is wel een interessante discussie. Maar ik kan nu iedereen al teleurstellen, ik weet het antwoord ook niet. Dus,
0: we spreken elkaar volgende week weer. Goed, het was leuk. Nee, maar er zit er wel een stukje historie in wat je met ons kunt en wilt delen.
1: Dat we delen, ja. Want ik vind het dus, ik vond het heel leuk om hier even dus ook weer in te duiken. En van, nou ja, hoe zit dat nou? Waar komt ook die discussie vandaan? Want je hebt bijvoorbeeld de Canon van Nederland, die website. En daar staat heel veel informatie die klopt. Maar hier staat dus alleen Fries genoemd als oudste kerk. En Anlo wordt niet eens genoemd.
0: Oké. Okay.
1: Nee, en als je bijvoorbeeld op googelt, dan kom je een heel artikel op RTV Drenthe tegen. En die zegt, Anlo is het oudste. Dus het is, ja, wie heeft er nou gelijk? Hmm. En dat maakt soms ook geschiedenis wel heel erg lastig. Want soms kun je gewoon het antwoord niet vinden. Het was niet zo dat er toen, het zijn middeleeuwse kerken, 11e eeuw allebei. Dat ze toen alle, nou ja, bouwdossiers zoals ze die nu hebben van gebouwen, dat ze die toen al uitgaven met precies wanneer gebouwd, door wie gebouwd. Ja. Nee, dat was gewoon helemaal niet zo. En het was ook helemaal niet zo dat hij in één stuk werd gebouwd. Dus het zijn allemaal heel veel vragen. Maar als we even teruggaan, nog net iets verder de geschiedenis in, 774. Dan komen er namelijk Engelse missionarissen naar Nederland om mensen in Drenthe te bekeren. En Drenthe geloofde toen nog helemaal niet in God. Nee, ze geloofden vooral in Germaanse goden. Misschien heb je de naam wel eens gehoord. Wodan en Thor en zo.
0: Ja,
1: Wodan. We hebben nog steeds Woensdag komt daarvan, hè, de naam Woensdag.
0: Ja.
1: En Thor, dat is donderdag.
0: Donderdag, de god van de donder.
1: Ja. Dus dat waren de goden waar onze verre, verre voorouders allemaal in geloofden. Maar goed, dan komen dus die in de 18e eeuw die Engelse missionarissen naar Drenthe. En er was een missionaris die heette Willehad. En hij was heel actief bij ons in de provincie. Mm. Nou, en hij heeft ook succes, want er komen dus allemaal eenvoudige houten kerkjes. En onder meer dus in Fries en in Anlo. Ja. Welke was daar het eerste? Geen idee. Houten kerken. Nou ja, hoe ga je dat met de datering doen? Die kerken zijn allemaal lang zijn weg. Branden kunnen er geweest zijn. Weer. Misschien blikseminslag. Dan hebben we die dondergod weer. Maar ja, dus we weten het gewoon niet. En rond 1100, dan worden dus de eerste echt stenen kerken gebouwd. Ja, en daar wordt heel veel tufsteen voor gebruikt. Een soort zachte steen.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan komen dus die, die kerken in Anlo en Fries weer. Maar ja, welke dan eerder was? Ja, er wordt dus gezegd, als ik dus inderdaad bij jullie op de website lees, dan staat er dat de net wat ouder, een schip van Anlo, dat dat net wat ouder is dan die van Fries.
0: Mm-hmm.
1: En dat zou ook gelden voor het koor van de kerk van Anlo, die is net wat ouder dan Fries. Ja, maar misschien was een ander stukje in Fries weer ouder. Ja. We weten het niet.
0: En misschien kwam de verslaggever op dienst wel uit Anlo, dat weet je ook niet.
1: Dat zou ook nog kunnen.
0: Dat zou nog kunnen, hè?
1: Ja, maar nou ja, dus op die gronden zou je kunnen zeggen, oké, Anlo is iets ouder. Maar ja, het is zo moeilijk te dateren. En ja, het is in ieder geval duidelijk dat op die twee plekken heel oude kerken hebben gestaan. En dat het ook hele belangrijke kerken zijn geweest voor de hele omgeving. Dat de mensen dus echt van heine en ver dus naar die kerken kwamen. Ik vind het altijd wel bijzonder dat Anneveenskanaal is nog lang niet zo oud als die kerken en die middeleeuwse kerken. Maar zeg maar in de 19e eeuw moesten dus mensen vanuit Anneveenskanaal lopen naar de kerk in Anlo. Nou, dat is wel 10 kilometer. Die mensen deden er 2 uur over, 2 uur heen, 2 uur terug. Met regen, met sneeuw, met modder. Waren natuurlijk ook om niet mooi aangelegde wegen zoals ze nu zijn. Geasfalteerde wegen. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. Beide kerken hebben dus echt een regiofunctie vervuld.
0: Maar er waren in die periode toch wel meer oude kerken. Denk ik, Eelde, Diever of wat er ook maar.
1: Ja, Eelde ook.
0: Ja.
1: Maakt dus ook heel erg lastig. Want je zou kunnen zeggen, ja, waarom zou Eelde niet een oudere kerk inderdaad hebben? Of inderdaad Rolde, Diever.
0: Ja.
1: Daar hebben ook hele oude houten kerkjes gestaan. Dus ja, misschien als je heel erg onderzoek gaat doen, blijken die toch ouder zijn. Het zou zo mooi zijn met dit soort vragen als we zo'n teletijdmachine hadden en even met z'n allen terug konden naar 1100.

0: dan nou, goede wandelschoenen aan en dan lopen inderdaad van de andere.
1: Dat stond jij vooraan, Hilde.
0: Jazeker, ja, dat zou ik zeker doen. Maar dit, ja, het is heel bijzonder. En nou ja, nog even over de kerk van Anlo. Die heeft natuurlijk sowieso een hele belangrijke functie gehad. Ook omdat daar de Edstoel plaatsvond. Het hoogste rechtscollege van Drenthe.
1: Tuurlijk.
0: En ja, dus daardoor was dat natuurlijk weer een hele bijzondere kerk.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: En gelukkig gaat dat ook nog door de Edstoel. Dus hebben we deze week gehoord. Dus hebben we weer genoeg.
0: Oh ja, is het nu zeker?
1: Ja,
0: dat is heel fijn.
1: Mooi geregeld. Ja.
0: Ja, dat is heel mooi. Want het wordt inderdaad elk jaar nagespeeld. Maar goed, dus het antwoord. Ja, we moeten terug naar 1100 voor deze vraag, om deze vraag te beantwoorden.
1: Nou, dan komt dat die tijdmachine wel een keer van pas voor jou. Ja. Hey, ja. Tot slot nog eventjes. Want het is dus volgende week zaterdag. Hebben jullie een bijzondere dag bij jullie?
0: Ja, dat klopt. Volgende week zaterdag wordt bij ons in het Drents Archief en het Drents Museum het Familiement georganiseerd. En het Familiement is het grootste genealogie-evenement van Nederland. Nou, die is nog nooit in Drenthe of Groningen geweest, dus wij vinden het echt heel erg leuk dat hier georganiseerd wordt. En het zijn allemaal verschillende lezingen, workshops. Je kunt mee rondleiding door onze depots. Maar er is ook bijvoorbeeld van Jurgen van den Berg, die radiopresentator van
1: oud-collega,
0: Radio 1.
1: Uiteindelijk.
0: Ja, oud-collega. Inderdaad. Hij is dus Drents. En we gaan een soort verborgen verleden live doen. Dus normaal kun je dat programma Verborgen Verleden op tv kijken.
1: Ja.
0: Maar nu wordt het dus live gedaan. En krijgt hij daar op het podium te horen wie zijn voorouders waren. Wat voor bijzondere dingen hebben gedaan.
1: Dus
0: 13 juni, gratis kaarten. Kijk vooral op de website van het Drents Archief. En dan vind je alles erover.
1: Hartstikke mooi, Hilde. Hey, bedankt. En
0: jij ook, bedankt.
1: Tot de volgende keer weer.
0: Oké, doei.
1: Doei.

Beach Boys, dat met Tears in the Morning. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze woensdagse aflevering van Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Morgenochtend zijn we natuurlijk weer. Vanmiddag nog veel plezier met Anouk. Straks tussen 12 en 3 en tussen 3 en 6 met René. Tot slot, DNA. Dit is Danny Vera. Fijne dag nog en tot morgen. Hoi.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky.

0: GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: De winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: 70 is inmiddels en nog steeds staat ze af en toe op het podium. De laatste tijd kwakkelt ze wel wat met haar gezondheid, maar als het even kan, stapt ze er toch op.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Dolly Parton, daar heb ik het natuurlijk over. En Jolien, goedemiddag en wat leuk dat je luistert. Het is even over 12 tot 3 uur zijn Ger en ik bij je. Hè, Ger?
3: Ja, goedemiddag Anouk.
0: Goedemiddag. Jij houdt onder andere al het nieuws in de gaten. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie?
3: Nou, er is nieuws over het SIFO-festival in Borger. Want dat is de afgelopen 2 jaar niet doorgegaan. En ook dit jaar komt er geen editie. Maar misschien dat het festival volgend jaar wel weer terugkeert in Borger.
0: Dat zou fantastisch zijn, dat folkloristisch dan. Festival. Ik heb ooit eens meegedaan.
3: Oh ja?
0: Met een groep uit, wat was het? Litouwen, geloof ik, op het podium gestaan.
3: Helemaal in de klederdracht.
0: Ja, in klederdracht. Ja. Volledig in een dag een dansje geleerd en dan dat opgevoerd. Dat was hartstikke leuk.
3: Nou, de beelden zoeken we even op.
0: Nou, dat hoeft niet. Zo ritmisch ben ik dan ook weer niet. Maar goed, al het nieuws, je kan het vinden op onze site en in de app rtvdrenthe.nl en jij praat ons bij ieder uur rond half, dus even na half 1 ook. Dan spreek ik ook onze weerman van vandaag, Hans Nienhuis, even kijken wat het gaat worden allemaal vandaag. Ik dacht dat het droog zou blijven. Dus ik had mijn was buiten gehangen en ik reed hierheen. Plomp.
3: Oh. Dus was er iemand thuis die snel die was nog?
0: Nee, niemand. Nee. Dus ik hoop dat het een beetje waait nu.
3: Ik kan het nog een beetje droog, ja.
0: Maar goed, het exacte weer hoor je dus even na half 1. Dan begint het titi-gevoel al wat te komen bij ons in de provincie. Her en der zie je misschien wel eens wat om je heen opdoemen. Nou, is er ook wat in Grollo geplaatst? En wat dat is, dat hoor je zo meteen van Ellie. Want Ellie is op Chuck en die is er even heen. Er zijn natuurlijk weer klompen te winnen hier bij Radio Drenthe. De hele week geven wij klompen weg. Worden speciaal voor jou op maat gemaakt. Frederiek schakelt de hulplijn in, want ze is op zoek naar speelgoed. En ik ga natuurlijk weer een finalist voorstellen van het Songfestival Drenthe. Komende zaterdag is het zover. Om 20:30, dan zitten we aan de buis gekluisterd. Want live vanuit het atrium hier bij RTV Drenthe, dan vindt het Songfestival Pop in het Plat plaats. En ik heb echt een hele bijzondere zangeres zometeen in de aanbieding. En ik kan een heel kort stukje van haar liedje laten horen. Ja, strenge eisen dat het niet langer mag zijn dan 15 seconden. Maar dat zijn wel bewuste 15 seconden, zeg maar.
3: Dat je een goede indruk krijgt van het liedje.
0: Ja. Precies. Nou, dat ga je zometeen horen. Nou, dat allemaal en heel veel lekkere muziek. En laten we daar dan maar mee beginnen met de nieuwste van Daniel Lohuus. De man die midden in zijn theatertour zit. Morgen is die te zien in Drachten. En eind juni dan sluit hij hem af. En waar doet hij dat? Natuurlijk in het Atlas Theater in Emmen.

0: Bruce Springsteen op Radio Drenthe en I'm on fire. Hier in het atrium wordt de boel zo langzamerhand al een beetje klaargemaakt voor de grote show van komende zaterdag, het Songfestival Drenthe, oftewel Pop in het Plat. Elke dag stellen we artiesten voor die zaterdag in de finale staan. En ik heb nu Ilse aan de lijn, Ilse Scholten uit Dalen. Goedemiddag, Ilse.
1: Goedemiddag.
0: En de jongste deelnemer meteen, hè?
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben 18 jaar.
0: 18 jaar. En je hebt een heel bijzonder liedje ingestuurd, Ilse.
1: Ja, klopt.
0: Want jij jodelt namelijk. Hoe kom je erbij om te gaan jodelen?
1: Nou, ik vind jodelen zelf heel leuk. En dat heb ik eigenlijk van mijn opa geleerd. En dat heb ik eigenlijk van hem soort van meer geërfd, laat het zo zeggen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, daar wil ik een lied over maken.
0: Want niet iedereen kan jodelen. Dat moet echt in je genen zitten om dat te kunnen.
1: Ah nee, ik denk dat, dat je het ook wel kan als je het niet in de genen hebt zitten. Alleen, mijn opa kon ook jodelen. En en enig moment dacht ik, dat wil ik ook kunnen.
0: Ja.
1: Dus het was ook niet dat ik het direct kon. En uiteindelijk...

0: kon ik het wel. En toen dacht ik, ja, dit heb ik wel van mijn opa.
1: Maar heb je het echt alleen maar van je opa geleerd? Of heb je ook jodelles gehad?
0: Nee, ik heb geen jodelles gehad. Ik heb het eigenlijk mezelf aangeleerd.
1: Hoe gaat het dan? Kan je nu bijvoorbeeld ook een stukje jodelen?
0: Ja, dat kan gek? Wel, maar dat gaat... Nee, dat
1: kan wel, maar dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Nou, ik kan wel een stukje laten horen uit het liedje. Want jij hebt Mien Opa ingestuurd als deelnemend liedje voor het Songfestival. En daarin wordt uiteraard natuurlijk gejodeld. Ik mag maar 15 seconden laten horen. Maar daar komt toch een stukje jodelen in voor. Komt-ie.

0: Jordan was bijzonder.
1: Wat heerlijk vrolijk is dit, Ilse.
2: Ja, klopt. Het is een heel vrolijk lied.
1: Ja, waar gaat hij over? Ja, mijn opa, denk ik.
2: Ja, mijn opa. Het gaat eigenlijk over dat mijn opa altijd jodelde. En dat ik op enig moment eigenlijk het hele proces... dat ik uiteindelijk wou ook kunnen jodelen. En dat ik dat eigenlijk nooit aan hem durfde te laten horen. En dat ik dat toch op enig moment, eigenlijk toen hij ziek werd... toch wel durfde te laten horen... En dat het uiteindelijk toen hij overleed... dat eigenlijk altijd nog een stukje van hem blijft bestaan.
1: Ach, wat mooi, Ilse. Is het lang geleden dat opa overleed?
2: 2 jaar geleden.
1: 2 jaar geleden. En leeft oma nog?
2: Mijn oma leeft nog.
1: Ach, wat vond ze ervan?
2: Ja, heel mooi. Ja. Dat vond ze wel heel mooi. Ja.
1: Kan je dit zonder emotie zingen, Ilse?
2: Nou, nee. Het zit natuurlijk wel iets persoonlijks in. Dus het is wel, komt wel emotie bij kijken.
1: Ja, en dan is het zo'n vrolijk lied. En dan doet het je toch zoveel. Dat is wel tegenstrijdig dan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is wel natuurlijk een lied met een gevoel... en een iets wat je aan iets terug laat denken. Maar het heeft ook wel weer een positieve kant... dat er toch wel iets blijvend is.
1: Ja, en dat je er blij mee bent dat je dat van opa hebt mogen leren. Ja. Hè? En dat straalt dat lied dan ook uit. Hoe lang zit jij al in de muziek?
2: Anderhalf jaar, 2 jaar, dus zoiets. Nog eigenlijk helemaal niet heel lang.
1: Nee. En alleen maar jodelliedjes ook, of niet?
2: Nee. Eigenlijk, normaal gezien zing ik heel vaak de Cranberries. En dat vind ik heel leuk om te zingen.
1: Ja.
2: En af en toe, als ik eventjes een goede dag heb... laat zo zeggen dat ik het ook durf om dat openbaar te jodelen... in een open sessie, dan doe ik dat. Maar in het algemeen hou ik het gewoon bij zingen.
1: Ah, en nu gaat heel Drenthe naar je kijken.
2: Ja.
1: Hoe spannend is dat?
2: Ja, spannend.
1: Hoe kwam je erbij om mee te doen met het Songfestival Drenthe?
2: Ik zat bij Jeff Zwart in de studio. En toen wouden we eigenlijk al sowieso een liedje maken. En toen kwam hij met het idee om hier aan mee te doen. En toen dacht ik, nou, dat is wel een hele leuke uitdaging om aan zoiets mee te doen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk op die manier ben ik hier een beetje terechtgekomen.
1: En spreek jij Drenthe in het normale leven?
2: Maar algemeen niet, nee.
1: Dus hier heb je echt wel je best voor moeten doen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wie heeft je daarbij geholpen?
2: Mezelf natuurlijk ook wel een stukje.
1: Ja.
2: En Richard Nijstad heeft me er ook mee geholpen. Hij heeft ook geholpen met het verwoorden van het lied. Want ik had eigenlijk wel een heel idee hoe ik het eruit wou zien. Maar in woorden is soms best wel lastig om een lied te maken.
1: Ja.
2: En het tal van Huus van Tal heeft me ook daarmee geholpen.
1: Ja, mooi man. We gaan het allemaal zien en horen op TV Drenthe zaterdag. Dan gaat het gebeuren. Wie neem je trouwens mee hier naar het atrium?
2: Mijn ouders en mijn zussen. En Richard en de violist die meespeelt ook bij de opname.
1: Oh, dat is een hele club. Hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Nou, ik wens je ontzettend veel plezier en succes komende zaterdag. En we gaan je zien en horen dan. Mien Opo, het liedje van de 18-jarige Ilse Scholten uit Dalen. Succes, meis.
2: Dankjewel.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
7: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Gerhense praat ons bij.
8: Goedemiddag, de organisatie achter het SIVO-festival in Borgen.

0: Er werkt aan een terugkeer. Dat zal volgend jaar moeten gebeuren. Het internationale dans- en cultuurfestival ging in 2024 en 2025 niet door. En ook deze zomer is er geen SIVO-festival. Het heeft ermee te maken dat het festival niet langer terecht kon op het Dorpsplein in Borger. De ogen van de organisatie die zijn nu gericht op Sporthal De Koel als locatie. Een groep mensen is gisteravond in Klazinaveen met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerplaats aan de Lange Straat. Daarbij raakte in ieder geval één iemand gewond. Op sociale media gaan beelden rond van die vechtpartij. En daarop is te zien dat iemand met een riem wordt geslagen. En een andere persoon die op de grond ligt, die wordt geschopt. Er is vooralsnog niemand opgepakt door de politie. En 63 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de Hunsohal in Tweede Exloërmond. Voor de tweede nacht op rij worden asielzoekers opgevangen in die sporthal. Vanwege de grote drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt er noodopvang georganiseerd. Ook komende nacht kunnen er nog asielzoekers in de sporthal in Tweede Exloërmond slapen. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Ger, dankjewel. Het weer nog, Hans Nienhuis, goedemiddag.
2: Mooi en ook, goedemiddag.
1: Ja, ik had de weersverwachtingen niet helemaal goed in mijn hoofd. Want ik
2: in
1: had
2: de was hier buiten?
1: Ja. Hoeveel regen krijgen we nog?
2: Nou, het gaat eigenlijk de hele dag een beetje zo door met wat droge periodes van een paar uur. En dan toch weer een bui. Dus de was krijgt eigenlijk niet de tijd om droog te waaien. Ondanks dat er wel een mooie westenwind waait, want kracht 4. Maar die opklaringen stellen vrij weinig voor. Dus ik denk dat de was de hele dag nat gaat blijven.
1: Oké, okay, en bedankt.
2: Ja, ik kan er ook niks aan doen.
1: Nee. Maar die zon krijgen we dat, ja, wel, hè? Een beetje,
2: nou,
1: wel, hè?
2: Op de buien. Heen. Als ik nou op de radar kijk, dan zien we precies midden boven Centraal Drenthe hangt een gebied met twee buien aan elkaar gegroeid eigenlijk. Die begint Holsloot ook te naderen. Dus als je zometeen wat gedonder hoort, dan is het de lucht in plaats van dat het weersverwachting is. Maar om die buien heen zitten her en der wat opklaringen. En dus als de buien er langs zijn, dan komt opeens de zon er weer even bij. Denk je van, oh, dit is toch wel weer een heel vriendelijke dag zo. Maar dan wordt het weer bewolkt en kan er zo een volgende bui gaan naderen. Dus het blijft sterk wisselvallig deze middag. Met een graad of 18, 19 tussen de buien door en in de buien nog een paar graden minder. Ja, het is niet echt zomers, dit weerbeeld.
1: Nee. En morgen dan?
2: Nou, het verandert grootschalig op de weerkaart eigenlijk niet. Sterker nog, we zien morgen een zuidwest tot zuidenwind die nog een beetje aantrekt. Kracht 4 tot 5 morgen overdag. En in de middag een ruim kracht 5. En dan wordt de onstabiele aangevoerde lucht ook nog wat meer... Ja, er komt wat meer pit in doordat de straalstroom ook nog boven ons ligt. Dus de buien die we morgen hebben zijn een slagje pittiger. Dan zijn dat ook echt buien die de meeste exemplaren bevatten dan onweer. Het is een graad of 18 tot 19. Wat windvlagen of zelfs windstoten. In die buien. Morgen is het gewoon voluit herfst in de middag, laat ik het maar zo samenvatten. Maar dat duurt gelukkig ook maar één dag. Op vrijdag kalmeert het enigszins. De wind die gaat dan afnemen. Het is een graad of 18, 17 tot 18 graden maximaal eigenlijk. En in de middag nog een enkele bui, maar die stelt niet zoveel meer voor. Er zal ook waarschijnlijk geen onweer meer bij zitten. Dus dan heeft het iets weg van vandaag, maar dan net wat minder buien. Richting het weekend knapt het wel wat op. Temperatuur 19, 20 graden, zuidenwind. We zien een mix van zon en bewolking. En het is zo goed als droog, behalve misschien op zaterdagavond. Dan zouden we nog net weer een lichte bui kunnen zien. Dus eigenlijk blijft dit hele thema van wisselvallig weer met westelijke winden voorlopig wel bij ons. Maar de ene dag valt het mee en de andere dag valt het een beetje tegen.
1: Oké, benoemd erbij. Hans, dankjewel. Mooie dag nog.
2: Hetzelfde.
1: Hoi. Ja, waarom er in Grollo veel motorrijders stoppen en afstappen, hoor je zo meteen.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Anouk in de middag.

0: Nou, Anouk, hoe vind je ze? Staan ze maar goed?
1: Nou, breek mijn klomp, wat leuk!
2: Deze week maak je bij Radio Drenthe kans op een unieke prijs.
3: Een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
2: Stevig, beschermend, droog en duurzaam.
3: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
2: Win een paar nieuwe klompen bij Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
4: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen?

0: Chuck Berkels op Radio Drenthe en Norbus.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Onder moeders paraplu, want hoe erg regent het daar bij jou in Grollo, El?
3: Ja. Nou, ik moet net zeggen dat het begon een beetje weer op te druk, maar net kwam er toch een hoosbui voorbij, Anouk. Nou, dan was het echt niet gelukt. Dan had je alleen maar heel hard getik op de paraplu-huur, denk ik. Ja, dat was even een onverwacht buizig. Je hoort erbij deze dag. Ik ben in Grollo en hier hebben ze een heel mooi initiatief. Terwijl mijn koptelefoon afzakt. We staan hier voor een foto, een van de eerste foto's ooit van de TT-markt. En dit is een selfie-spot. Dan moet ik wel goed zeggen, Simon van Veen van Recreatieschap Drenthe. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, hoi.
3: Kun je even uitleggen wat dit precies is?
4: Nou, je ziet een van de eerste foto's van de eerste TT van 1925. Nou, die werd natuurlijk gereden op een stukje tussen Grollo, Schoonlo en Rolde. Dus eigenlijk die allereerste TT. En dit is eigenlijk een mobiele variant van de selfie-spot. Dus die in de hele gemeente Aarhunze eigenlijk ingezet kan worden voor initiatieven. En zoals bij ondernemers, zoals bij Frans.
3: Ja, en als er ergens iets met motors te doen is of zo, dan kan het door neerzet worden. Dan kunnen mensen gewoon zelf een foto van maken. Net als ze hierbij huren.
4: Ja, dat is de bedoeling. Ja.
3: Ook met een motor of iets dergelijks?
4: Eigenlijk is dat het allermooiste. Het is niet echt motorweer nu, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je er met de motor voor gaat staan. Kun je je telefoon op die houder zetten en dan kun je een foto van jezelf maken.
3: Dit is een soort upgrade van de TT-route?
4: Ja, vorig jaar was het natuurlijk 100 jaar TT. Toen is de hele route eigenlijk weer wat nieuw leven ingeblazen. De kunstwerken zijn vernieuwd. De point of interest zijn allemaal nagelopen en allemaal weer geactualiseerd. Toen hebben we een vaste selfie-spot bij de Bonte Wever in Assen neergezet. En eigenlijk is er ook de wens om een mobiele variant te hebben die dan op meerdere plekken in de gemeente Aarhunze ingezet kan worden. En dat die dan eigenlijk de route een beetje versterkt ook, het thema.
3: Het is een initiatief van gemeente Aarhunze, maar ook zeker van de ondernemers in Aarhunze. Goedemiddag, Frans Hofstegen.
5: Goedemiddag.
3: Ja, je hebt hier dit enorme ding hier aan de gevel van je café hang. Wat betekent het voor jullie als ondernemers dat er weer naar het leven meer blazen is?
5: Ja, natuurlijk heel veel. Wij zijn van begin af aan zijn we hierbij betrokken geweest. En het is ook leuk om er nu weer opnieuw bij betrokken te zijn. En alles wat extra reclame geeft of dingetjes voor bij je zaak is natuurlijk altijd mooi meegenomen. En helemaal met zo'n TT. Ja, ik weet natuurlijk niet anders dan dat de TT hier altijd georganiseerd wordt. En bij ons komen ook al sinds jaar en dag natuurlijk vriendengroepen, families. Die komen al jaren naar de TT. Maar het is ook gewoon leuk omdat je eigenlijk niet zulke motorroutes in Nederland hebt. Om dan juist hier ook zo'n motorroute te hebben. En daar ook meer expansie door te geven door dit soort initiatief van de gemeente. Dat ondersteunen wij natuurlijk altijd. Dat is superleuk.
3: Ja, ik kan me voorstellen, jij bent natuurlijk een jonge ondernemer, dat het voor jou ook iets is waar je naar kijkt van, goh, als ik ergens kom, word ik nog nooit west ben, wat wil ik door dan doen? Wat wil ik door dan halen?
5: Ja, daar zijn we natuurlijk altijd mee bezig. Want anders dan kun je ook niet groeien met de zaak. Daar zijn we altijd mee bezig met dat soort initiatieven en dingen. Ja, en dit is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. En
3: heb je ook al zien dat er veel mensen langskomt die even op de foto gaat?
5: Ja, ook mensen op de fiets. Die gaan er gewoon op de fiets bij staan of vriendengroepen, iets van alles wat. En dat is.

0: Dat is leuk om te zien, maar ook motoren en zo. Afgelopen weekend was het natuurlijk hartstikke mooi weer. En toen hadden we hem er net staan. En er werd er al gretig gebruik van gemaakt. En ja, ik zal niet zeggen dat er meer foto's hiermee worden gemaakt dan met het beeld van Musquet. Maar gaan wel de goede kant op.
1: Ik wou net zeggen, het zal niet veel schelen. Nee, dat snap ik wel. En trouwens, tegenwoordig heeft fietsen, door zit ook een motor in. En die gaan misschien wel net zo hard.
0: Ja, volgens mij wel.
1: De zon komt er weer bij. Heerlijk, lekker.
0: Normaal is het ook altijd mooi weer in Grol, dus ik snap hier ook niks van.
1: Dat is ook inderdaad waar. Zeg, terwijl jij, Simon, nog even je spulletjes... Lukt dat zo? Ja, het is wel een gedoe, hè? Het is,
0: valt maar. We zijn ook wel wend hier in Nederland, ja.
1: Het hoort er ook gewoon bij. Ja, moet er gewoon net doen alsof het normaal is. Jij hebt ook nog een heel stapel spul in de hand. Wat is dat?
2: Dit is eigenlijk de flyer die we hebben van de route. En je had het net over de fietsen met een motortje. Ja. We hebben dus ook de fietsvariant.
1: Nee, dat is echt waar?
2: Zeker.
3: Ja, we hebben...
1: Oh jee, kijk, ik ben blieder.
2: Dit is, even kijken, dit is de motorvariant. Die gaat eigenlijk hier dus langs. Hier zie je dus een beetje het oude circuit.
1: Ja.
2: En aan de andere kant hebben we de fiets.
1: En die kun je ook nog op deel.
2: Ja, je kunt hem ook nog hier. Je kunt hem nog een keer de midden doen, want anders is hij 67. Nou ja, voor de liefhebbers is dat natuurlijk een mooie tocht. Maar sommigen willen hem ook wel in twee keer doen. En hier zie je eigenlijk precies op staan waar je allemaal langskomt. En al die dorpen, dat zijn eigenlijk onze zogenoemde pitstops. Nou, in Grollo ook. Dus bijvoorbeeld zoals bij Frans kunnen mensen even lekker op het terras gaan zitten. En je staat ook precies wat je onderweg tegenkomt.
1: Ja,
2: en zoals hier ook het kunstwerk.
1: Daar ook de kunstwerk erbij. Ja, helemaal mooi. Ja. Nou, de zomer kan wat dat betreft beginnen. Mag ik zometeen zo'n routeboekje met je mee? Want dan kan ik binnenkort een keer...
2: Dat heb ik ook nog voor jullie. Dat kunnen jullie op de redactie ophangen.
1: Kijk eens aan. Nou, dat is ook... Altijd goed. Want wij zijn als RTV Drenthe natuurlijk wel enorme fans van de TT. Ja. Dus alles wat met de TT te maken heeft, daar ben je altijd heel erg blij van. Nou, ik zou zeggen, man, ik hoop maar dat het een hele mooie zomer mag worden. En dat veel mensen deze sport bij langs gaan. Hoe lang blijven we hier staan?
2: Frans.
0: Ik heb eigenlijk werkelijk geen flauw idee. We hebben het met de gemeente neergezet om inderdaad ook rugbaarheid aan te geven in de gemeente, zodat ondernemers dit ook kunnen gaan doen. Maar dat zoals vorige keer was het natuurlijk een evenement in Rolde met de historische motors en zo allemaal, om de 100-jarige TT. Nou, bij dat soort evenementen komt die prima van pas.
1: Ja.
0: Dus als er ondernemers zijn, dan kunnen ze bij de gemeente zich melden en dan kunnen ze aanvragen om dit te laten doen. Wij zijn wel voornemens om tot na de TT te laten staan. En dan kunnen ze bij ons met het bluesfestival en zo kunnen ze een fotootje maken. Of
1: ik wil net zeggen, of Blues Festival, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, zeker. Dus hij blijft sowieso tot en met TT hier staan. En waar hij daarna heen gaat, dat is geen flauw idee nog.
1: Hartstikke goed. Veel succes ermee. En misschien blijven hier wel gewoon lekker staan. Gezellig hier in Grol.
0: Ja, dat maakt me ook niks. Die stiet hier hartstikke mooi aan de gevel. Dus,
1: daarom. En dan zingen wij allemaal weer, het is weer drok in Grol. Het is weer drok in Grol. En dan niet aan de pool, maar hier...
0: Aan de Hoofdstraat.
1: Helemaal goed. Ellie ziet het wel voor zich. Dankjewel. Je gaat weer op Jack. Tot later.

en Need You Now op Radio Drenthe. Ja, Ellie is op Jack. En als jij nou ook iets in je omgeving hebt waarvan je denkt, ja, dat is leuk om een verslaggever van RTV Drenthe even te laten zien, zodat heel Drenthe het kan meemaken, stuur even een mailtje op jack@rtvdrenthe.nl. Dan nemen we contact met jou.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De

0: Datum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen, wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Na 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen, wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: One Night in Bangkok.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Wordt vandaag ingeschakeld door Jolanda van Leeuwen. Goedemiddag, Jolanda.
3: Goeiedag.
0: Jij hebt mensen nodig. Waarvoor?
3: Dat klopt. Ja, we zijn hier bezig op de Smilders met het project Koele Kerk.
0: En
3: het idee daarvan is, ja, het idee daarvan is dat als het extreem heet is, dus dat echt het hitteplan in werking wordt gesteld door het RIVM, dat dan mensen naar de kerk kunnen komen waar het wat koeler is. Met name voor mensen die in een te warm huis wonen dan op dat moment.
0: Mm-hmm. Meerdere kerken die stellen dan de deuren open tijdens te warme dagen, zeg maar.
3: Nou, het is de Koepelkerk op Smilde.
0: Ja, maar ik geloof toch dat er meerdere kerken dat doen, of niet?
3: Dat zal heus wel, ja. Ja.
0: En waar heb je mensen voor nodig dan, Jolanda?
3: We willen zeg maar dat het natuurlijk een beetje rustige en gezellige gastvrije sfeer is voor iedereen. Dus daarom is het handig dat er een paar mensen aanwezig zijn die van tevoren wat spullen klaarzetten, zoals tafels en zo. Hè. Stoelen zijn wel in de kerk, maar er moeten wel een paar tafels neer worden gezet. Mm-hmm. En ook eventueel dingen om te doen, dus puzzels, spelletjes, boeken. En mensen kunnen ook dingen van thuis meebrengen. Dat is ook zeker ook de bedoeling om iets te doen op zo'n warme middag. Maar we zorgen ook dat er wat in de kerk beschikbaar is. Mm-hmm. En voor een rustige gastvrije sfeer zullen er ook enkele regels zijn. Bijvoorbeeld dat je zeker ook muziek mag luisteren, maar dan wel met oordopjes in. Dus het is ook, daarom is er ook iemand aanwezig, zeg maar. Dat stel dat iemand toch muziek hard aanzet, dat mensen daar even op gewezen kunnen worden. Dat het

0: ook een rustige plek moet blijven voor iedereen.
1: Maar dit is alleen tijdens extreem hete dagen?
0: Ja, ja. Dus vorig jaar waren er 7 van zulke dagen. 3 in juni en 4 in augustus, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Dus dan kan het voor mensen, zeg maar, de RIVM zegt dat ook zo, van als het hitteplan in werking gaat, dan moet je proberen voor elkaar te zorgen. En mm-hmm. als het te warm is in je huis, zoek dan een koele plek.
1: Ja.
0: Maar die moeten dan wel zijn.
1: Ja.
0: En dat is het idee daarachter.
1: Ja.
0: Dat
1: de koepelkerk stelt dan de deuren open op die dagen. Hoe ga je dat realiseren dan? Maak je een lijst met vrijwilligers en die benader je dan op het moment dat je ziet van nou, die dagen gaan eraan komen?
0: Ja, klopt. Want we zijn nu met 4 mensen in de voorbereiding, maar dat is dan gewoon te weinig. Het is natuurlijk ook vaak in de vakantie. Dus we willen eigenlijk een pool opbouwen van tenminste 12 personen. Mm-hmm. En vaak weet je het een dag of 3 van tevoren wanneer die warme dagen eraan komen. Dus ja, dan heb je dus een paar dagen om dat te realiseren. En dan heb je echt een pool van vrijwilligers nodig die je meteen kan bellen, zeg maar.
1: Ja, en het gaat om klaarzetten en begeleiden van tijdens de opening.
0: Ja, ja,
1: dat
0: klopt.
1: Is het.
0: Ja. Dat is het, ja. Dus eigenlijk iedereen die vriendelijk is, zeg maar, en een beetje behulpzame inslag heeft, is van harte welkom als vrijwilliger.
1: Ja, hoe kan je je opgeven?
0: Dat kan via het e-mailadres samen.leven.op.de.smilders@gmail.com. Een heel lang woord, maar dat is het kernteam waar ik bij hoor. Dus vandaar.
1: Ja, helemaal goed, want wij hebben alle gegevens ook wel hier bij RTV Drenthe. Dus je kan altijd contact opnemen met ons, 0592-33-11-88. En dan spelen wij dat wel door. Totaal geen zicht op hoe vaak je ingezet kan gaan worden. Maar gewoon die lijst lekker vullen, lijkt me, hè? Met vrijwilligers.
0: Precies, ja. Precies. Nou ja, kijk, als we open gaan, dan is dat een middag, zeg maar. Hè? Dus van 1 tot 5.
1: Ja.
0: Vrijwilligers zullen iets eerder aanwezig moeten zijn en die gaan vast ook later weer weg. Dus uh-huh. Je hebt echt wel een hele middag. Vrij nodig, maar we gaan ervan uit dat als we 12 mensen op de lijst hebben, dat we altijd wel een aantal kunnen vinden die op dat moment kunnen.
1: Ja. Ja.
0: Want nogmaals, ik ben zelf ook heel graag vrijwilliger, want op die hele warme dagen doe je thuis toch ook niks. Dus dan kan je net zo goed
1: In de koude kerk zijn daar. In de koepelkerk.
0: Ja, precies. Gezellig bij de andere mensen. Ja.
1: Jolanda, helemaal goed. Prachtig initiatief. En ik hoop dat je veel vrijwilligers krijgt die zich aanmelden hiervoor. Dankjewel. Succes.
0: Ook bedankt.
2: De hulplijn.

0: blijft altijd mooi. ABBA en Dancing Queen.
1: De slingerplaat.
0: Wat gaan we draaien even voor tweeën? We hebben nog geen flauw idee. Zal ik even kijken, Ger, wat er staat op de lijst wat gedraaid zou moeten worden? Oh, Julien Claire zie ik staan met Hélène.
2: Oké.
0: Okay. Leuk. Past niet bij ons thema van vandaag.
2: Nee, dat niet.
0: Totaal niet.
2: Nee.
0: Want waar gaan wij nou op zoek?
2: Nou, wij dachten toen we Ellie in het vorige uur op Chuck zagen bij de mobiele TT-selfie-spot. Hé, hey, dat is wel aardig. Daar zit wel iets in voor onze slingerplaat. Namelijk liedjes waarin een foto wordt bezongen. Of waar in ieder geval het woord een foto of iets wat daarmee te maken heeft voorbij komt.
0: Ja, dat leek ons leuk om daar een mooie lijst van te maken. Dus als je een liedje weet, dan kan je hem door appen of bellen 0592-33-1188. En als je het gemist hebt, Ellie die was in Grollo, waar ze een hele grote mobiele TT-selfie-spot hebben gemaakt, de gemeente Arnhem. Het is een heel groot doek en dat wisselt ook met oude TT-foto's daarop. En dan hopen ze een beetje, of gaan ze vanuit dat motorrijders daar dan stoppen om een mooie selfie te maken. Zo'n TT-selfie-spot dan bij ons in de provincie. En dat roleert dan ook, hè?
2: Ja, en dat hebben ze al leuk ingericht, konden we zien. En hopelijk wordt er veel gebruik van gemaakt. Ik ben zelf niet zo van de selfies trouwens.
0: Jij wel? Ja, ik sta altijd fout op mijn foto.
2: Ja, dat heb ik dus ook. Ja, dus daar maak ik ze eigenlijk ook maar niet meer.
0: Nee, maar goed. Liedjes waarin een foto voorkomt, die zijn meer dan welkom. 0592-33-1188. En er wordt al gebeld, dus ik ben wel benieuwd welke we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Goedemiddag, met Hattie Schippers.
0: Hey Hattie, wat was je lekker snel.
3: Ja, en ik heb dat vind ik zelf een heel mooi liedje van Rob de Nijs. Thuis heb ik nog een foto van heel lang geleden.
0: Oh, foto van vroeger bedoel je?
3: Ja.
0: Oh, die vind ik ook mooi. Ja. Die zetten we erop. En Hattie, jij mag kiezen welke letter je eraan wil hangen.
3: Nou, doe de letter F naast van foto.
0: De F van foto, dat vind ik goed gevonden. Hattie, hij staat, dankjewel.
3: Oké, bedankt. Doei.
0: Nou, dan zijn we los. Dan hebben we de eerste staan. Ja, en ik zie de app al lekker vollopen, dus dat gaat wel goed komen. 0592-33-1188. Foto staat centraal vandaag.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Even over 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
5: Goedemiddag. Een groep mensen is gisteravond in Klazinaveen met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerplaats aan de Lange Straat. Daarbij raakte in ieder geval één iemand gewond. Op sociale media gaan beelden rond van de vechtpartij. En daarop is te zien dat iemand met een riem wordt geslagen en een ander persoon die op de grond ligt wordt geschopt. Er is vooralsnog niemand opgepakt.

0: De organisatie achter het SIFO-festival in Borger werkt aan een terugkeer. Dat zou volgend jaar moeten gebeuren. Het internationale dans- en cultuurfestival ging in 2024 en 2025 niet door. En ook deze zomer is er geen SIFO-festival. Het heeft ermee te maken dat het festival niet langer terecht kan op het Dorpsplein in Borger. De ogen van de organisatie zijn nu gericht op Sporthal De Koel als nieuwe locatie. En het vertrouwen in nieuws onder volwassenen ligt in Drenthe lager dan vroeger. Uit onderzoek van kenniscentrum CMO Stam blijkt dat ook onder meer de helft van de inwoners soms bewust minder nieuws volgt. Ruim 4000 inwoners uit Drenthe en Groningen werkten mee aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De belangrijkste inzichten zijn dat vrijwel alle inwoners dagelijks nieuws volgen via meerdere kanalen, voornamelijk via nieuwswebsites, televisie, radio en kranten. Meer dan de helft van de deelnemers denkt tenminste één keer per week nepnieuws te zien. Tot zover. Onder meer een uitgebreid artikel over dit onderwerp. Dat lees je op onze website. Natuurlijk ook daar al het andere nieuws uit de provincie. En ook in onze app lees je dat.
1: Dankjewel, Ger. Het weer nog, Hans Nienhuis.
2: Het weerbeeld is deze middag wisselvallig met veel bewolking en soms ook een bui. Tussendoor weet de zon zo nu en dan een opening te benutten. Het is met maximaal 18 of 19 graden iets aan de kille kant, maar dat komt ook door de zuidwestenwind kracht 4. Vanavond neemt die wind iets af, wel blijven er dan buien.
1: Wij zoeken liedjes waarin het woord foto bezongen wordt. En dat maakt niet uit in welke taal. Als jij een leuk liedje weet, geef hem door. 0592-33-1188.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Anouk in de middag.

0: selfies. Het thema is foto's vandaag. In verband met die speciale TT-selfie-spot. Maar eerst even de Puma's. Zij maakt het verschil.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.

0: Zij maakt het verschil van de Puma.
1: De slingerplaat.
0: Een paar suggesties, want we kunnen lang niet alles laten horen, Ger.
2: Nee, en dan verrast het ons toch weer welke suggesties er allemaal binnenkomen. Ja. Want we wisten zelf natuurlijk ook wel een paar te verzinnen. Maar komen er toch weer plaatjes binnen waarvan je denkt... Hey, dat past heel goed bij deze slingerplaat.
0: Don Henley en Boudewijn de Groot met Moeder. Dat daarin ook dan weer een foto bezongen wordt. Maar we hebben ze allemaal genoteerd. En we laten even wat horen. Deze gaf Hattie door.
3: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer...
0: Rob de Nijs met foto van vroeger. En Hattie was de allereerste die belde. En dan mag je altijd de eerste letter kiezen op het alfabet. Of van het alfabet. En ze koos de F. Dus als jij straks draait en hij stopt op de F... dan gaan we foto van vroeger draaien.
2: Ja, de F van de foto. En naast Hattie kwamen meerdere mensen ook met deze suggestie. Nou, dan eentje. Daar kunnen we echt...

0: echt niet omheen. Wij dachten er ook al direct aan. En heel veel mensen met ons, want hij is misschien wel 20 of 30 keer aangevraagd inmiddels. Hilbert, Rika, Tineke, Femi, Evelina, Nico, Jannie, Jan, Corrie. Nou, zo gaan we inderdaad maar door. Koos Alberts, ik verscheurde je foto.
1: Ik

0: eerste die bij mij omhoog kwam. Niet bij jou, hè? Jij had een andere.
1: Ik had een andere en die stond niet aangevraagd.
0: Nee.
1: Nee, maar het kan nog.
0: Hans en Ina komen met deze. En Fanny met deze.

0: André van Duin.
1: Ja, is toch ook altijd mooi. Hij is toch vooral bekend om de grappige, ludieke nummers. Maar als hij serieus zingt, dan is hij toch wel heel mooi. Kan heel goed. Nou, dit is dan zo'n nummer. Ik denk dat we er allebei niet aan gedacht hadden. Maar toch past het heel goed in het rijtje. Want ja, waar vind je tegenwoordig online nou heel veel foto's? Nou, bij uitstek het social medium waar je dat vindt is Instagram natuurlijk. Nou, Alina en Hilbert die dachten aan het nummer van Leon Moorman.

0: Dan gaan we op de Engelse tour. Specifiek in de titel van het lied Photograph. Er zijn meerdere artiesten die daarmee komen. Roel wil dan graag deze. Photograph van Nickelback.
1: Ja, en hij had nog een suggestie. En ook Jan kwam daar bijvoorbeeld mee. Photograph van Ringo Starr.

0: En Ria kwam dan met deze van Tangerine. Nog eentje om het af te leren.
1: Ja, van Bert. Flock of Seagulls. Wishing I had a photograph of you.
0: Nou, dit zijn een paar suggesties. We hebben er nog veel meer. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken. Daar een letter aan koppelen van het alfabet. En dan het rad erbij pakken. En dan mag jij draaien.
1: Ja, leuk.
0: Dan ga ik alle liedjes even klaarzetten. En dan gaan we kijken waar we uitkomen. Eerst nog even Bob Dylan. I want you. The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed

0: plaatje. Bob Dylan, I Want You.
1: De slingerplaat.
2: Ah, één en laatste plaatje voor tweeën dan, hè. We hebben nog veel meer muziek natuurlijk vanmiddag staan. Ja, waar gaan we ermee uit? Ik heb Julien Clerc opzij gezet met Hélène. Hartstikke leuk liedje, maar gaan we nu niet draaien. Maar welke dan wel, Ger?
3: Ja, dat gaat het rad bepalen. Ik ga er een slinger aan geven. Ja, en ik zat zelf dus te denken aan Ed Sheeran met Photograph.
2: Oh, ja.
3: Maar die is
2: helemaal niet voorbij gekomen.
3: Nee, dat was voor mij de meest logische optie. Maar goed.
2: Ja, superleuk al die suggesties om weer te lezen. Ellie gaf de aanleiding. Ze stond in Grollo voor een TT-selfie-spot. Daar speciaal neergezet. En toen dachten we, hey, daar zit wel muziek in. Er zijn vast wel liedjes gemaakt waarin foto bezongen wordt.
3: Ja.
2: Nou, die zijn er. Jij hebt inmiddels gedraaid en ik kan net niet meespieken. Waar is die op geëindigd?
3: Oh, hij is op de letter R geëindigd. En ik zat al even te spieken. En dan kunnen we heel wat mensen blij maken. Want dat is het nummer dat echt veruit het meest werd aangevraagd.
2: Ik zie het. Is het te doen als we namen gaan noemen? Ik denk dat we heel veel gaan vergeten,
3: ja,
2: hè?
3: Ik had al een stuk of 10 namen genoemd.
2: Ja.
3: Het zijn er veel meer. Maar het is Koos Alberts. Ik verscheurde je foto.
2: Ja.
1: De slingerplaat.
2: Dat was ook meteen de eerste waar ik aan moest denken. Wat grappig dat hij er dan uitkomt.
3: Kunnen jouw naam er ook bij zetten.
2: Dit is hem. Koos Alberts.

Dat hoor ik nu. Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pech...

0: hulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Hup, de duin in. Van gereedschap.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon.

0: Zon, het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van A.N. Hunze Backstage. Fijn dat u ook deze woensdagmiddag weer heeft afgestemd. Want de komende 4 uur hebben wij weer een programma vol mooie muziek, bijzondere verhalen en gezellige gesprekken voor u samengesteld. In het eerste uur besteden we aandacht aan een interessant onderwerp in ons vaste item beestjes. Daarnaast vullen we het eerste, het tweede en het vierde uur met een prachtige selectie van bijna vergeten pareltjes uit de vervlogen jaren 60, 70 en 80. Nummers die misschien wat uit collectieve geheugen zijn verdwenen, maar die het absoluut verdienen om opnieuw gehoord te worden. En natuurlijk horen wij ook graag uw verhaal. Ja, en natuurlijk horen we ook graag uw verhaal. Heeft u een vervlogen pareltje dat u graag met ons en de luisteraars wilt delen? Bel dan 0592 70 30 30. En u komt rechtstreeks bij ons in de uitzending. Vertel ons welk nummer bijzondere herinneringen bij u oproept. En waarom het voor u zo speciaal is. Een WhatsApp-bericht sturen naar hetzelfde bericht kan uiteraard ook. In het derde uur wordt het weer gezellig keuvelen met Hans en Riemer. En ik kan u alvast verklappen, dit wordt een hele speciaal uur. Dit keer richten we onze aandacht niet op de bekende A-kantjes van de vinylsingles, maar draaien we de plaat letterlijk om. We gaan luisteren naar een selectie prachtige B-kantjes en ontdekken welke verborgen muzikale talenten of muzikale schatten daar vaak zijn verborgen. Goed, een heel vol programma in elk geval. Oh, we hebben ook nog een keer de stokoude stofnestplaat voor u. Blijf gewoon luisteren.

de komende 4 uur. En vermaak u met een lekker kopje koffie tijdens het luisteren. Tot zo. Ik wou mijn...

0: Heb je die clip gezien? Heb je die clip gezien van Echt Bedouwen? Weet je wie daar ook in speelt?
1: Bonnie Sinclair.
0: Nee, niet Bonnie Sinclair, maar wel Pistolen Paultje.
1: Pistolen Paultje?
0: Ja, Pistolen Paultje heeft ook een rol daar in die clip.
1: Wie is Pistolen Paultje dan?
0: Pistolen Paultje, dat is een hele, nou ja, beroemde wapenhandelaar hier in Nederland.
1: Oké.
0: Die wordt Pistolen Paultje genoemd.
1: Oh, en ik had wel Pistolen Paultje vroeger, dat was burgemeester in Delfzijl.
0: Oh, was dat...
1: Zo noemden ze, zo ken ik hem.
0: Oké.
1: Was geen crimineel, hoor.
0: Oh, gelukkig maar. Nee. Maar dat zou niet kunnen als burgemeester zijn. Nee. Maar dan moet je echt een schoon bladje hebben, zeg maar. Maar de dames zijn inmiddels ook al gearriveerd.
1: Ja. Ik weet niet wat de bedoeling is. Maar kunnen mensen inbellen met wat voor poesje dat ze hebben of zo? Of dat kan.
0: Ja, als ze ook een bruin portemonneetje hebben, mogen ze ook overbellen.
1: Wat ik zeg, dat klinkt wel heel raar. Zo was het niet bedoeld.
0: Nee. Maar het gaat over honden.
1: Katten?
0: Nee, huisdieren, laat ik zo zeggen.
1: Wat voor huisdieren heb je?
0: Nou, we gaan het sowieso hebben over de Siberische husky.
1: Ja.
0: En,
1: de Siberische, is ook iemand die heeft een Siberische tijger in huis?
0: Dat is Gerdien. Gerdien die heeft een Siberische tijger, ja. Zegt ze.
1: Ik heb een Old English Bulldog.
0: En Hans die heeft een giraf.
1: Oh, ik dacht een... nee, ik zei het.
0: Nee. Maar Hans die zei dat hij een giraf had, maar die heeft de laatste tijd een beetje last van zijn nek.
1: Ik dacht Hans een koala had. Ligt hij ook bij je bed?
0: Oh, dat kan. Oh, zo'n knuffeltje.
1: Ja, zo'n knuffeltje. Helemaal niks weten. Hey, wij hadden net even over een nummer die, waar wij vinden eigenlijk dat wij daar wel last van hebben.
0: Een nummer waar wij last van hebben?
1: Ja, let op. Ik zet hem even op, maar dan weet jij het precies.
0: Oh ja, laat me raden. Brigitte Kaandorp.
1: Ik denk dat dit hem is. Nee. Ga lekker luisteren. Geniet. En voel wat voor leven dat wij hier hebben bij Radio A en Hunze.
0: Ja, we hebben een zwaar leven.
1: Zo zwaar.
0: Zo zwaar. Dit is Brigitte Kaandorp.
2: Ik heb een heel zwaar leven.

Een heel zwaar leven. Nee, serieus waar, want wordt hier gelachen? Nee, wel waar. Jawel. Het leven.

Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. Ik heb echt een heel...

0: Welkom bij het dierenprogramma van Radio A. en Hunsen.
1: Allemaal beestjes om me heen.
2: Nou, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Beestjes. Bij de Backstage Boys eigenlijk, hè? Ja, hey, hoe vind je die? Geen Backstreet Boys, maar Backstage Boys.
3: Ja, ik vind het wel wat hebben.
2: Dat is wel wat hebben, hè? Ja, de Backstage Boys.
3: Ja, het lijkt ook net of we nog heel jong zijn.
2: Ja, maar dat zijn jullie toch ook. Van geest zijn jullie jong.
3: Van geest ben ik 28 ongeveer.
4: Zal de camera backstage even afzetten.
5: Ja. Backstage, hè?
2: Backstage.
5: Nee, backstage.
2: Ja, die backstage. Nou, die ja.
4: Backstage.
2: Ja, ja, de backstage.
4: Eigenlijk nou, moet ik zeggen, Riemer heeft altijd zijn mond vooruit.
2: Oh, dat is het. Dat is het. Nou,
3: kom maar.
2: Vandaag mag je aan het woord, Riemer. Want, ja, en niet alleen jij, maar jij ook, Koos. Jij ook, Koos. Want, ja, Hans, jij zit er even een beetje bij voor spek en bonen. Ja, want...
5: Heb je geen bedwansen of zo, Hans?
2: Hij heeft bedwansen? Ja. Nou, daar ben je toch niet blij mee?
4: Een stuk of elf.
5: Ja.
2: Ik denk dat...
3: Het wordt weer een heel gezellig praatje.
2: Het gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Het is echt verschrikkelijk.
3: Maar ja, jij bent gespreksleider.
2: Ja, ik hoop met een lange ei inmiddels, geloof ik. Maar goed, alle gekheid op een stokje. We gaan vanmiddag hebben over de huisdieren van de Backstage Boys.
4: Van ons?
2: Ja, van jullie,
3: onze huisdieren.
2: Oh. Jullie huisdieren.
3: Nou, daar raak ik niet over.
2: Ja, ik heb... Nee. De luisteraars mogen trouwens ook best eventjes wat vertellen over hun huisdier.
4: Ja.
2: En welk nummer moeten ze dan bellen als ze dat willen?
4: Op Backstage WhatsApp.
2: Ja.
4: En dan maakt het niet uit of je nou belt of WhatsApp. Het is altijd hetzelfde.
6: WhatsApp met A. en Hunze Backstage. Via 0592-703-030.
4: Dat is hem.
2: Nou, hartstikke mooi. Dus luisteraar, heb je zelf een huisdier waar je het eens even over wil hebben? Of even wil chatten, dat kan ook.
4: Kan ook,
2: ja. Dat maakt helemaal niet uit. Bellen of chatten, appen, maakt allemaal niet uit. Mag dit komende half uur tot 3 uur zijn we in de uitzending.
4: Ja.
2: Maar we gaan het natuurlijk eerst hebben over wat de mannen... maar ook natuurlijk Gerdien, de redactie en presentatrice voor vanmiddag.
4: Absoluut.
2: Want zij heeft namelijk ook huisdieren.
4: Oh ja?
2: Ja, en zij heeft bijvoorbeeld...
3: Een poes.
2: Die heeft zij ook. En ze heeft een padua.
5: Padua.
4: Ja, ik dacht, ik zag het in de app.
2: Ja.
4: Ik dacht van nou, dat is een tikfout.
2: Ja, wat dacht je dat voor tikfout het was dan?
4: Ik dacht paardje of
2: een paardje of een jaguar.
4: Padua.
2: Ja, jij dacht wat is dat dan?
4: Ja.
5: Heb je het opgezocht?
4: Nee, ik druk hier hè.
2: Dat is het. Je had het erg druk. Weet je nou inmiddels wat het is?
4: Nee.
2: Weet jij het, Riemer?
3: Ja.
2: Wat is het dan?
3: Dat is iemand die uit Papua komt.
2: Nee, het is een padua.
3: Oh, een padua.
2: Hans,
3: nou, ik
2: weet
3: zou
2: jij het?
3: Nieuw-Guinea.
2: Oh, wacht even. Kijk eens.
7: Een kruising tussen een jaguar en een paard misschien.

0: Nee.
1: Wij weten het niet.
0: Nee, jullie weten het niet.
2: Het ligt elke dag een ei.
0: Ja.
1: Oh, een kip. Een tuut.
0: Een tuut. Wil je alsjeblieft een bak muziek opzetten?
1: Een mannetjes tuut of een vrouwtjes tuut?
0: Doe ons even een leuk nummer.
2: Ik zal je een geheimje vertellen. Een mannetjes tuut legt geen eitjes.
1: Oh, mannetjes tuut legt geen eitjes.
2: Nee.
1: Oké, een beetje achtergrond, heerlijk.
2: Zal ik je nog een geheimje vertellen?
1: Ja, vertel.
2: Mijn tuut.
1: Ja, jouw tuut.
2: Die dus eitjes legt, dat is echt een hennetje.
0: Ja, die.
2: Die kraait tegenwoordig.
0: Ja, dat kan ook.
1: Hé, dat kan tegenwoordig allemaal, hè?
0: Het kan. Het is gewoon een. Het is een bazigtype. Een bazigtype, ja. Nou, luisteraars, ik weet niet of u er nog heil in ziet. Wilt u toch nog wat vertellen over uw eigen huisdier? Bel dan rustig.
1: 0592-703030.
0: Kijk eens. Riemer, dit was nou eens een goed antwoord.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, dit was
1: helemaal
0: geweldig.
1: Ik kan wel verstandige dingen zeggen.
0: Heel mooi.
1: Hoor.
0: Heb je nog leuke muziek voor de tussendoor?
3: Nou, wil je eerst weer muziek?
0: Ik wil eerst even muziek.
3: Oh, gaan we dat doen?
0: Ja hoor.
3: Ah, dit is wel. Ja, als je woorden hebt, is wel belangrijk, hè?

0: Een speciale aflevering over de huisdieren van de Backstage Boys en de Girl natuurlijk. We gaan het even hebben met Riemer, want die, je zit al zo mooi aan de gastkant.
1: Ja, leuk is dat.
0: Ja, dat is leuk,
1: ik ben wel bloednerveus trouwens.
0: Ja, dat snap ik ook. Maar dat hoef je niet te zijn, want we gaan het over iets vertrouwds van jou hebben. Want jij hebt verteld dat jij een Siberische husky hebt.
1: Helemaal correct.
0: Nou, vertel er eens wat over. Hoe heet hij?
1: Het is een hond waar je niks aan hebt.
0: Oh.
1: Nou,
0: dan gaan we naar de volgende.
1: Nee, maar daar wil ik alleen maar mee zeggen.
0: Ja.
1: Je kunt hem niet africhten. Hij luistert niet. Hij haat verschrikkelijk uit. En hij is onvermoeibaar.
0: Oh, dat geloof ik graag. Dat laatste zeker.
2: Maar als je dat eerst even had opgezocht op Wikipedia, voordat je erover staat het er allemaal.
1: Nee.
0: Hoe kom je eraan?
1: Dat weet ik uit eigen ervaring. Ik heb een collega gehad die... jij had het vorige week over herders.
0: Ja.
1: En ik heb een collega gehad die leidde politie onder. Dat was ook een politieagent.
0: Ja.
1: En die leidde politie onder. Maar die heeft ook een keer een husky gehad. Hij zegt, die wil ik toch proberen om die op te leiden naar politiehond.
0: Ja.
1: Een husky. Iets speciaals.
0: Dat kan je wel zeggen.
1: Maar, wat een eigenschap van een husky. Je had het ook over wolven.
0: Ja.
1: Maar de husky staat het dichtst nog bij de wolf.
0: Ja, dichter bij. Ja. En de mop stond nog dichter. Hè? Maar daar hadden we het vorige week over.
1: Daar heb je het vorige week ook al over gehad.
0: Ja.
1: Maar een husky, dat is een hond die alleen maar dingen doet die in zijn belang is.
0: Oh, kijk aan.
1: Alleen maar.
0: Als jij ze zeggen wel eens dat de hondjes op hun baas gaan lijken. Hè?
3: Ja. Nou, hij heeft die hond ook gekocht toen hij zijn eigen persoonlijkheid bekeek.
0: Oh,
1: dat is de reden waarom ik hem gekocht heb. Ik heb hem speciaal voor uit Brabant gehad.
0: Oké. Maar hij was dus eerst in opleiding voor politiehond. En toen heb jij hem gekregen?
1: Nee. Oh. Nee, een kennis van mij. En jij kent hem ook wel trouwens, Thijs Dijks.
3: Die
1: leidde dus die politiehonden op met herders. Maar ook een husky. En hij probeerde van alles, maar...
0: Nee.
1: Een husky doet echt niks. Je kunt ook een husky niet los laten lopen, bijvoorbeeld.
2: Hey, het is een jachtdier, hè?
1: Ja, uitzonderlijk. En ze zijn ook beslist niet trouw.
3: Nee.
1: Een husky is niet trouw. Want ook al ben je nog zo goed voor hem, als hij jou ontglipt, is hij weg.
0: Ja, precies. Maar jullie hebben hem nog steeds?
1: Wij hebben hem nog steeds.
0: Is het een hij of een haar?
1: Het is een hij.
0: Hoe heet hij?
1: Hij is Lucky.
0: Lucky?
1: Ja, Lucky. Nou,
2: hij is Lucky dat hij bij jou is komen wonen.
1: Hij is heel Lucky dat hij bij mij is komen wonen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat mijn zoon hem... We hebben hem toen voor mijn zoon gekocht.
0: Ja, maar die is het huis al uit?
1: Die is het huis al uit. Ja. Maar die heeft een babytje en nog een kindje. En die is heel gelukkig samenwonend, zeg maar. En als er een klein babytje is, moet de vrouw alle aandacht aan dat kindje geven.
0: Mm-hmm.
1: Dus met hondje lopen, dat wordt moeilijk. Dus wat doen we? Wij hebben hem elke week nemen we een aantal dagen. En dan gaan wij met hem aan de sjouw.
0: Ja, dat zou wel moeten, denk ik. Hè? Want hij is heel veel energie, heeft een husky.
1: Ja,
0: heeft hij ook van die mooie blauwe ogen?
1: Hij heeft iedereen zegt dat dat blauwe ogen zijn. Maar als ik naar zijn ogen kijk, dan zie ik toch echt een beetje wit.
0: Oh, witte. Ja, maar niet bruin, zoals de meeste honden.
1: Nee.
3: Wij hebben ook witte ogen. Hè? Oogwit is dat Riemen.
1: Ja.
0: Koos, je komt zo aan de beurt. Je mag straks over jouw hond.
1: Ja, maar
0: straks
1: niet over je buldogje.
2: Een husky heeft meerdere kleuren ogen. Hè? Dus het hoeft niet alleen maar dat blauwe te zijn.
1: Nee, dat klopt.
2: Je
1: kan een blauw-wit, groen-wit,
2: amber heb je ook nog.
1: Ja, klopt.
2: Precies.
1: Nou ja, bruin is amber, hè?
2: Ja, nee, bruin is, vind ik, donker.
1: Ja, zoals een herder.
0: Amber is een beetje geliger.
1: Ja, geliger. Dat bedoel ik.
0: Ja. Maar klopt dus dat een husky vriendelijk is tegen iedereen?
1: Het is een schat voor kinderen. Alhoewel ik wel moet vertellen, het is een dier.
0: Ja, het blijft een dier.
1: Moet je nooit bij kinderen alleen laten.
0: Nee.
1: Maar een kindervriend op en top. En spelen wil die ook wel.
0: Ja.
1: Maar ja, als hij er flauw van is na twee keer een balletje wegtrappen, zegt hij van, krijg het ene weer, haal hem zelf nou maar op.
0: Oh echt?
1: Ja.
2: Zo. Waarom hebben jullie dan voor een husky gekozen?
0: Maar voor zijn zoon eigenlijk, hè?
1: Nou, eigenlijk meer...
2: Ja, maar waarom
1: meer,
2: dat ras?
1: Omdat gewoon een prachtig karakter heeft. Het luistert niet, hoor. Voor geen meter. Het luistert voor geen meter. Maar ze zijn gewoon enorm knuffelbaar. Heel hoog knuffelgehalte heeft een husky. Heel lief. En

0: ja, het is gewoon een prachtige hond. Ja, het is gewoon een prachtige hond met nadelen. Want ja, zo'n hond die haat ook het hele jaar uit.
1: Ja, dat zou ik. Nou, als het goed is, krijgen we volgende week een hondentrimster hier.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en die kan daar alles over vertellen hoe je de vachtverzorging ook voor een husky kan. Dan ja, kun je nog eens eventjes wat navraag aan doen.
0: Ja, maar dat is met ontwollen en dergelijke.
1: Ja, ja precies. Die onderwol, hè?
0: De onderwol, ja.
1: De onderwol, lekker. Nee, dit is niet plukken.
2: Ja.
1: Een herder heeft het ook. Het is een ondervacht. En die is heel zacht.
0: Ja.
1: Een beetje pluizig.
0: Ja.
1: En die laat los op het moment dat ze in de rui komen. En dan blijf je aan het stofzuigen.
0: Ja, ik ben dus wel eens met hem aan het plukken. Maar ik weet niet, als je zo'n dot watten hebt. En je haalt iedere keer een plukje. Dan trek je ook weer een ander plukje mee. Weet je? Dat gaat maar al door. Je blijft iedere keer aan het zetten.
1: Ja, dat je blijft bezig.
0: Je blijft echt bezig.
1: Dat klopt.
0: Als je hem ook kampt met een speciale herderkamp.
1: Ja.
0: Dan komt er ook ongeveer een hond uit.
1: Ja, ja. Ik heb wel eens gedacht, kan je daar geen trui van breien of zo?
0: Dat is al gebeurd.
1: Ja?
0: Dat heb ik ergens op internet heb ik gelezen dat er een mevrouw was die had ook huskies, meerdere.
1: Ja.
0: En die heeft die onderwol, is ze mee aan het spinnen geweest. En daar heeft ze inderdaad een trui van.
1: Nou,
0: maar dat is ergens op YouTube, is dat volgens mij nog te vinden.
1: Ja, ik heb het niet opgezocht.
2: Nee. Hey, Marieme, doe jij ook behendigheidsdingen met die hond? Want daar zijn ze dus heel erg op gefixeerd.
0: Ja, dat klopt. Maar als jij onze hond ziet, Lucky dus, die kijkt jou aan. En als jij zegt van, ga daar even naar dat hoekje of zo wat.
2: Dan zegt hij, ga zelf maar.
0: Hey, markeert je niks aan de poot en loopt er zelf even
2: bij.
0: Weet je wel,
2: ja.
0: Zo'n mentaliteit heeft die hond van ons.
1: Ja.
0: En het is een schat. Het is echt een schat van ons.
1: En hoe oud is hij?
0: Hij is nu 11 jaar.
1: Oeh, ja, dat is een goede leeftijd.
0: Zijn oortjes die beginnen al wat grijs te worden.
1: Ja.
0: Maar voor de rest is het allemaal nog wit.
3: Hij lijkt echt op zijn baas. Hij is lief.
0: Ja, ik ben ook lief. Hij luistert ook niet. Nee, klopt. Lucia, ja, jij moet daar wat van zeggen.
1: Ja, ik ben sprakeloos.
0: Jawel,
1: ik ben gewoon sprakeloos. Koos maakt mij sprakeloos. Dat ruimt ook nog.
2: Nee, maar weet je, ik heb nog iets leuks.
1: Wat heb jij? Vertel eens.
2: Weet je wat er uniek is aan een husky?
1: Nou, vertel jij dat eens.
2: Zijn neusafdruk.
1: Ja. Ja, zeker.
2: Die is net zo identiek als een vingerafdruk.
0: Ja, klopt. Maar dat is bij elke hond, toch?
2: Nee, is vooral. Nee, is bij huskies.
0: Ja, wat een husky. We hadden. Toen we hem kregen, was hij ongeveer een half jaar oud. Had hij een hele mooie zwarte neus. En naarmate de tijd vorderde, begon het steeds meer van die roze vlekken in te komen.
2: Van die pigmentvlekjes.
0: Van die pigmentvlekken. Ja. Ik denk, wat is dit, joh? Dus ik naar de huisarts en ik denk, komt dit wel
1: nou,
0: goed?
1: Nou, dierenarts hoop ik.
0: Of de dierenarts, ja.
2: Nee, Riemen gaat ermee naar de huisarts.
3: Hij lijkt op zijn baas.
2: Nee, de baas gaat naar de dierenarts.
0: Maar dat schijnt heel normaal te zijn.
1: Oh, oké, okay. En dat is eigenlijk een beetje zijn afdruk eigenlijk die geformeerd
2: heeft. Nee, ik bedoel maar echt de structuur.
0: Is dat zo?
2: Dus als je een vingerafdruk doet,
0: ja,
2: als je die neus zo op zo'n
0: velletje papieren
2: drukt, die afdruk, echt net zoals een vingerafdruk.
0: Oké, okay, ja, dat is
2: misschien een leuk cadeautje voor je zoon.
0: Een neusafdruk van de hond.
1: Ja, van de hond, ja.
0: Ja, dat lijkt me leuk om zo'n tattoo te hebben trouwens.
2: Nou, ik weet niet of die van de tattoos is.
0: Ja, ik ben trouwens ook wel van de tattoos, maar. Hé, dat is.
1: Ik vind het vast leuk.
2: Vind jij leuk?
0: Vind jij mij leuk zijn?
2: Nee, ja.
0: Okay. Oh, dat verstond ik, sorry.
2: Waar.
0: Nee.
2: Nee, maar dit zijn van die leuke dingetjes waar je ook wat mee kan doen.
0: Ja, klopt. Nou, dat is het enige.
1: Riemen, wil jij nog wat?
4: Beesten in het nieuws.
1: Nou, je hoort het al.
0: Ja.
1: Wou je nog wat vertellen over Lucky?
0: Ja.
1: Wat vertellen?
0: Zo gauw ik de studio weer uit ben, dan ben ik weer met hem aan de show.
1: Oh, heel goed. Dankjewel, Riemen.
0: Hey, graag gedaan.
1: Hartstikke leuk.
0: Ik ben nou ook niet zo zenuwachtig meer.
1: Nou, gelukkig. Het valt ook best wel mee, hè? Lekker vertrouwd zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Jij brengt rust.
1: Nou, daar ben ik blij om. Koos, ben je ook zo rustig?
3: Ik ben hartstikke rustig.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
1: Ja, jij hebt ook een hondje thuis, hè?
3: Ja.
1: Nou, en.
3: Wij hebben een Old English Bulldog. Ja, ik was stil van.
1: Ik zei toch net dat ik al sprakeloos van jou werd. Maar een Old English Bulldog. Een vrouwtje, mannetje?
3: Vrouwtje.
1: Ja, en hoe heet ze?
3: Abby.
1: Abby. Oh, ook nog een beetje een Engelse naam.
0: Abby,
3: ja, ik ben niet bedacht hoor. Het is een herplaats.
1: Oh.
3: Wij zijn van de herplaats. Dus wij willen honden altijd nog een extra kans geven. En deze luistert ook voor geen meter. Alleen als ik zeg van zit, dan gaat ze zitten. Maar

0: Dan krijg ze wat.
1: Ja, precies.
0: Het heeft wat probleempjes gehad, maar het is nou een schat van beest.
1: En hoe oud was ze ook alweer?
0: Wat zei ik? Drie.
1: Drie?
0: Ja.
1: Nou, dat is nog jong.
0: Ja, ja,
1: best wel jong voor de jonge hond, zeg maar.
0: Nou, hij had wel, wel een tijd geduurd voordat ze zich thuis voelde.
1: Ja.
0: Je merkte wel dat ze...
2: traumaatje.
0: Ja, mentaal mishandeld was.
1: Ja, precies.
0: Ze is vanuit het nest is ze naar mensen...

0: Ach, dus. Jezus.
1: Ja, nee, dat is heel traumatisch.
2: Dan weet je wat dat is. Dus ja. Die plasten overal en zo. Oh, dit deden, was er helemaal in elkaar. Ja. Dat was gewoon zonde.
1: Maar dat heb je nu best wel goed gekregen,
2: ja,
1: zeg maar.
2: Ja, nu wel goed gekregen, ja. Och. Heel sterk zijn ze.
3: En
2: ja,
3: hoe kom jij bij die boel?
2: Wij zijn, mijn vrouw die zit op Facebook en op allerlei buldogclubs.
3: Toen al, voordat je het jaar had.
2: Ja, hiervoor hadden we ook een Engelse bul, of de Old English bul. En dat was ook weer, ik kwam bij een kennel weg en dat was het enigste mannetje bij alle vrouwen. En die moest toen weg. Oh, maar hij mocht gewoon niet mee fokken of zo. Dus de kennelhoudster, de fokker, die heeft hem al gesteriliseerd. Of ja. Haar al gesteriliseerd. En die is na die tijd is die bij ons gekomen. Daar hebben we ook zat van bezig. Dat was Wilma en mijn vrouw haar hond. Dat was de kantoorhond.
1: Oké, okay. Die ging overal gewoon mee?
2: Die ging echt mee naar kantoor. Toen zeiden we van, die hond doet niks. Nou, toen zei de dierenarts, als er iemand bij je komt die slechte bedoelingen heeft,
1: dan was het zo. Ja, we zijn wel waaks.
2: Als ze niet bij voelde, dan zag je die haren mogen. Ja. Dat is echt leuk. Ja.
1: Ja, want ze hebben wel de eigenschap dat ze bijvoorbeeld waaks zijn.
2: Ja, absoluut.
3: En beschermend.
1: En beschermend. En ook aanhankelijk. Dus eigenlijk,
2: En sterk.
1: En sterk.
3: Hey, maar weet je uit welke rassen deze is gemaakt?
2: Ik was er niet
3: want
2: bij.
3: Het is een gecreëerde hond, hè?
1: Ja, het is een gecreëerde hond.
3: Hij is pas sinds 1971 erkend.
2: Oh nee, dat weet ik. Nee, daar zo verdiep ik mij er niet.
1: Ja, maar
3: wij wel.
2: Misschien weet mijn vrouw dat wel, maar daarmee ben je dat programma.
1: Oh, maar Gadien weet het ook.
2: Gadien, waar is die uitgemaakt?
3: Nou, dat zal ik je gaan vertellen.
2: Oh.
3: Uit een Engelse bul.
2: Dat is begrijpelijk, ja.
3: Een boel mastief.
2: Kan ik me ook wat bij voorstellen.
3: Een pitbull.
2: Ook.
3: En een USA-bull.
2: Het was gewoon complete orgie.
1: Nou,
3: en hij is ontwikkeld in Amerika. Dus waarom die dan Old English heet?
2: Nou, dat weet ik ook niet. Maar als jij al die rassen opnoemt, dan kan je je bij, als je naar de bek en zo kijkt, en naar de snuit, dan kan je me daar wel wat bij voorstellen.
3: Ja. En
2: alleen
3: qua
2: deze,
3: kracht
2: die
3: natuurlijk,
2: lijkt heel
3: die
2: erg op bokser.
3: Ja, maar daar lijken ze ook een beetje op.
1: Ja, een beetje hebben ze
3: een bokser op steroids, zeg maar. Zo,
1: ja, een beetje uit de kluiten gewassen. Ja. Maar een beetje zo stevig.
2: Absoluut. Ja. Dus ik ben nou even zoeken natuurlijk. Maar.
1: Ja, naar een mooi fotootje. Riemer ook, hè? Je hebt zeker ook al een hele leuke foto van Lucky, of niet?
0: Ik heb een hele leuke foto van Lucky. Die kijk je straks. Nee, die heb ik niet.
1: Heb je die niet?
0: Nee, die heb ik helemaal niet. Ja, had ik allemaal wel op de telefoon.
1: Dat is een mooie foto die Koos heeft. Kun je die voor de camera doen? Luisteraars, als u nou eens een mooie old
2: Dit is de Engelse. Dit
1: is de Engelse.
2: En die achterste, die mooie.
1: Ja, oh, is dat een mooie?
2: Dat is de old English.
1: Oh, die is van jullie?
2: Die is van ons.
1: Die achterste. Ja, je moet hem gewoon even voor de camera houden. Anders dan zie je toch helemaal niks. Dus luisteraars, als u een mooie old English Bulldog wil zien. Ja, want dat duurt nog even. Ik praat wel door, maar ik zit ook te kijken of ik hem kan gaan zien. Maar Riemer die is aan het zoeken of hij misschien een fotootje heeft van Lucky.
3: Even Koos. Die honden hebben natuurlijk wel een.
1: Kijk eens, luisteraar, u kunt hem zien als u ingeschakeld bent ook op televisie.
2: Precies, Koos.
1: Ja, hartstikke mooi. Die donkere, zeg maar, dat is de Old English Bulldog. Ja. Die is van jullie.
2: En die andere is de English Bulldog.
1: De English.
2: Die is van mijn dochter.
1: Nou, die is ook mooi hoor. Vinden wij ook mooi.
2: Ja, ik ook.
1: Dat moet je wel zeggen, natuurlijk, hè?
3: Maar ze hebben wel allemaal een redelijk platte neus, hè? Daarom zei je ook, hij lijkt een beetje op een bokser.
2: Ja.
3: Maar hebben ze dan ook problemen met de ademhaling?
2: Nee, eigenlijk niet zozeer. Alleen die bul, die Engelse, die mag ook niet meer gefokt worden nu zo. Hè? Dat is nou ook.
1: Ja, die is verboden.
2: Je hebt ook een haardige, langharige bul.
3: Oh.
2: Nou, die zijn er ook. En zoals ze nou gefokt, of zoals je deze zag, dat mag niet meer, heb ik begrepen.
3: Omdat die neus te kort is.
1: Ja.
3: Oké.
0: Okay. En gekoperen staat.
1: Gekoperen staat. Mag sowieso.
0: Ja. Niet meer.
1: Koperen is sowieso.
3: Ja.
0: Trouwens, Koos, misschien dat jij dat wel weet. Er was vroeger een televisieserie op. Een detective serie.
2: Ja.
1: Dat weet ik nog wel.
0: Jake en de Fat Man.
1: Jake en de Fat Man.
0: En die hadden ook een Engelse bulldog.
1: Jazeker. Maar die was ook wel Fat Man.
0: Die was echt Fat Man. Zo.
1: Ja. Zo. Dat kan wel zeggen, ja. Maar het was wel leuk.
0: Ja.
1: Dat was wel even leuk. Ja.
2: Ja.
0: En toen was het stil.
2: Nee,
0: het
2: was helemaal niet
1: stil. Ja,
0: ik dacht dat het stil was.
1: Jij was ook even sprakeloos natuurlijk.
2: Ik
1: dat snap ik best.
2: Ja,
1: dat snap ik best wel. Even een kort intermezzo voordat we naar de laatste gaan.
2: Ja, zeker. We hebben 2:20.
1: Dank u.
0: Wil je het ook nog over

0: beesten in het nieuws.
1: Nou, luisteraars, dan zijn we bijna aan de laatste het gedeelte gekomen van...
2: Komt ook nog aan de beurt.
1: Ja, nee, ik ben al geweest. Ik heb vorige week de herder meegenomen.
2: Ja, maar ze heeft meer beesten.
1: Ja, dat zal. Maar we gaan nu wel even over. Wij willen nu weten hoe die Padua van jou... Gedien, die heeft namelijk...
2: Een Padua.
1: Nou, zie je? Ik zeg het alweer verkeerd. Padua.
2: Padua.
1: Gedien,
2: nou,
1: vertel
2: eens. Dat is eigenlijk een oud-Hollands ras.
1: Ja.
2: Een kuifkriel. En deze heeft krulveertjes. Dus de veertjes die gaan niet gewoon zo met het lichaam mee. Maar die krullen om naar boven.
1: Het lijkt dan meer een beetje haartjes, zeg maar.
2: Nee. Nee, het is gewoon een veertje waar een...
1: krul in zit.
2: Een krul in zit.
1: Ja.
2: En dan hebben ze een vreselijke schemerlamp op het hoofd.
1: Ja.
2: En ze heeft ook een baardje. Dus het is een kaaf... Een baardkuif. Padua.
1: Ja. Maar ik heb gehoord ook dat ze eigenlijk uit Italië komen. Ja. Uit de stad Padua.
2: Ja, klopt.
1: Dus praat hij
2: ik doe altijd ciao bel.
1: Ah, ciao bel.
2: Ja, elke ochtend.
1: Ja.
2: Maar ik had er ook nog een zijdehoen erbij. Dat is inderdaad een kip met haar.
1: Ja.
2: Om te zien.
1: Om te zien, ja.
2: Ja, maar die is vorig jaar op de Zuidlarenmarkt overleden.
1: Ja, is wel
2: Niet op de Zuidlarenmarkt hoor, maar
1: nee.
2: Die dag.
1: Ja, dat was wel heel, heel sneu.
2: Ja.
1: Maar nou is kipje Padua. Ja. Heeft ze ook een naam?
2: Ja, zeker.
1: Nou.
2: Het is een neuroot, dus ik heb een muppet genoemd.
1: Ja, een muppet. Nou, het is ook eigenlijk een beetje een muppet,
2: hè? Ja, Truus de Mier, echt ja, steeds het is, dit. Ze moet die kuiven natuurlijk heen en weer, want kan ze niks zien.
1: Nee, precies.
2: Ja, ze is nu helemaal op de moois. Ze is in een rui, dus haar hele nek is kaal. Het is net een lolly. Zo'n kaal nekje en dan zo'n dot hier nog bovenop.
1: Ja, eigenlijk zou je daar een foto van moeten hebben.
2: Ja, heb
1: je
2: ja die heb ik niet, sorry.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Nee, dit zou
2: nee, maar dat is ook echt niet voor het openbare leven.
1: Nee, ja, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Dan schrikt iedereen
2: beschamend
1: zo.
2: Beschamend is
1: ja,
2: het.
1: Dan gaan ze direct op een andere zender. Dat moet natuurlijk helemaal
2: ja, nee, het is echt verschrikkelijk hoe ze er nu uitziet.
1: Zeker, die kunnen ze eigenlijk wel goed zien. Doordat ze al die, nou ja, die krulveertjes ook voor de ogen hebben.
2: Nou, ze ziet wel. Maar ze kan dus bijvoorbeeld niet zien wat er bovenaan gebeurt. Want daar zit natuurlijk die kuif.
1: Ja.
2: En daarom doet ze ook steeds zo, met haar hoofd zo schudden...
1: Ja.
2: dat

0: die veertjes wat heen en weer gaan, dat ze wat meer zicht heeft. Maar er zijn heel veel mensen die het bijknippen.
1: Ja, precies.
2: Dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet.
2: Nee, bijknippen, wil. Bijknippen kan niet.
3: Afknippen wel.
2: Afknippen wel, maar bijknippen kan
1: ja,
2: niet.
1: Ja, oké.
2: Okay. Dat is al wel hele lange
1: veren. Oh, de mannen zijn goed bij, hoor.
0: Ja, echt,
1: vanmiddag. Jongen.
0: Nee, maar goed, Muppet is dus nu alleen.
1: Ja.
0: En zij kan heel goed alleen zijn.
1: Ja.
0: Normale kippen, of gewoon kippen leven in roedels, zeg maar.
1: Ja.
0: In groepen. Maar zij vermaakt zich prima. Ik heb natuurlijk ook heel veel musjes in de tuin. Dus daar...
1: Ja, het is altijd wel een hele gezellige boel bij jou.
0: Ja, absoluut. Qua beesten.
1: Qua beestjes, in ieder geval vogeltjes. Ah, Riemer heeft het... Kijk, ja, het is een hele bijzondere kippenras. En die van Gerdien is helemaal zwart.
0: Ja, met een witte kuif.
1: Met een witte kuif. Dat is echt wel heel prachtig. Zij is trouwens makkelijk tam te maken.
0: Nou, dit is een beetje een neurotische... kip,
1: ja, dit is,
0: karakter.
1: Ja, dat zegt niet dat iedereen elke padua
0: nee,
1: zo
0: hoor,
1: is.
0: Nee hoor, nee. Het is een hele vriendelijke kip. En ook heel goed met familie. Je kan ze ook echt knuffelen. Als je gewoon...
1: Koos die heeft er zin in.
0: Koos die moet even bijkomen. Glaasje water, Koos.
1: Ja. Hebben ze ook
2: het feit dat wij lachen, dat komt gewoon... Dit zijn wij niet gewend. Beestjes praten en dan over kippen.
1: Nou, ik zal je zeggen...
2: Maar we vinden het wel heel mooi trouwens.
1: Er is op Facebook een speciale kippengroep.
0: De kippengroep.
1: De kippengroep.
2: Ja.
0: Je weet niet wat je ziet.
1: Die gaat echt... Die zijn zo zorgzaam en die praten echt alsof het hun kindertjes zijn.
2: Oké.
1: Dus dit is... Nog niets.
0: Nee, maar weet je, ik vind het wel leuk, Riemer, dat je dat zegt. Want ik ben met Dotje, dat is die witte zijdehoenen die ik had... ben ik in de coronatijd naar de dierenarts geweest. Omdat zij hele dikke ogen kreeg. En de oren gingen dicht zitten.
1: Een soort griepje, zeg maar.
0: Dus ik ben in een roze bench met Dots naar de dierenarts geweest. Ja. Nou, ik weet niet of je dan kan bedenken hoe mensen reageren... dat je met een kip naar de dierenarts gaat.
2: Nou, al was het ook een muis.
0: Ja, nee, maar het is echt... Ja. Mensen dachten echt paviljoen 9, kamer 13.
1: Ja.
0: Den Noord komt hier binnen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is ook verschrikkelijk hoe weinig dierenartsen... maar iets weten van kippen. En vogels sowieso. Daar zijn echt speciale dierenartsen voor.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ja,
0: dus ik heb via de kippengroep... ben ik er destijds achtergekomen wat Dotje had. En ik heb de dierenarts gebeld en ik heb gezegd... ik moet amoxicilline hebben voor de kip. Ze is zo zwaar, hè, dus ik wil graag zoveel milligram. Dat heb ik haar gegeven. En ik moest 2 keer per dag die ogen helemaal schoonmaken... en met een lange pinknagel die oren. Het was echt verschrikkelijk.
2: Maar waar zitten die oren dan van de kip?
0: Die hebben
2: met
0: gaatjes.
2: Al dat
1: hebben gaatjes in
0: hun hoofd.
2: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, nee, dat is mijn onkunde, hoor.
1: Nee, ik vind het juist goed dat je dat vraagt.
2: Ja,
1: nee.
2: Want...
3: Heel sterk.
0: Maar goed, dat na 2 dagen kuur liep ze weer rond... En de ogen werden schoon, die oren verstopten niet meer. Dus ja, nee, Dotje...
2: Is een Dotje.
1: Was een Dotje.
0: Echt een Dotje.
1: Ja, Dotje
2: was een Dotje.
1: Ja, Dotje is niet meer.
0: Dotje is niet meer.
2: Oh nee, die was op de Zuidlaardermarkt.
0: Ja, nou, niet op de Zuidlaardermarkt, maar...
2: Nee, maar tijdens de Zuidlaardermarkt.
0: Ja, klopt.
1: Toen is ze heen gegaan.
2: Ja. Nee, maar dit wil ik nog wel even gezegd hebben. Iedereen die een huisdier aanschaft... Ik vind, als jij een kind hebt en die is ziek, dan ga je ermee naar de dokter.
1: Mm-hmm.
2: Als jij een huisdier aanschaft, dan heb jij ook een verzorgingsplicht voor zo'n huisdier.
0: Ja, helemaal mee.
2: En als die ziek is, dan moet je ermee naar de dierenarts.
1: Ja, of in ieder geval naar iemand die
2: er verstand
1: van heeft.
2: Ja, precies. Ja, dat vind ik wel. Dus... En dat ontbreekt er vaak aan. Want ik hoor heel vaak het verhaal van... Ja, maar in de natuur kunnen ze ook niet naar de dierenarts. Weet je wel, dat soort verhalen krijgen.
1: Ze leven niet in de natuur, hè? Nee, wij domesticeren de dieren. Juist. Dus wij maken ze van ons afhankelijk.
2: Exact. Ja.
1: En dan moet je er ook goed voor zijn.
2: Precies. Als je die verplichting op je hebt genomen... moet je helemaal tot het einde van, van zijn leven moet je er voor hem zijn. Makkelijk genoeg. Ik hoor een achtergrond.
1: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van beestjes. Nou,
2: dat was een interessante...
1: Ja, de Backstage Boys en Girls, hè? Laten we dat even vooropstellen. Ja, nou.
2: Je kunt posters van ons bestellen trouwens.
1: Nou, ja. Ja. Ja. Ja.

0: foto van
1: die
0: de website.
1: Die foto van de website. Ja, ja, nou, luisteraars, als u er belang bij heeft. Als u een huisdier hebt, wees er goed voor. Volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending van Beestjes. Rond 2:30 tot 3.
2: Maar dan zonder Hans en Koos. En
1: nou, dat weten we helemaal niks van. Jullie zijn er toch hopelijk wel bij.
2: Ja, zeker zijn we
1: Ja, maar we gaan het niet meer over jullie dieren hebben. Daar weten we nou wel genoeg van. Ja? Oké. Blijf luisteren.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Glasses.
1: Ja, ja, John Fred. En nou ben ik even de namen... De
2: Playboy Band. Ja, Judy in Disguise.
1: En ik zei al in het begin bij de intro, zei ik al... dit zijn eigenlijk nummers die je niet meer op de radio hoort. Maar toch wel weer verdiend om weer eens een keer te gaan draaien, vind ik.
2: Ja, dat is ook zo. Dat heb je zoek goed uitgezocht.
1: Uit het jaar 1968 was dat alweer. Dat is al lang geleden, man.
3: Ja, joh.
2: We hebben heel veel nummers... Ik moest ook heel veel nummers in de playlist zetten. Er zijn heel veel nummers uit de jaren 60, 68.
1: Ja.
2: En ja, dat zijn nummers van... als die 2 minuut 15, dan is het veel.
3: Heb je een hele lijst.
2: Heb je een hele lijst.
1: Daarom heb ik ook heel veel nummers naar je toegestuurd.
2: Ja, en je zei in het begin van het hele uur... we hebben de jaren 70, 80. 80, één nummer.
1: Eén nummer uit de jaren 80.
2: Nou, een heel mooi nummer.
1: Heel mooi nummer.
2: Ik zou niet weten waar die staat. Misschien hebben we hem al wel gehad. Oh nee, we kijken hem nu. Hierna.
1: Is dat zo?
2: Ja, ja, ja. We kregen wel een Duitse vriend.
1: Über Siebenbrücken musst du gehen.
2: Ja, dan zullen we daar maar naar luisteren.
1: Als je naar die tekst luistert...
2: Ja, dan heb je...
1: adviseer de luisteraars om goed naar de tekst te luisteren... als ze Duits kunnen.
2: Zullen we hier naar kijken? En na die tijd hebben we nog doorstaan... en dan gaan we ook terug in de tijd naar 1978. Maar dat herkent iedereen wel.
1: Ja.
2: Oké?
1: Okay? Ja, oké. Okay. Die moet je hem goed houden.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Ring-a-ling-a-ling, wat is dat voor een ding?
1: Wat is dat voor gedoe?
2: Jongen, wat een gedoe zeg.
1: Gaat dood het gat, jongens. Het was een hele grote radiohit in de jaren 70, hè?
2: Jazeker.
1: 70, ja, dit was echt...
2: De Dik voor Mekaar Show was dat, hè? 1978 was het.
1: André van Duin en...
2: Ferry de Groot.
1: Harry Knak met mijn antenne op zijn dak. Al dat soort dingen. Ja, ook dat hebben we hier bij Radio A en hunze backstage.
2: Ja, zeker. Riemer is hem gevlogen.
1: Nou, Riemer is bezig met de locatieuitzendingen. Ja, ze zijn ook belangrijk. En daar hebben we straks misschien nog wel even wat meer over. Maar we zijn eigenlijk voornemens om in de vakantie weken vanuit de camping hier
2: De Hunzebulten.
1: De Hunzebulten, om daar vanuit te gaan uitzenden. Maar daar hoorde je natuurlijk nog veel meer voor. Wat nu betreft heel veel lekkere muziek bij A en Hunze Backstage. Aflevering 19 van deze woensdag 3 juni. Yeah.

0: markante stem van Louis Armstrong. Dat is ook al een oudje trouwens, 1978. Of 1968, Koos.
1: Ja, het is... Ja, het is
0: What a Wonderful World.
1: Maar dat was wel zo.
0: Dat was wel zo, ja.
1: Ja, maar ja, het was, ik vond hem altijd een hele goede stem hebben.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Markante stem eigenlijk. Ja. Hey, Lou. Hey, dat is Louis. Was hij blind of niet?
0: Dat weet ik niet.
1: Hij had een donker bril op, toch? Altijd? Of was hij Louis Armstrong? Oh nee, dat was weer een ander natuurlijk.
0: Dat was Ray Charles.
1: Ja, Ray Charles was dat. Ah, ja, jongens, het is ook zo druk. Alle poesjes en hondjes en alles zijn voorbij geweest. En ja, het is gewoon een lust voor het oog en een lust voor het oor vooral om naar deze 4 uur te luisteren, of niet, Hans?
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Ah, en Hunze backstage. En ja, we gaan nu iets doen. We draaien niet zoveel Franstalige nummers eigenlijk, hè?
1: Nee,
0: heel af en toe.
1: Ik weet ook wel waarom.
0: Nou?
1: Er zijn heel weinig presentatoren die weten hoe we het Frans uit me spreken.
0: Oh ja. En weet jij het volgende nummer wat jij moet spreken?
1: Ja, volgens mij moet je dat uitzingen. Il est 5 heures Paris s'éveille.
0: Ja, en van Jacques Dutronc.
1: Oh, dan gaan we daar naar luisteren.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Ja, goedemiddag dames en heren. 112 Nieuwsflits. Een ongeval op de Heetlagendijk in Grollo. In Grollo zijn in de nacht van dinsdag op woensdag hulpdiensten uitgerukt voor een verkeersongeval op de Heetlagendijk. Politie en ambulancediensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Over de oorzaak van een ongeval en eventuele verwondingen is nog niets bekendgemaakt. Het incident wordt verder onderzocht. Een verkeersongeval bij Bunnen. Op de Burgweg in Bunnen vond dinsdagmiddag een ongeval plaats met letsel. Hulpdiensten werden gealarmeerd om medische hulp te verlenen en de situatie veilig af te handelen. Het verkeer in de omgeving ondervond tijdelijk hinder van het incident. Een aanrijding op de N34 bij Gieten. Afgelopen dinsdagochtend werden politie en ambulance opgeroepen voor een ongeval op de N34 ter hoogte van Gieten. De N34 behoort tot de drukste verkeersaders van Drenthe. Hulpverleners waren snel aanwezig om de betrokkenen te ondersteunen en de verkeersveiligheid te waarborgen. Hulpdiensten in Pijzen, naar Pijzen. Ook in Pijzen moesten de hulpdiensten dinsdagochtend in actie komen na een melding van een ongeval met letsel. Ambulancepersoneel verleende medische zorg aan de betrokkenen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. Please and call in 8 9 2 0.

0: Jawel, uit de 70e jaren, 1973 noemen we op. En dat was er eentje van Adriano Celentano. En jij weet vast de titel, Riemen.
1: Prison Call and Answer I Choose All. Ja. Het betekent helemaal niks.
0: Helemaal niks. Het hele nummer gaat nergens over. Het is gewoon echt een verzonnen taal, is het eigenlijk. Hè? En het is eigenlijk een Italiaanse acteur die toevallig twee nummertjes heeft gemaakt. Behalve deze heeft hij ook nog een ander nummer gemaakt. Hij heeft niet in de hitparade gestaan. Dat was Azzurro.
2: Ja, Azzurro. Kwam ik ook tegen.
0: Ja, Azzurro, ja.
2: Ja.
0: En dat is ook puur Italiaans.
1: Ja.
0: En die heeft wel betekenis aan nummer trouwens.
1: Maar het is toch knap dat hij een nummer op de markt brengt wat totaal geen inhoud heeft.
0: Nee, en ook nog hoog in de hipparade gestaan trouwens.
1: Heel hoog in de hipparade.
2: Als,
1: ja,
2: als je kijkt, programma's maken maar geen inhoud. Hè. Dan moet je kijken hoe dat wij een beetje raar praten. Ik wou dom en dan nog wat zeggen. Maar wij praten ook niet heel erg verstandig, mag ik zeggen.
1: Dat is net wat Bert ook zei. Bert die jou zegt, dit is live radio.
2: Ja, dit is live. Dit hier is, mag eens een keer wat verkeerd gaan.
1: Ja hoor, dat is geen
2: mogen van balen.
0: Ja, soms is het ook 100 meter dom kijken, Riemer.
1: Ja, 100 meter dom. Heel dom kijken.
2: Maar goed.
1: Wat we ook gaan doen trouwens, en dat vind ik een heel mooi plaatje. Dat is er eentje van Dimitri Vettori. Je hoort hem nooit meer op de radio.
2: Nee.
1: Ja, kan ook niet. Volgens mij bestaat hij, leeft hij al niet meer.
2: Nee, maar het plaatje is er nog wel, hoor.
1: Maar het plaatje is er nog. En ja, iedereen kent hem. Maar je hoort hem nooit meer op de radio.
0: Oh. Dat is echt een leuk nummer.
1: Dit is echt een leuk nummer. Dit is Dimitri Vettori uit het jaar 1973. En hij zegt, hey, kom aan.

0: Sobretti.
1: The Big City of Annen.
2: The Big City. Ah, en Hunze backstage, luister je nog steeds naar.
1: Dat was heeft Thierry Riemer het druk, hè?
2: Ja, jongen. Echt zo'n druk baasje.
1: Zoals we dat in Groningen zijn, en ik denk dat in Drenthe is Zwiet op de kop. Op de kuppen. Hey, let op. Koptelefoon op de kappen.
3: Op de, nee.
1: Je bent er weer. Wat ben je al aan het doen, man?
3: Nou, dat zal ik je vertellen. Wij hebben een aantal weken terug hebben wij de nieuwe eigenaar en eigenaresse gehad van de nieuwe camping, de Hunzebulten aan de Spijkerboersdijk.
1: Ja.
3: Die hebben wij op bezoek gehad.
1: Ja. En was ik er niet. Dat ging het hartstikke goed.
2: Ja, toen ging het heel goed.
3: Toen ging
2: het,
1: ik zeg zelf wel even. Het
3: was inderdaad een heel leuk interview met deze mensen. Ja? Het was inderdaad een heel leuk interview met deze mensen. Mm-hmm. En wij hebben voorgesteld om eens een keer een live uitzending te verzorgen vanaf die camping.
1: Ja.
3: En daar zijn we nu druk mee bezig. Dus we zijn nu, misschien dat ze luisteren. Ze kunnen binnenkort kunnen ze een telefoontje van ons verwachten.
2: Of een bezoekje.
3: Even een bezoekje. Nou, sowieso eerst even een telefoontje om een afspraak te maken.
1: Voor een bezoekje.
3: Voor een bezoekje.
1: Ja.
3: Omdat,
1: het weet er zo als andersom, hè?
3: Om natuurlijk te kijken of het technisch überhaupt mogelijk is. Omdat je met internet en zo wat moet werken.
1: Gezien de techneuten die wij hier hebben en de ICT'ers en de IT'ers, dan moet dat absoluut
2: lukken. Dat gaat lukken. Dan moet dat lukken.
3: Dus ja, daarom gaan wij even. We zijn al bezig met draaiboeken te maken. Dus we gaan nu. Het is nu van.
2: Druk met de voorbereidingen.
3: Een afspraakje maken om in de vakantieperiode.
1: Je hebt straks een week vakantie, dus doe je best.
3: Ja. Nou ja,
2: dan gaan we in het hoogseizoen.
3: Ja,
2: gaan we
3: ik heb straks een week vakantie, maar dan ben ik aan het vissen.
1: ja, nou, je vaakt toch nooit wat, dus ik kan dat doen.
3: Nee, dat is
1: waar. Nou, nooit wat, nee. Vaak vang je meer dan ik.
2: Ik zag een hele mooie foto waarop die een behoorlijke vissen gaat.
1: AI.
2: Nee.
1: Denk je?
3: Van de
1: mond is
3: heel. Trouwens, die oets.
1: In Valtemont, ja.
3: Oets,
1: dat is die visbeleving.
3: Oets in Valtemont. Die heb ik ook een keer uitgenodigd om hier in de studio te komen praten.
2: Jij had nogal wat positieve kritiek, hè? Of kritiek, een positieve noot over
3: ja.
2: Oets.
3: Ja, ja ik was het. Zeer gastvrij. Echt geweldig mooi om daar... als je een liefhebber bent van vissen en van big game vissen... dus grote steuren van 1,80 meter.
1: Geen tonijn of zo?
3: Nee, tonijn hebben ze niet. Nee.
1: Al een blikje.
2: Ook geen zeebaars.
1: Ik heb broodje tonijn.
3: Alleen een blikje. Maar goed, al met al, ik ben er afgelopen week geweest. En toch nog 23 dikke steuren gevonden. Ja. Dus dat is leuk
2: zo,
3: werk, hoor.
2: Hoeveel?
3: Ja, 23.
2: Zo.
1: 100 centimeter plus, hoor.

0: Ja, okay. De grootste was volgens mij 1,80 of zo. Ja.
1: En hoe lang heb je gevist?
0: Vijf uurtjes.
1: Ja. Dat is een mooie opbrengst. En weer teruggegooid uiteraard.
0: Dat moet. En je mag ook geen haak met weerhaak gebruiken. Je mag zelfs je eigen schepnet niet gebruiken.
2: Oh nee?
0: Nee, je mag niet je eigen schepnet gebruiken. Oeh. Want wat zegt hij? En dat gaan we natuurlijk ook allemaal bespreken als hij hier in de studio komt. Hij zegt gewoon, met dat schep

0: Gerrit, vis jij ook in open water.
1: Ja,
2: bacteriën.
0: En er kunnen allerlei bacteriën kunnen aan dat schepnet zitten. En dat komt dan ook bij ons in die grote visvijvers terecht. En dat moeten we niet
1: hebben. Dat mogen we niet hebben.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Dan praten we daar weer over verder als iemand er is. Van Oets, visbeleving uit Valtormond.
0: Juist.
1: We gaan nu naar een prachtig Duits nummer.
0: Het bovenste. Oh ja, die heb ik speciaal voor jou uitgezocht.
1: Nou, dan gaan we daar nou naar luisteren. Hoef je er verder ook niks meer over te zeggen.
0: Oké.

0: vraag je toch af of wij het WK ook zo zullen afsluiten. We are the champions.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik hoop het wel. Ik zie dat er in Hoge Zand bijvoorbeeld allerlei vlaggetjes hangen. Oranje vlaggetjes voor de huizen.
3: Dus dat is voor Nederlands elftal, is dat?
2: Ik denk het wel. Maar ik ben eigenlijk ook voor het elftal van Curaçao.
0: Maar dat is meer voor leuk. Die presteert niks, hoor.
2: Nou,
0: die worden opgerold door Duitsland. En het is allemaal...
1: Kijk, de bal is rond, Koos. Hè. Er zitten altijd verrassingen in.
2: Zeiden ze ook van Cameroen, hè? Weet je dat nog?
0: Ja, en Denemarken toen. Die werd ze toen in één keer bijgepleurd. En die was direct raak.
1: Joegoslavië viel toen uit. Ja. En Denemarken die werd toen opgeroepen. Ze werden een Europees kampioen.
2: Dus. Je weet nooit hoe een koen aanvangt.
0: Nou, als ze kampioen worden, als ze kampioen worden, ruim niet. Valt dit nummer nog
1: wat is jouw prognose, Koos? Ja.
0: Mijn prognose? Dat een van... Hoeveel landen doen er mee?
1: 48.
0: Een van de 48 wordt kampioen.
1: Ja, maar wie?
0: Ik gok Spanje... Duitsland is ook altijd wel... Maar Spanje of Brazilië... Ja,
1: Frankrijk, denk ik.
0: Frankrijk ook. Italië doet niet eens mee. Dus
1: doet niet mee. En het Nederlands elftal dan? Wat denk je daarvan?
0: Ik denk halve finale.
2: Nederlands elftal halve finale.
0: Ja, een beetje positief, joh.
2: Ja, dat is waar.
1: Ik denk dat ze deze pool overleven. De eerste twee gaan over. En dan de beste nummer drie. Dus dat is niet zo heel moeilijk. Maar Japan hangt er net vanaf in die tweede ronde tegen wie je loodt.
0: Zo is.
2: Ze moeten tegen Japan, hè? En dat is ook een fel, hoor.
1: Ja, dat is... deze pool moet je kunnen overleven.
0: Daarom. We gaan nou weer lekker muziek. Want anders hebben we het sportprogramma.
2: Ja, want dat is het mooie. Uit het jaar 1968 zijn dit Words van de Bee Gees.

0: kopstem van Eric Stewart van Gen CC uit 1972. Donna hoorde je van Gen CC uiteraard.
1: Ja, die heb jij. Jij vertelde mij net even onder het plaatje door dat je ze ook live hebt
0: gezien. Ja, ik heb ze ook live gezien en toen speelden ze de nummer a cappella, dus zonder instrumenten.
1: Ja.
0: En wel met een andere bezetting. Alleen Graham Goodman, dat is de enige die vanaf het begin in de band Gen CC speelde. Hij heeft ook veel nummers geschreven. En Godley is ook weer terug bij de band.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, die oude.
1: Maar ze zijn nog steeds actief?
0: Ze treden nog steeds op.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja. Okay. Wel iedere keer een andere bezetting, maar ze treden nog op.
1: Ja. Ja, de Rolling Stones die treden ook nog wel op. Maar ja, ook in een andere bezetting soms.
0: Ook in een andere bezetting. Ja, of met gastartiesten erbij. Hè?
1: Gastartiesten, ja, klopt. Ja. Klopt helemaal. Goed, we zijn alweer aan het einde gekomen van het tweede uurtje aan hun backstage, Hans.
0: Ja, jongen. Ik ga weg. Het gaat weer zo
1: en,
0: snel.
1: En Koos die gaat er nou vandoor, want die moet plaatsmaken voor...
2: Ik ben ook geen chauffeur voor jullie volgende uur. Ik heb het helemaal gehad. Ik ben kapot.
0: Ja, ga je maar even een uurtje uitrusten komen.
2: Oh, heerlijk. Even met voetjes omhoog.
1: Er staat wel wat drink in de koelkast voor.
2: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Ik ga nu tjes uit en u gaat luisteren straks naar Keuvel met Hans en Riemer. Ja, dat is gelijk. Beide zacht.
0: Hij blijft het helemaal.
2: Ik kan het ook nog anders zeggen, hoor.
1: Ja.
2: Met Hans en Riemer.
0: Oh ja.
1: Ja, dit klinkt wel heel erg...
2: Vooral uw avonturen wat betreft muziek en refrein.
1: Ik probeer het gewoon na te praten zo hoor. Dat gaat me niet lukken.
0: We gaan straks heel zwoel presenteren.
1: We gaan het echt heel zwoel.
2: Zo is jongens. Hey, veel succes, derde uur. En u hoort mij weer terug.
1: Tot zo.
2: Vierde uur. Bye, bye.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Dit is A. en Hunze Backstage.
3: A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden. Goedemiddag.

0: Goedemiddag, welkom bij het derde uur van de A en Hunze Backstage. Dit kwam in 1966 en we draaien de B-kanten van de A-kanten eigenlijk. Hè? Maar wel even met die verstande dat er ook platen nadien uit zijn gebracht in de jaren 60 en 70 met dubbele A-kanten. Dus dit was de B-kant van Paperback Writer van John, Paul, George en Ringo, oftewel de Beatles. Riemer. We gaan er
1: Hans,
0: weer voor.
1: Ja,
0: we
1: zeker.
0: Gaan er weer voor.
1: We gaan er zeker weer voor. Ik probeer mijn microfoon weer harder te krijgen, maar dat moet ik via de
0: kop. Nee, maar het gaat goed zo.
1: Ja, gaat zo.
0: Ik hoor jou duidelijk dus.
1: Ja, jij hoort me. Als ik mezelf ook maar goed hoor. Dan,
0: precies.
1: Maar het is helemaal klaar, Koos. Hoor. Het is helemaal klaar. Ik heb het gekregen. Koos die komt er al aanrennen. Die moet mij
0: bewust getrouwen, hè, die Koos.
1: Heel bewust.
0: Heel trouw.
1: Ja. Top technieken.
0: Trouw als een bulldog, hè?
1: Absoluut. Als een Engelse bulldog.
0: Ja, een old English bulldog.
1: Hé, maar het is weer gezellig bij ons in het café.
0: Ja, zeker, jongen.
1: Nou ja, café kun je eigenlijk niet zeggen zoveel mensen dat er zijn. Het is meer een restaurant.
0: Waar we meer een restaurant. Het terras.
1: Voor de radioluisteraars zitten we nu...
0: Terrazzo.
1: Zitten we nu op een terras in een heel gezellig rockcafé.
0: Ja, zeker.
1: Een rockrestaurant, hoe je het ook maar noemen wilt, maakt me niet uit. Maar voor de televisiekijkers is het nogal even anders.
0: Ja, dat is rockpalace.
1: Hey, wat dit uur, allemaal B-kantjes.
0: Ja, allemaal B-kantjes. En ik zei het net al, er zijn ook platen met dubbele A kant, zowel een dubbele B-kant. En het volgende nummer wat we draaien, dat is eigenlijk een B-zijde van Rock and Me. En dat komt uit 1976. En ja, wel een bekend nummer, want het komt op heel veel albums van de Steve Miller Band voor. En we gaan luisteren naar Serenade.

0: Lekker gitaarwerk, hè, van Steve Miller.
1: Ja, echt wel. Maar dat is ook een pareltje, toch, dit nummer?
0: Jazeker.
1: Serenade.
0: Ja, zeker.
1: Ik had hem nog nooit gehoord, maar ik vind het...
0: Staat op heel veel albums van Steve Miller trouwens, hoor.
1: Oké. Okay.
0: En het is de B-kant van Rockin' Me. Dus ja. Ik heb hem vrij veel gedraaid. Ik vind het een geweldig nummer.
1: Ja, ik heb hem nog nooit gedraaid, maar ik vind...
0: Aldoende leren we, hè. En we horen altijd weer nummers die we zelf nog nooit gehoord hebben.
1: Exact.
0: Of waar heel weinig aandacht... En dat proberen we nu te doen, hè. Een beetje onder de aandacht brengen van die nummers... die praktisch nooit meer gedraaid worden. In de afgelopen 2 uren heb je verschillende van dat soort nummers gehoord. Dus wij gaan gewoon lekkere B-kanten gaan we draaien. En de volgende die we draaien...
1: Is dat een B-kant?
0: Officieel is dat een B-kant. Hij werd als A-kant als Substitute uitgebracht.
1: Ja.
0: En de B-kant is een heel groot succes geworden. En Substitute, ja, een nummer van Clouds later...
1: Ja.
0: Die hebben we nooit weer gehoord van Gloria Gaynor. Dus we gaan luisteren naar I Will Survive.

0: dit is nog lang niet alles, maar we hebben nog, eens even kijken hoor, meer dan drie kwartier te gaan. Drie kwartiertjes te gaan, dus
1: kijk aan,
0: muziek.
1: Kijk aan.
0: Ik wil nog even terugkomen op Gloria Gaynor, want we hadden Lucienne en Gerline hadden wij een uitzending. Ja. En de dames die zijn nogal gek op disco. Dus de volgende week willen we in derde uur even aandacht besteden aan wat disco-nummers en wat zomernummers.
2: Ja, dus, maar... en waar denk je dan aan? Het is weer voorbij, die mooie spel.
0: Dat is voor Gerdy.
2: Die is voor Gerdy.
0: Nee, maar daar zat ik even aan te denken net. Dus de volgende week even wat disco-nummers en nummers waar het woord summer in de titel komt. En je hoorde nou trouwens Doe Maar met Is Dit Alles? En niet te geloven, maar het is eigenlijk oorspronkelijk een B-kant van Doris Day. Staat ook op de LP Doris Day en andere stukken.
2: Is Doris Day, is dat een hit geworden?
0: Ja, is een hit.
2: Is dat wel een hit?
0: Maar niet zo'n grote hit als dit trouwens. En dat is vaker zo met een dubbele A-kant.
2: Heel frappant. Heel frappant.
0: Dit is ook een dubbele A-kant eigenlijk, Is Dit Alles? Maar kwam uit 1982 en dat waren eigenlijk de jaren waarin ze groot succes hadden. Hè? Weet je nog wat de eerste single was van Doe Maar?
2: Nee.
0: Niet jouw leeftijd.
2: Niet mijn leeftijd.
0: Niet jouw leeftijd.
2: Oh, wacht even.
0: Sinds een dag of twee?
2: Sinds een dag of twee.
0: En toen? 32 jaar.
2: 32 jaar. Oh, dat ben ik ook toch?
0: Ja, nee, jij zei dat je 28 was.
2: Oh ja, dat is ook.
0: Oké, we gaan even een beetje de blueskant gaan we op.
2: Ja.
0: En ik wil eigenlijk een nummer draaien van Fleetwood Mac. Maar ook even aandacht voor het bluesfestival in Grollo. 19 en 20 is dat, hè?
2: Ja, 19 en 20 juni.
0: Juni, ja.
2: Juni.
0: Inderdaad. En wij zijn voornemens, of we waren eigenlijk voornemens om Erwin Java in de studio te krijgen. Maar Erwin die heeft er heel erg druk met de voorbereidingen op dat bluesfestival. En volgende week waarschijnlijk, hopelijk.
2: Waarschijnlijk volgende week hebben we een live voor de telefoon.
0: Ja, heb je een telefonisch interview met Erwin.
2: Ja, ja, en ik heb de vraag al klaar.
0: Heb je de vragen al klaar? Ja, dus je bent al met de voorbereidende werkzaamheden bezig geweest.
2: Ik heb al alles al ingelezen van Erwin Java.
0: Ja, dus, ga je ook een beetje over QB en de Blizzards hebben?
2: Uiteraard gaan we het over QB hebben. En we gaan hem ook vragen hoe dat nou voelt. Want dit is het begin van hem geweest in Grollo.
0: Ja, zeker. En ze traden ook nog vaak op in de Amer. In het plaatsje Amen.
2: Amen, ja, klopt.
0: En daar hebben ze ook nog wel eens weer een cd opgenomen van Hotel Grollo heette die cd van QB and the Blizzards.
2: Ja.
0: Dat is al een aantal jaren geleden. En daar zong Tineke Schoenmaker, ik weet niet of je ze kent. Die zong daarin. Hele goede zangeres trouwens. Ja. Echt een blueszangeres. Dus er waren ook hele mooie nummers die ze gemaakt hebben. En misschien draaien we daar volgende week nog even een nummer van.
2: Ja. Weet je trouwens, nu we toch... Ja, sorry dat ik even
0: onderbreek. Nee,
2: weet jij dat Erwin Java ook in een band gezeten heeft? White Noise, volgens mij heet die band.
0: White Honey?
2: White Honey.
0: Met Hanneke Kapper.
2: Met Hanneke Kapper.
0: Ja, ja
2: Hanneke
0: zeker.
2: Kapper, bekende presentatrice van Radio Noord.
0: Ja, en ook nog op de tv voor de VPRO heeft ze ook nog gewerkt.
2: Ja, ook nog.
0: Ja.
2: Een goede zangeres trouwens.
0: Ja, zeker weten. Ik ben er nog wel eens tegengekomen op een festival. En het ging over het Gronings Springtij. Hè?
2: Ja.
0: Er traden Groninger artiesten op. En Erwin Java was er trouwens volgens mij ook bij. Maar ook, eens even kijken, die man van de Time Bandits. Van Alidus Hidding. Ik kon even niet zo snel op een naam komen.
2: Ja.
0: En dat is geen Groninger. Maar die traden ook op.
2: Ja.
0: Ik ben Hanneke Kapp en inderdaad. Heeft toen niet opgetreden, maar was een hele goede zangeres van White Honey inderdaad.
2: Absoluut. En een blueszangeres.
0: En een blueszangeres.
2: Echt. Poerzang, blueszangeres.
0: Ja, blues, rock. En dat is ook het volgende nummer waar we gaan luisteren. Want het nummer komt uit 1968. En dat is een nummer met een dubbele A-kant, om het zo maar te zeggen.
2: Oh,
0: we gaan luisteren naar, wat zal ik zeggen, de B-kant van Albatross. Need Your Love So Bad.

0: Heerlijke blues van Peter Green's Fleetwood Mac, want zo heette de band toen. En later zijn ze op de Amerikaanse en Engelse tour gegaan. Van oorsprong was het een Engelse band, maar een aantal leden van Fleetwood Mac die emigreerden naar Amerika en toen ontstond er een andere samenstelling. Dit was in 1968 Need Your Love So Bad, oftewel een dubbele A-kant van Albatross uit hetzelfde jaar 1968.
1: Weet je wat, dat we één programma maken hebben hier bij Radio A en Hunze?
0: Ja, inderdaad. Ik weet niet hoe het programma heet, jij weet het.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Ik weet wel dat het door Luc Ensing gepresenteerd wordt.
1: Luc Ensing wordt gepresenteerd.
0: Misschien luistert hij.
1: En ik hoop dat hij luistert. En het programma heet Cool Room. En dat is iedere maandagavond van 9 tot 11 uur.
0: Lekkere, pure bluesmuziek.
1: Pure bluesmuziek.
0: Luc helemaal in zijn element.
1: Ja, zonder meer. En ik denk dat hij volgende week als Erwin Java voor het... dan is hij vast wel in de studio.
0: Eén en al oor.
1: Eén en al oor, ja. Hey, het is hier weer lekker druk in het restaurant, hè?
0: Ik zie,
1: heb jij al wat besteld trouwens?
0: Ja, ik zie Koos die ik heen en weer. En op het terras, die man heeft er veel te druk.
1: Ja, die helpt weer, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij zit weer in de bediening.
0: In de korte broek.
1: In de korte broek, ja, ja, ja, ja. Hij had wel hele bruine benen.
0: Ja, zeker.
1: Ongelooflijk. Hij zit de hele dag in zijn... Nou ja.
0: Ja, aan het vissen waarschijnlijk.
1: Hij is aan het vissen. Elke dag is hij aan het vissen, ja. En de blote barst in de zon, hè?
0: Ja, joh. Maar dan word je heel snel bruin.
1: Ik heb hem vaak gewaarschuwd goed insmeren.
0: Ja, inderdaad.
1: Factor 50 is het allerbeste.
0: Ja, dat was ook nog een item, hè? Ik bedoel, huidkanker komt heel veel voor. 1 op de 3 Nederlanders.
1: Ja, klopt. Toevallig heb ik gisteren ben ik met de hond aan de wandel geweest in Meerwijk. Daar heb je ook een strand.
0: Ja.
1: En daar heb je al automaten staan voor mensen die aan het strand zijn. Dan kunnen ze handen in doen, krijgen ze een vlotje van dat factor 50 krijgen. En daar moeten ze zich mee insmeren.
0: Ja, wel even, goed. Wel even iets voor Koos ook. En ook iets voor de terrasbezoekers hier. Om de volgende keer even wat smeerspul op de tafels te zetten.
1: Nou, ik denk
0: goed
1: ik
0: insmeren. Horeca-ondernemers doen het tegenwoordig.
1: Die doen het al, hè?
0: Ja,
1: een klein tubetje leggen ze op...
0: Ja, klopt. Even een stukje service. Even een aandachtspuntje voor Koos trouwens.
1: Ja.

Oké, we blijven in de jaren 60. Dit kwam in 1968, Need Your Love So Bad. Even een jaar verder terug, 1967. En we gaan luisteren naar een nummer van The Manfred Mann.

0: Dubbele A-kant van Rod Stewart, onze schorre zanger. En dat was nog in de periode dat hij bij de Faces zong. En toen besloot dat hij een solo-carrière ambieerde. Reason to Believe. Uit 1971, Riemer.
1: Komt helemaal goud.
0: Komt helemaal goud,
1: ja, jongen. Ja, komt helemaal goud. We gaan een stapje naar boven.
0: Stapje naar boven, ja.
1: Een stapje naar boven. We gaan naar het jaar 1977.
0: En
1: dat was de volle discoperiode.
0: Ja, dat was de volle discoperiode. Dus,
1: en wie doen we nu hier een enorm plezier mee?
0: Ja, doen we Lucienne. Lucienne doen we een heleboel plezier. En Gerdien natuurlijk ook, Gerdien, hè. Disco. Uiteraard. En volgende week doen we ze nog meer plezier.
1: De dames van Beestjes, die worden verwend.
0: Ja. Zeker, maar
1: vind je ook niet?
0: Ja, zeker, maar dat moet ook, hè?
1: Tot in de watten toe.
0: Ja. En ja. Het volgende nummer wat we draaien is een B-kant van Can We Just Sit Down. En dat is eigenlijk nooit op single uitgebracht. Ja, wel op single uitgebracht, maar als A-kant. En dat nummer dat flopte. En de B-kant, dat werd mede door het werk van Giorgio Moroder.
1: Een hele bekende naam.
0: Ja, met Synthesize werd dat een van de grootste hits van mevrouw Donna Summer. Oftewel de Queen of Disco. We gaan luisteren in 1977, I Feel Love.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: De Stokouwe Stofnestplaat.
2: Oftewel de SSP van de woensdagmiddag. Ieder derde uur van iedere woensdagmiddag dat we hier in de studio zijn. Een Stokoude Stofnestplaat. En deze keer hebben we de plaat afgestoft uit 1971... van de Amerikaanse groep The Doors uit Californië. En The Doors was een Amerikaanse band uit de jaren 1965-1973. De band die maakte rockmuziek met psychedelische melodieën en poëtische teksten. De grootste successen boekte de band in de originele bezetting met Jim Morrison als leadzanger. In deze bezetting bracht de band 6 studioalbums uit. Jim Morrison overleed in de zomer van 1971 in Parijs en ligt aldaar begraven onder de naam James Douglas Morrison. Na zijn overlijden bracht de band nog 2 studioalbums uit met nieuwe nummers. En de zang op deze albums wordt door toetsenist Ray Manzarek en gitarist Robbie Krieger overgenomen. De Doors die golden als een van de grootste en belangrijkste bands van de jaren 60. De muziek is een mengsel van blues, rock, psychedelische muziek en klassieke muziek en jazz. Het opruiende optreden van Morrison maakte hun optreden radicaal en controversieel. Menigmaal droeg Morrison zijn zelfgeschreven gedichten voor. Voor de teksten maakte

En de Doors voornamelijk gebruik van de poëzie van Jim Morrison. En veel van zijn teksten zijn moeilijk te begrijpen, mystiek en eigenlijk somber van aard. Ze zijn dikwijls gebaseerd op gebeurtenissen uit het leven van Jim Morrison zelf. De single die we zo gaan draaien, dat is een track van het studioalbum L.A. Woman uit 1970.

0: Die zong eerst het lied en fluisterde daarna de tekst in. Zodat het echo-effect werd verkregen. Een soort dubbing noemen ze dat. Het is het laatste nummer dat de band samen met Jim Morrison opnam. Vlak na de uitgifte van de single overleed Morrison. Het nummer wat je zometeen gaat horen is gebaseerd op het lied Ghost Riders in the Sky. De tekst komt ook weer terug in het nummer. A Cowboy Legend. In december 1970 werd Riders opgenomen. En het nummer werd in 1971 uitgebracht en werd een succesvolle hit die nog steeds erg gewaardeerd wordt door het grote publiek. De muziek, en zeker dit nummer, heeft meerdere generaties doorstaan. Je gaat luisteren naar The Doors met Riders on the Storm uit 1971.
1: In 1971.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: En je hoorde het al uit het jaar 1977. We Will Rock You van Queen. En eigenlijk was dat de B-kant, ook op de LP, van We Are The Champions. En die hoorde je in het vorige uur. We hebben hem al gedraaid.
1: Ja, zitten we niet meer in het café of zo?
0: Ja, oh, ja, zeker.
1: Ja, we zitten
0: zeker.
1: Wel in een café.
0: We hadden de deur even dicht. Ik heb de deur even opgezet.
1: Oh, de deur. Heel slim.
0: Even een beetje frisse lucht.
1: Heel
0: hè?
1: Slim. Ja. Nee, want ik vond een beetje veel tochten nou met die deur open.
0: Ja, nee.
1: Het
0: is nu 23 graden, is warm genoeg.
1: Ja, het is warm.
0: Ik streef naar een temperatuur van 21 graden. En als ik Koos zo zie lopen, zweet dik op de kop.
1: Ja. Handdoek om zijn nek.
0: Ja, joh, die rent zich het vuur uit de sloffen.
1: En factor 50, hè? Ja.
0: Ja. Koos, cola Bacardi.
1: Cola Bacardi. Doe mij maar een Blue Curaçao.
0: Oh.
1: Ja, die is lekker zoet.
0: Ja, lekker man.
1: Ik ben gek op zoet.
0: Lekker man. Nou, we zijn nog steeds bezig met de dubbele A-kanten. Oftewel de B-kanten. Je mag het ook dubbele B-kanten noemen. De volgende die we gaan draaien is er eentje van de Engelse formatie Sailor. En die had in 1974 een hit met Traffic Jam. En in hetzelfde jaar kwam het gelijknamige nummer van Sailor kwam uit. Dus Sailor. En dat werd nog even op de B-kant van Traffic Jam geplakt. We gaan luisteren. Naar Sailor.

0: eigenlijk de B-kant van iets wat we de afgelopen uren genoeg hebben gezien. Namelijk Have You Ever Seen The Rain? Dat was een nummer van CCR, oftewel de Creedence Clearwater Revival. En je hoort het al. Hey, Tonight. Het zit er al bijna op, Riemer.
1: Ja, man.
0: Het zit er al bijna op.
1: Ik ben heel druk bezig met knopjes en dergelijke. En al dat soort dingetjes meer.
0: Het hoort erbij, hè?
1: En we gooien een beetje achtergrondmuziek erop. Hoe lijkt je dat?
0: Ja, lijkt me helemaal
1: Want
0: goed, joh.
1: Want het derde uur zit er ook alweer op.
0: Zit er weer op, joh. Veel te snel weer. Maar dat zeggen we iedere week weer, hè? En dan zenden we ook 5 uur uit, dan nog gaat het snel.
1: Ja, dat gaat, Nou ja, we moeten er maar geen verlenging in gooien.
0: Nee, dat zien
1: geen,
0: we...
1: Geen uurtje erbij.
0: Nee, maar dat zien... Nee, joh, dat gaan we niet doen.
1: Nee, gaan we
0: 4 uur is genoeg. Koos, toch?
1: Koos, 4 uur is zat, hè?
0: Ja, dat is een van hem. Ja, joh.
1: Nou ja, goed, we hoort alweer. Dit is Vangelis met Conquest of Paradise. En kijk eens wie daar de studio binnen komt wandelen.
0: Wie komt
1: dat is onze eigen Jijgines Klinghamer. Welkom.
0: Jijgines, welkom, jongen.
1: Welkom, Jijgines.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: Jijgines, ook naar de kapper geweest?
2: Ook naar de kapper.
0: Ook naar de kapper, lekker fris.
2: Ja.
0: Fris geschoren en fris gekapt.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Het derde uurtje zit erop, dames en heren. Keuvelen met Hans, ondergetekende, en Riemer. Nog 1 uurtje te gaan op deze woensdagmiddag bij A. en Hunze Backstage. En je hoort het al van...

0: van Riemer. Je luistert naar Vangelis. Riemer, hebben we nog wat te vertellen?
1: Nee, we hebben niks meer te vertellen. Straks in het laatste uur, het vierde uur...
0: Dan mag je weer los.
1: Terug. Ja, gaan we weer helemaal los. Toch?
0: Koos er ook weer bij, hè?
1: Koos er ook weer bij.
0: Links van mij, rechts van u.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Oké, wat mij betreft...
1: We kunnen toch niet zonder Koos.
0: Nee, we kunnen niet zonder, joh. Okay. Hij hoort er gewoon bij.
1: Tot het laatste uur van 5 tot 6.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: we zijn weer terug bij het vierde uur van A en Hunze Backstage op deze woensdag 3 juni, aflevering 19. En de heren hebben hun nicotinespiegel weer omhoog gehaald. En het uurtje D. Allen is ook weer voorbij. En ja, we gaan nu weer op niveau praten.
1: Ja, we zitten nu weer in de studio. We zaten net in een heel gezellig rockrestaurant, hè?
0: Ja.
1: Ik heb een rockcafé-restaurant.
2: Ja, daar was Koos.
1: Koos die was weer druk in de bediening bezig.
0: Ik heb de hele zolder zitten gehad in mijn zolder, man.
1: Ja, nou, bij mij ook.
2: Hole in my shoes.
0: Hole in my shoes. En very, very, very goed ingesmeerd tegen de zon.
1: Ja, Henny die heeft al 2 nieuwe schoenen van mij besteld. Twee paar bedoel
0: ik. Maar je loopt je nooit.
1: Nee, maar toch zijn
0: mijn
1: zolen...
0: in de doos.
1: Toch zijn mijn zolen versleten.
0: Ja, achter de hak?
1: Nee, niet, no. Daar, niet achter de hak. Vreselijke fan ben je toch eigenlijk.
0: Ja, ik hou wel van je.
1: Ik hou ook van jou. Hé, hey, maar de Small Faces, weet je, waar komen die vandaan?
2: Die komen uit Engeland.
1: Ja. Ook kwamen die uit Engeland?
2: Die kwamen uit Engeland.
1: Die waren in de tijd van Q65 en zo uit. Waren ze...
2: In de jaren 60.
1: In de jaren 60, hè?
2: Ja, in de jaren 60. Hoe zeg je dat?
1: Q65.
2: Ja. Haagse band.
1: Haagse band.
2: Ja, dat was een van de ruigste Haagse bands.
0: Heren,
2: ze hebben ook rustige nummers gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Hallo. Het uurtje Keuvel is voorbij. Ja,
1: oh, ja,
0: nou
1: is zo.
0: Hallo, we gaan gewoon verder.
2: Nee. Jij zei het uurtje DL is voorbij.
0: Ja, maar dat was precies zo.
1: Hey, maar de volgende plaat die we gaan draaien, en dat is de bovenste. Die willen we eigenlijk speciaal opdragen aan Jijgines Klinkhamer.
0: Ah, deze.
1: Ja, deze is speciaal voor Jijgines Klinkhamer. Dit is Chris Roberts en Mein Schatz, du bist die Wucht.

0: Zuster Ursula Tata.
1: 1973.
0: Ja, dat wist jij niet. Dat stond er gewoon achter.
1: Ja, dat stond er ook wel achter.
0: Maar dat heb jij wel opgezocht.
1: Tuurlijk heb ik dat opgezocht.
0: Ja, jij bent echt zoekerig.
1: Ik ben echt zoekerig bezig, ja. Maar we hebben zoveel mooie jingles nou gekregen.
0: Oh, ja.
1: En je gebruikt hem nooit.
2: 1962.
0: Die hebben we.
3: 11 jaar later.
0: Die hebben we wel.
1: 11 jaar later, ja, inderdaad. Ja. Goeddag,
0: Rob. Heb je een snoepje?
1: Ja, ik heb een dropje.
3: Vang je hem?
0: Ja, een van de eerste regels, meneer Veldkamp, bij de radio maken is... niet snoepen tijdens... daar gaan we niet zo. Geen mond vol als je aan het presenteren bent.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Ik slik hem ook heel snel weg.
3: Even onder de tong leggen.
1: Even onder de tong leggen.
3: Nee, een kleine bruine dropje.
0: Je moet geen pilletjes onder de tong, hoor. Nee,
1: dat is niet goed. Hey, maar we zijn gelukkig nog bezig. En trouwens, het volgende nummer is mijn favoriete nummer.
0: Wij krijgen zoveel mooie muziek na dit uur. Echt.
1: Ja, ik heb een mooie lijst gemaakt, vind ik.
0: Ja, je hebt een heel mooie lijst.
1: Wij hebben een mooie lijst.
0: Nee, jij.
3: Nee, dat heb je goed gedaan.
0: Jij hebt heel goed gedaan.
1: Zeg het dan even. Nou,
0: het derde uur was zeer goed in elkaar gezet.
1: Jawel, hè?
0: Derde uur. Dat was

0: keuvel.
1: Ja, was heel goed in elkaar.
2: Ook de ronde mee, alle praatjes en de communicatie.
1: Maar hoe vond je de techniek?
3: Het gelul, bedoel je?
2: Een beetje stilte stond. Maar dat...
1: Jongens, dit is geen podcast.
2: Nee, daarom. Podcast van maken. Lekker muziek en de volgende is jouw favoriet.
1: Dat is eentje van uit het jaar 1977. En dat is eentje van Mighty Sparrow en Byron Lee. En The Dragonettes met Only a Fool.
2: Breaks his own heart.

0: Ja, ik denk, ik trap er nou niet meer in.
1: Jij trapt nergens in.
0: Nee, ik trap er nou niet meer in. Maar toch, ja, je hebt mij overtuigd. Het lampje brandt.
1: Bij het vorige nummer zei ik, let op hier. En toen waren jullie, normaal zijn jullie nooit zo snel.
0: Nee,
1: maar had je met z'n tweeën in één keer die koptelefoon. Ja. Ik zei, let op, doorstaan. Ja, dat hoor je niet. En dan zie ik je te wachten dat je microfoon zo opgaat. Ja, dat doen we nou.
0: Ja, nou.
1: Dus,
0: nou.
1: Heb je nog wat nieuws?
0: Jazeker.
1: Oké.
0: Okay, maar dat doe ik straks in de
1: dat is het nieuws.
0: Dat is het nieuws.
2: Het 112 nieuws.
0: Het 112 nieuws en alarmeringen. Oh. En facebook.com.
1: Weet je uit welk jaar dat ik kom?
0: Welk jaar die kom?
1: 1960.
0: Kom je uit 1960? Heb je er ook eentje van 1955?
1: Nee, daar staat zeer oud, staat daar.
0: Jacquinus gaat van Allende de studio.
1: Jij zei zo net van, ik heb een heel mooi nummer. Die vond ik heel mooi, van Mighty Sparrow.
0: Mighty Sparrow, maar, ja.
1: Ik vind Dr. Hook, zeer zwak voor eigenlijk.
0: Ja.
1: En daar gaan we nu naar...
0: The cover of the Rolling Stone.
1: Ja, daar gaan we naar luisteren. Direct stil, want hij begint direct.
0: Hij begint direct.
1: Ik doe eerst even de geluiden uit zo en dan gaan we beginnen. Ja, oké.
3: Okay. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.
4: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
3: That sounds like us.
4: We sing about beauty and we sing about truth at 10,000.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Noord-Drenthe blijft druk voor hulpdiensten. De afgelopen 24 uur werden in Noord-Drenthe meerdere verkeersongevallen geregistreerd. Waaronder meldingen in Grollo, Bunnen, Gieten en Pijzen. Daarmee hadden politie, ambulance en andere hulpdiensten opnieuw een drukke dag in de regio. Politie waarschuwt voor drugsdumping in Tinalo. Het basisteam Noord-Drenthe vraagt deze week extra aandacht voor signalen van drugscriminaliteit. In de gemeente Tinalo zijn oefenlocaties ingericht waarmee inwoners verdachte situaties leren kennen of herkennen. De politie roept inwoners op alert te zijn en de verdachte situaties direct te melden. Waarschuwing voor nepagenten. De politie Noord-Drenthe meldt opnieuw meldingen te ontvangen van oplichters die zich voordoen als politieagent. Inwoners worden gewaarschuwd nooit zomaar waardevolle spullen of bankpassen af te geven aan personen die onaangekondigd aan de deur verschijnen. De nachtelijke inzet rond Grollo. De meldingen in Grollo zorgden in nachtelijke uren voor inzet van meerdere hulpdiensten. Dergelijke nachtelijke incidenten vragen vaak extra aandacht vanwege beperkte zichtbaarheid en de veiligheid van hulpverleners langs de weg. Verkeersveiligheid opnieuw aandachtspunt op N34. Het ongeval bij Gieten onderstreept opnieuw het belang van verkeersveiligheid op de N34. De weg staat bekend als een belangrijke verbinding door Drenthe en kent dagelijks intensief verkeer. Politie en wegbeheerders blijven aandacht vragen voor alert rijgedrag.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
2: A en Hunze Backstage. Van Nederlands product tot internationale hits.

0: is A. en Hunze Backstage.
1: Zo eerst. En niet anders.
2: En nee, nee. Hé, hey, we hebben ook een vlieg hier in de studio.
1: Ja, dat is de radiovlieg, mug.
2: Nee, mug is een neefje, hè?
1: Een mug is een mug, is geen neefje.
3: Ja, zeker
2: mug
3: wel.
2: Is een neefje.
1: Waarom noem je een mug naar een neefje, terwijl ja, een vlieg ja, geen mug is?
2: Nee, een vlieg is een zo'n bromvlieg.
1: Als ik zeg dat ik, als ik last van vliegen heb, dan zeg ik ook, ik heb last van muggen.
3: Het is Gronings, ja, jongen. Mug is Gronings.
2: Mug is Gronings.
3: Een mug is een neefje.
1: En Drentse is een muggie.
3: Muggerie, muggie.
2: Muggerie.
3: Muggerie.
1: Muggerie.
3: Muggerie of een bruggerie.
2: Ja, Guinness kan het weten, want dat is
3: een oerdrents onder ons.
2: Een oerdrents.

0: Mr. Drenthe.
1: Sterker nog, die heeft de hunebed nog gebouwd hier.
0: Nou, ja,
1: ik ben niet vervelend.
0: Hij is toch niet zo oud als jou?
1: Nee, maar ik heb die tijd ook nog meegemaakt van de hunebed.
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Ja, zeker. Dat was zwaar. Ja,
2: dat was hunebed grillen, zeker.
1: Dat was hunebed grillen.
0: Steen
1: grillen naar Tunebed.
0: Ja, dat was ook leuk.
1: Maar goed. Ja, heerlijke muziek. De hele... Arne Jansen trouwens, de laatste keer dat ik hem gesproken was, was in Pruim.
2: In Pruim, Zevenhuizen.
0: Hij was ook de africhter van politiehonden. Hij was een groot fanaat van honden.
1: Kleine paadjes.
0: Nee. Ja. Zoek hem maar op. Honden.
1: Kleine paadjes.
0: En honden.
1: Oh, dat kan
2: van die, Shetland ponies.
0: Ja, maar zijn ook grote honden.
1: Ja, ja. Er zijn hele kleine paadjes. Die naam van die paadjes ga ik nog even opzoeken.
0: Ja,
1: maar daar was hij een liefhebber van.
0: Maar weet je wat? Als je nou gewoon stilhoudt en dat even op gaat zoeken, komen we er zo meteen even op.
1: Ja, ga ik voor jou doen.
0: Oké.
2: Dan gaan wij luisteren naar de volgende plaat. Dat is een hele mooie. 1968 schrijven we. Dus een eentje van John Rawls.

0: Dit is A en Hunze Backstage.
1: Inderdaad, A en Hunze Backstage, aflevering 19, woensdag 3 juni aanstaande. Oh nee, vandaag. Dus dat is, en we gaan zo. Hans, ben je ook zover, jongen?
2: Ja, ik ben zover, jongen.
1: Oké, okay, dan gaan we.
2: Duurde even, maar.
1: Ja, doet niks. Maar de Riemer die was op zoek.
2: Naar wat was hij op zoek? Naar wie of wat?
1: Naar zijn mobieltje.
2: Oh.
1: Ja, als die man kon, zeg ik wel, als die vent die kon niet vast gaat zitten, is alles kwijt. Maar dat is ook, hij is altijd wat kwijt hier.
2: Ja, hè?
1: Ja. Hij zegt niet, hij is het zilver van. Ja. Nou, goed, dit was. Nou, ben er weer klaar mee. Hier krijg je me niet mee, jongens, alsjeblieft.

0: Ja, ja, een uitvoering uit het jaar 1978 van Santa Esmeralda. En het nummer heet The House of the Rising Sun.
1: Ja.
0: Ik heb vaker die titel gehoord.
2: Ja, ik ook.
0: Van de Animals, hè?
2: Jaren 60, hè? 1965, 66.
0: Eigenlijk diep in mijn hart zeg ik, ik vind die van de Animals
2: deep
0: mooier.
2: In diep in
0: deze.
2: Ja, ja, ik ook.
0: Maar,
2: ik
0: goed,
2: ook.
0: Dat
2: maar hier is een disco-sausje overheen gegaan.
0: Precies,
2: hè?
0: Ja, precies.
3: Hey boys, het is bijna gebeurd, nog zo'n 7 minuten. Ik heb nog 2 platen klaar staan. De eerste die is van de Pusjes.
2: De Bosjes.
3: Ja, van de Beestjes. De
0: speciaal voor Gerdien. Ja,
3: daar gaan we even naar luisteren. En dan komen we na die tijd nog even terug om afscheid te nemen van onze luisteraars. Wat vinden jullie daarvan?
0: Nou, lijkt me. Jij bent regisseur en jij bent techneut, dus jij bepaalt.
2: Sst.
0: Niet altijd.

0: Paling Sounds ten top, hè?
1: Ja. Times Where When. En dat geldt ook voor ons eigenlijk, hè? Ja. Want onze 4 uur zitten er ook weer op.
2: Het zit er weer op, joh.
1: En dan gaan we ons weer voorbereiden op de volgende 4 uur van volgende week.
0: Zo is het.
2: Ja, inderdaad.
0: En we gaan...
1: Ja.
2: Wat zwoel, Koos.
1: We gaan zwoel eindigen.
0: Ja, maar hij begint al te praten, dus ik zeg gewoon, ik zet hem even weer terug.
1: Ja, zet hem maar even terug. Want,
0: jij wil nu nog zeggen...
2: Riemer is nog niet uitgepraat.
0: Ja, want even zeggen dat de mensen dat ze graag hebben geluisterd, hoop ik.
1: Nou, dat ze graag hebben, maar ik wil de luisteraars heel hartelijk bedanken voor het luisteren.
0: Dat ze het volgehouden hebben.
1: En dat ze het met ons volgehouden hebben, want het was af en toe net een podcast.
2: Nee, het was weer een hele strijd, hè?
1: Het was af en toe een hele strijd, vooral met de dames van Beestjes. Ja. Maar was wel meer...
2: Was heel gezellig, ja, zeker.
0: Dus, wat zeggen wij dan?
1: Wij gaan de boel afsluiten en we willen jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende
0: wij
1: week.
0: Wij zeggen, we krijgen een kus en we zeggen tot ziens.
1: Oogjes dicht, snaveltjes toe. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan.

0: Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van Ye wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. Ye is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
6: I've seen more.
7: Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café de Amer. Het is vroeg, 6 uur in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan dauwtrappen. U gaat luisteren naar dauwtrappen bij Café de Amer. Deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
8: Nou, en iedereen is er klaar voor. Ja, het weer allemaal, ziet er wel oké okay uit. Het is echt wel een dauwtrap. Het moet een beetje nat zijn, hè? Een beetje vochtig.
9: Nat is het wel, ja. Niet van de dauw, maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien. The shadow of your
10: eyes. Jullie zijn vrijwilligers, hè?
11: Ja, nog wel.
10: Ook op dit vroege tijdstip.
11: Ook op dit vroege tijdstip.
10: Met glimlach over het gezicht.
11: Zeker.
10: Is het 1 keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
11: Nee. Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
10: Dan ga ik straks nog even weer vragen. Kijken of ik jullie nog heb.
12: Places that I've been. Een hele goede morgen. En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is 1 iemand die is heel vroeg opgestaan, is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
13: Oh, ja.
12: Want ja, ik denk, als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zijn weg gaan.
7: U hoort het, de stemming zit er al goed in. 4 groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer dauwtrappen. Ze gaan wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse Aa. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
10: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1. De coördinator. De...

0: Het is echt lijden, hoor.
1: Ja, lijden. Is het lijden of is het lijden?
0: Nee, alle twee.
1: Alle twee. Nou, het is wel een beetje wat je had verwacht.
0: Zeker. De club mensen kan goed meekomen. Geen achterblijvers. Ja. Nou, dus eigenlijk moet ik af en toe zelfs een beetje inhouden. Want als ik met iemand voorop loop, gaat hij harder lopen. Ja. En dan denk ik, ho ho, want iedereen moet ook...
1: Maar jullie hebben een bezem, meneer of mevrouw?
0: We hebben dit keer geen bezem. Is ook gewoon niet nodig.
1: Okay,
0: iedereen
1: goed.
0: Loopt gewoon netjes.
1: Ervaren wandelaars.
0: Zijn, ik denk dat het ervaren wandelaars zijn allemaal.
1: Ja, nou leuk.
0: Want, nee, dat zijn echt wel ervaren wandelaars.
1: Nou, mooi.
0: Ik grappig ook dat er ook mensen zijn die nog nooit in de Amer zijn geweest.
1: Zo.
0: Dus het niet kennen van concerten, maar die nu wel meelopen. Dat vind ik dan eigenlijk nog een meest
1: grappig. Een nieuwe groep.
0: Ja, denk ik, hoe komen die dan bij deze wandeling? Want, nou ja, gaat denk ik ook niet.
1: Dat, je hebt nog de helft, je hebt nog 5 kilometer om erachter te komen met deze groepen.
0: Ja,
1: wat hem beweegt om hier aan mee te doen.
0: Ja, nou ja, dat zijn dan meer de mensen die van die wel eens langs de Amer fietsen.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Die dan op race fietsen. Dus die zeggen nou, oh, hey, leuk, dan gaan we daar nu een keer wandelen. Maar die komen nooit naar een concert.
1: Nee.
0: Terwijl ik denk, ja, de meesten kennen het van concerten en gaan dan daarnaast iets anders misschien.
1: Ja, misschien komen er wel nieuwe trouwe Amer bezoekers bij. Je weet het nog niet.
0: Ja, maar dat is altijd, dat is bij ieder concert ook. Er zitten altijd mensen die nooit eerder in de Amer zijn geweest. Ik denk altijd, nu moet het toch wel een keer op zijn. Dus,
1: maar ja, jullie blijven het maximaal aantal stoelen houden, want dat is de sfeer.
0: Ja, en dat mag ook niet meer doen. Dus,
1: nee, nou ja, maar dat is ook wel het unieke toch, dat het deze schaal heeft.
0: Ja.
1: Ja. Nou, leuk.
0: Dat is nog bestaat.
1: We spreken straks wel verder als we weer droog zijn.
0: Ja, is goed.
2: Dan zijn de groep geel met Ali lopen wij mee. Het is een mooie route. Ik ben hier nog nooit in de omgeving geweest te wandelen. We komen uit Eelde. Dus, ja, echt leuk. Mooi. Prachtige route. En het weer is perfect.
1: Je bent de bezemloper.
3: Ik ben de bezemloper, eigenlijk.
1: Dat ken je, dat begrip?
3: Jawel, ja.
1: Achteraan de groep. Maar ik begreep wel dat de groep mooi bij elkaar bleef. Of,
3: ja, dat klopt.
1: Dus je hebt eigenlijk niet zoveel werk aan het...
3: Eigenlijk niks.
1: Nee.
3: Maar ik ben altijd gewoon om eigenlijk een beetje achter in de loopgroep. En ik blijf er staan. Ik ga wat fotograferen. Hier,
1: een beetje je eigen...
3: Mijn eigen tempo.
1: En niemand achter je aanloopt van, hij schiet eens op.
3: Dus dan kom ik vanzelf achteraan te lopen.
1: Nou, lekker toch?
3: Ja, is dat goed. Niks mis mee.
1: Ja,
3: een mooie omgeving. Ja.
1: Het is nu even droog.
3: Ja, eigenlijk heb je er niet zoveel last van.
1: Ja, voor je kleding en dan kun je...
3: Het gaat goed.
1: Voor je schoenen, ja. Ja, je bent een getrainde loper, zie ik al. Nou ja, dat is wel lekker dat je gewend bent om ook...
3: Lopen we vaker, ja.
1: Ja, hartstikke mooi. Maar veel plezier, dan zien we straks nog even.
3: Is goed.
4: Ondertussen zijn Thijs Vrolijk en Maxime Baas zich aan het voorbereiden op een optreden straks, als de wandelaars weer terug zijn.

0: En er is nu mooi even tijd om te praten met vrijwilligers van Café de Amer.
1: En hoeveel vrijwilligers heeft Café
2: de Amer? In totaal zijn er ongeveer 105.
1: Zo.
2: Maar dat zijn in allerlei hoedanigheden. Dus concertvrijwilliger, tuinvrijwilliger, klus, PR, de geluid.
1: Programmering.
2: Programmering, dus ongeveer 105.
1: Oké, okay, dat is echt een bedrijf. Dit jaar is de Amer 35 jaar.
2: Klopt.
1: Is dat nog voor jullie extra dingen?
2: Ja.
1: Dat is allemaal geheim natuurlijk. Nog.
2: Nee hoor, 7 augustus hebben wij een feest voor alle vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja.
2: Gaan ook vrijwilligers en medewerkers zelf optreden op ons eigen podium.
1: Oh, leuk.
2: Dus die mogen hun eigen talenten laten zien.
1: Het is een echt groot personeelsfeest.
2: Ja.
1: Met
2: catering, ja. Want de catering doet
1: de Robert Jan. De wekenhap is alweer weg.
2: En de slappe hap, de Robert Jan. Nee, maar die zorgt voor de catering.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Leuk. Dat,
2: hij zal wel wat in.
1: Het wordt vast prachtig weer en een fantastisch.
2: Daar gaan wij vanuit.
1: Gebeurt.

0: Ondertussen komen de eerste Douwtrappers terug en beginnen aan hun ontbijt. We praten even met Henk van Nieuwpoort, PR-coördinator van Café de Amer.
1: We hebben het gehaald, ja.
2: Ben je nog droog? Of,
1: Het meeste is droog, ja. Ja, we hebben een buitje onderweg gehad, maar dat wordt ook bij de attractie. Hè. Dat is ook een klein beetje uitdagend. Ja, het was een hele mooie wandeling. En de mensen die meededen hadden heel veel plezier aan.

0: En ja, het lijkt traditiewaardig. Dus het zou zomaar kunnen dat we het volgend jaar weer doen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, dus, dat gevoel heb je al dat het begin van een traditie wordt.
0: Ja, want ik zie vooral tevreden gezichten. Mensen die een leuke ochtend hebben. Ja. En daar doen we het voor.

0: zijn aan het einde van de douwtrappen bij Café de Amer. Nog even napraten met de organisatoren.
1: Ik sta nog even aan het tafeltje na te praten met de organisatie van Douwtrappen 2026, Café de Amer.
2: Ja,
1: er is een feeststemming hier.
3: Ja, de stemming zit er goed in. En, ik denk dat we een heel leuk evenement hebben gehad.
2: Zeer geslaagd, denk ik. Tenminste, de mensen in mijn groep, ik heb ze allemaal zo een beetje gesproken. Nou, die vonden het allemaal geen probleem om vroeg op te staan. Blij dat het niet ging regenen. Prachtig mooie route. Ze waren heel enthousiast, heel tevreden.
3: Een complimentje voor Ria, die heeft de route gemaakt.
4: Ja, dankjewel.
3: Nou ja, de paden die lagen er al natuurlijk.
2: Nou, toch wel.
1: Ik vond ze al zo nieuw. Die
4: gewoon aan elkaar plakken.
3: Ja, maar toch.
4: Ja. Op een leuke manier aan elkaar plakken.
3: Ja, nou, dat is goed gelukt.
4: Ja, want Henk kwam met het douwtrappen. En ik denk dan altijd gelijk douwtrappen. Maar het is altijd wel plus muziek. In de Amer is het altijd...
2: Met muziek.
4: Puntje, puntje, plus muziek.
1: Maakt niet uit wat.
4: Maakt niet uit wat, maar het is altijd met muziek.
3: Precies.
4: Tenminste, als ik erbij betrokken ben.
1: Ja. Gelukkig maar.
4: Ja.
3: En ik vond het goed gekozen. Want het was heel... Thijs en Maxime, die hebben mooie muziek, mooie stemmen, mooie liedjes. Maar het past ook heel goed bij de afronding van dit douwtrappen.
2: Ja.
1: Dit is niet de laatste keer geweest. Het is het begin van een traditie.
3: Het heeft traditie.

0: Ja,
1: zeker. Ja. Nou is de grap altijd, één keer iets georganiseerd hebben, denk je, nou, dat hebben we nu gedaan. Wat nu? Weet je, de traditie is het leuk, tot op zekere hoogte, maar we willen ook altijd gewoon weer nieuwe dingen. Dus als we dan de ene keer gewandeld hebben, zullen we volgende keer gaan fietsen, weet je dat? Ja.
2: Nee, dan nemen we andere broodjes, een andere route.
3: Ja, en dan andere
2: vrijwilligers. Dan, ja, klopt. Dat dan weer niet.
4: Nou, wij hebben ook al wandelingen georganiseerd met muziek onderweg.
2: Ja, was ook heel mooi.
1: Heb ik al, ja, er waren ook een paar mensen die
4: dus maken. Kunnen we volgende hemelvaart gaan wandelen met een drumband voorop.
3: Een van onze wandelaars die komt uit Brabant en die vertelde mij dat. Ja. Van, ja, bij ons op het dorp beginnen we in een café 's ochtends om 6 uur met bier en de fanfare. En dan gaan we lopen. Ja. En dan halverwege weer fanfare. En als we terugkomen, weer bier. En als je brood of krentenbollen wil of koffie, moet je zelf meenemen. Dus dat kunnen we ook doen.
5: Dus dan komen toch de snollebolletjes een keer optreden hier.
3: Ja,
1: we gaan alleen maar van links naar rechts. Dan komen we niet
3: verder.
5: Ja.
3: De tosti.
5: Nou, ik hoor het al. Ja. Dank jullie wel. En nou, waarschijnlijk tot volgend jaar dan.
2: Ja, ik hoop het.
4: Het zou mooi zijn.
6: U hoort het. Genoeg ideeën voor de volgende editie van de Douwtrappen. Wij zijn benieuwd. U heeft geluisterd naar Douwtrappen bij Café de Amer. U hoorde deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste

0: Zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Ja, goedenavond en welkom bij Geesten van Jetjen op Radio AN Hunze. Mijn naam is Lars Jetten en leuk dat je weer meeluistert. Leuk dat je weer erbij bent. We gaan weer even 2 uur lang hartstikke mooie muziek draaien. En we gaan bij 2e uur straks de week eens even lekker breken. Dat doen we met een dikke beuker. Deze week is Motorhead aan de beurt. En tot die tijd is het allemaal wat normaler en wat generieker. We zitten dus ook in een nieuwe maand. Hè. Het is 3 juni. En ter ere van 3 juni dacht ik, ach, weet je wat, we gaan naar een June. En in dit geval June Carter, samen met Johnny Cash. En die hebben voor ons Jackson.

Ja, dat was R.E.M. met Man on the Moon. En daarvoor hadden we Jackson van Johnny Cash en June Carter. Want we zitten natuurlijk in juni met z'n allen. Het is vandaag en het weer echt weer niet zo te merken. Maar voor de rest, we zitten lekker in de zomer. Goed weer, goede muziek, een biertje erbij. Genieten, de barbecue aan. Nou, er komt vast wel weer aan, maar dat straks ook mee kan. Jullie kunnen ook meepraten, meedoen, kiezen qua muziek voor vanavond. We hebben natuurlijk onze chat via de website www.radioaanhunze.nl. Kun je naar onze chatbox, dan kun je, en dat komt hier allemaal binnen, kun je een suggestie doen, kun je meepraten over wat er vanavond allemaal te horen is. En dat kan ook via WhatsApp. Ons nummer is 0592703030. Daar kun je ons op bereiken. Terwijl telefonisch, maar je kunt ons ook gewoon appen. We hebben hier een WhatsApp draaien op de computer. Dus al die berichten die komen gewoon binnen. En dus ook voor een verzoekje, hè, laat het gewoon weten via de WhatsApp. En dan gaan wij aan deze kant ons best doen. Deze keer, dit nummer is nog even van mijzelf. Dat is een artiest die hoor je niet heel vaak op de radio. Eigenlijk heel weinig. En dat vind ik eigenlijk wel doodzonde. Ik hou wel van bluegrass. En op dit moment is het denk ik...

The Woden Boys en Barry Hay van The Golden Earring met Don't Be Silly. En daarvoor hadden we Billy Strings met Away From The Mire. Die duurde wel even, die was 7 minuten 44. Maar ja, kwaliteit kost tijd natuurlijk. Dus nou ja, en als je dat nou vet vond, Billy Strings, ik heb op dit moment even op de website gekeken. Er zijn zo nog geen data bekend van wanneer die weer naar Europa komt. Het is een Amerikaanse artiest. Maar uit ervaring weet ik dat hij elk jaar eigenlijk wel een keer naar Amsterdam komt. Naar de Paradiso. En ik heb hem zelf al een keer in Keulen gezien. Ook een hele leuke plek om er gelijk even een soort weekendje aan vast te haken. Of een midweekje. Het is natuurlijk maar net wanneer die komt. Maar ja, goede stad, leuke stad. Een beetje Keulen drinken erbij. Nou, wat willen mensen nog meer? Mensen die veel op de weg zitten of die een keer van de week naar het werk zijn gegaan, die hebben misschien een hoop militaire voertuigen zien rijden. Want tot en met vrijdag gaan er ongeveer 2000 voertuigen vanuit Nederland naar Duitsland voor de grootste Nederlandse landmachtoefening van het jaar. Dus je ziet dan wat tanks rijden, wat groot materieel met soldaten erin. Ik geloof, 43 stuks van de gemechaniseerde brigade uit Havelte. Het is de 43ste gemechaniseerde brigade. Een van de twee. Dus die zit, ik heb nooit dienst gehad of zo. Ik heb niet in het leger gezeten. Dus ik heb geen idee hoe dat dan in elkaar zit. Maar in totaal doen 7000 militairen doen aan die oefening mee. Dat is toch wel spectaculair om te zien. Ik zit zelf, qua werk zit ik in Assen. Dus wij zien er best wel vaak, zie ik op mijn werk soldaten voorbij hobbelen. Dan wel voertuigen, omdat we dicht bij de kazerne zitten. Maar het is toch altijd wel indrukwekkend. En dan zit je natuurlijk in het leger. Dan moet je natuurlijk een beetje wat qua muziek bij. Ja, wat gaan we dan doen? Ja, je bent in het leger, hè? You're in the army now. Dan kom je al gauw uit natuurlijk bij deze klassieker. En dat is Status Quo.

corner shop met Norman Cook en a brimful of Asha. En daarvoor hadden we Status Quo met in de Army Now vanwege de grootschalige oefening waarbij onze jongens, die zijn nu naar Duitsland toe. En die andere onze jongens, die zijn geloof ik nu ondertussen lang en breed naar Amerika. En dit volgende nummer, dat haakt er ook een beetje op in, want ik was... Waarom weet ik het eigenlijk niet. Maar ik was een beetje aan het uitzoeken, muziek voor vanavond. En ik zag Marlene Shaw met California Soul. En ik denk, dat klinkt goed. Die is leuk, die nemen we mee. Maar toen was ik een beetje aan het nadenken van hoeveel liedjes zijn er eigenlijk ooit wel niet gemaakt met alleen al in de titel het woord California. En je hebt een beetje in de rock hoek heb je Hotel California van de Eagles. Going to California van Led Zeppelin. California Dreaming van Mama and the Papas. Je hebt vandaag de dag nog ben ik misschien een beetje oud. Maar California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. California gewoon Sasa bij Lana Del Rey. Hip-hop natuurlijk. California Love van Tupac met Dr. Dre. Going Back to Cali van de Notorious B.I.G. Je hebt Californication van de Red Hot Chili Peppers. California Uber Alles van de Dead Kennedys. Ja, zo kun je eigenlijk wel een heel eind doorgaan. Ik vraag me af, is er eigenlijk in Nederland een... Want Californië is natuurlijk een staat. Nou, wij hebben provincies. Is er in Nederland een provincie die zo bezongen is als Californië in Amerika? Ik heb echt geen idee. Als jij het weet, laat het weten. Dat kan via onze chatbox. Dat kan natuurlijk ook via 0592703030. En dan kun je ons whatsappen. Als jij zegt, ik heb hele goede Nederlandse voorbeelden van heel veel liedjes over een provincie. Dan ben ik echt heel erg benieuwd. En voor nu gaan we lekker luisteren naar Marlene Shaw met California Soul.

dat waren de Caesars met Jerk It Out. En daarvoor hadden we Marlene Shaw met California Soul. En ben je nou aan het meekijken ook via de schermen? Hallo allemaal, ik zei even hallo, hallo. Dan zie je onderin zo'n banner draaien. En die banner die laat af en toe de muziek zien die wij draaien. En het is af en toe een beetje spelen met het interne systeem. Want die zit gekoppeld aan die banner. En daarmee kan ik dus inderdaad laten zien welke muziek wij draaien. En Spotify, want sommige nummers die ik graag wil draaien, die staan gewoon nog niet in ons systeem. Omdat ik gewoon een obscure smaak heb, of omdat het heel nieuw is, dat zou kunnen gebeuren. Dus daarom zit daar soms een beetje gekkigheid in. Van de week las ik een artikel, ook op RTV Drenthe. En dat ging over het nieuwe vieren van oud en nieuw. Want sinds dit jaar is er natuurlijk een vuurwerkverbod. Nou, naast heel veel andere thema's, als er iets een splijtswam is in onze samenleving, dan is het wel het vuurwerkverbod. Hè. Er zijn heel veel mensen heel erg voor en er zijn heel veel mensen heel erg tegen. En die staan nog wel eens een beetje tegen.

Die oogarts en wat hij dan allemaal meemaakt. En dat hij daar dan oudejaarsavond alleen zit te wachten tot het 12 uur is. En dan komen om 00:30 tot 17:30 bij wijze van komende slachtoffers nog binnenvallen. Ja, is ook wat voor te zeggen. Wil je daarover meepraten? Dat kan via onze chatbox. Wil je jouw mening geven? Dan kan het ook gewoon via de WhatsApp. Ik ben best benieuwd. Maar ja, de Raad van State die heeft dus gezegd, eigenlijk, de regels zijn niet streng genoeg. Ze zijn onduidelijk. Gemeentes mogen nog heel veel zelf beslissen. En ik wist dat helemaal niet. Maar eigenlijk kan er straks iedereen gewoon als club een vergunning aanvragen. En mag je samen tot 200 kilo mag je vuurwerk afsteken. Dus dat kan ook gewoon met de lokale buurtvereniging en zo. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat maakt het dan nog uit? Het betekent alleen dat je er een vergunning voor moet hebben. En dat nu een agent rond moet rijden om erop te handhaven dat die mensen zich daadwerkelijk aan die vergunning houden. Nou ja, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen, hè? Met één patrouillewagen in heel Noord-Drenthe zo ongeveer. Die over het algemeen ook ergens anders hartstikke druk zijn, hè, die avond. Dus ik vond het op zich nog wel een opmerkelijk artikel. En ik wist helemaal niet dat het zo werkte. Maar ja, het zal waarschijnlijk eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaken, is mijn verwachting. Ik denk dat er oud en nieuw sowieso al dacht ik dat er veel de lucht in zou gaan. Maar ja, op deze manier denk ik ook dat er gewoon heel veel mensen zeggen, nou ja, die vergunning, laat maar zitten. Op zich, hè, vuurwerk hartstikke mooi. We gaan het nu gewoon even lekker bij muzikaal vuurwerk houden. En dat komt van de Purple Disco Machine met Moss Kenna en The Knox. En dat is in ieder geval vuurwerk waar iedereen zijn ogen veilig bij blijven.

Ja, hot chocolate met Everyone's a Winner. En nu gaan we het eigenlijk even hebben over de verliezers. Want op RTV Drenthe las ik vandaag dat de Drentse flitspalen het in Drenthe ontzettend druk hebben gehad. En ze de eerste 4 maanden van het jaar bijna 21.000 boetes hebben uitgedeeld. En dat is al ruim 33% meer dan een jaar geleden. Blijkt uit de cijfers van het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, dat is altijd even schrikken natuurlijk, hè, als je zo'n envelop op de mat ziet. Dat je denkt, waar ben ik nu gepakt? Ik moet zeggen, afkloppen, het is al een hele lange tijd bij mij niet meer voorgekomen dat ik ergens geflitst ben. Maar wat ik zo in het artikel las, is dat eigenlijk alle flitspalen die ze hebben, dus hè, de vaste opstellingen, de mobiele radars en vooral de flexibele flitspalen, de focusflitsers, dat die het echt heel goed doen. Ja, en dat zijn natuurlijk van die flitspalen waar je ook wordt gecontroleerd op het gebruik van je telefoon. Nou, dan is dat überhaupt een heel dom iets om te doen met je telefoon, maar je wordt daar ook wel een heel makkelijke prooi van, volgens mij.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef.

0: Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, bam, dat was Motorhead. En we knallen een tweede uur in met de Breek de Week plaat. En dat was dus deze week inderdaad. Motorhead met Rock Out. Ja, het is, de week is gebroken, het programma is gebroken. We zijn in de tweede uur. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetje. Mijn naam is Lars Jette. En we gaan in de tweede uur gaan we verschillende dingen langs. Onder andere gaan we even kijken naar goudduikers gaan we kijken. We gaan even terug naar een album uit 2013 van de band Clutch. Dat wordt ook nog wel een klein beetje een beuker. We gaan even terug naar een verhaal van de week in het nieuws over een Belgische seriemoordenaar. Een beetje een luguber verhaal. Maar iets wat ik wel heel opvallend vond van de week was een invalbeurt tijdens een concert. Dus bij een concert, een orkestoptreden in Sydney, werd de pianist die bij dat concert moest spelen, werd tijdens de pauze of gedurende het concert werd zij ziek. En kon dus die tweede helft van het concert kon zij niet meer doen. De orkestleider die vroeg op een gegeven moment het publiek: jongens, de pianist is ziek. Kan hier iemand, zoals dat dan heet, à vue spelen? Dus je krijgt gewoon de

noten voor je neus en doe ze maar na. En een beetje, nou ja, niet zelfverzekerd zijn. Zijn vriend moest hem nog even aantikken. Heeft een jongeman, Sterling Nessa, is toch ingevallen. En die bleek het echt heel goed te doen. Dat hij naderhand ook een staande ovatie kreeg. En wat helemaal knap was, in het stuk zit ook nog een stukje solo eigenlijk als het ware. Waar geen partituur voor was. En dat moest hij dus zelf ook nog een beetje improviseren. En dan zou je zeggen, ja, ben je zo'n orkest, zo'n piano, dat valt misschien niet heel erg op of zo. Maar ja, het was een orkest dat ging over de musical of de film La La Land. Nou, en daar speelt juist die piano een hele grote rol. Omdat eigenlijk die film die gaat over een pianospeler, gespeeld door Ryan Gosling. Die moet kiezen tussen zijn grote liefde, die wordt gespeeld door Emma Stone, en zijn passie voor de jazzmuziek. Maar hij is dus een pianist. Dus dat pianospel, dat had wel echt een hele prominente rol in dat concert. En die mede, of die jongen in het publiek, die naast Sterling Nessa, die heeft dat gewoon geflikt. Nou, ik vond het in ieder geval wel heel knap. En mijn vrouw is heel blij dat ik dit draai, want dit komt uit die musical. Een klein stukje van La La Land.

De Pixies met Here Comes Your Man. En daarvoor een klein stukje uit de musical of de film La La Land. Door Ryan Gosling en Emma Stone. Ter ere van de pianist in het publiek in Sydney. Die toch eens even de hele show daar redden. Heel knap gedaan. Nou, van iets heel leuks naar eigenlijk iets heel gruwelijks. Er zitten nu al een tijd lang mensen vast in die ondergelopen grot in Laos. En er is een reddingsoperatie is daar aan de gang om die mensen daar te bevrijden. En voor zover ik heb gehoord zijn ze nog niet uitgehaald. Maar misschien dat ik het mis heb. Maar ik vind het altijd een beetje zo verschrikkelijk als je dat soort verhalen hoort. Ik zal niet zeggen dat ik claustrofobisch ben, maar weet je, dat lijkt me echt helemaal niks. Je hoort soms ook wel eens van die verhalen of je ziet van die documentaires van mensen die dan gaan, nou ja, een soort van spelonken, grotduigen of zo. Dat zijn dan, vooral in Mexico kan dat volgens mij heel goed. In die oude cenotes en zo. Dat je eigenlijk sluip door gaten moet om überhaupt ergens nog te komen. En ik vind het altijd gruwelijk als je dat ziet. En ik kan echt dat die. Ik rijd motor, hè. Motorrijden is ook gevaarlijk, dat weet ik. Maar ja, dan heb je tenminste nog iets aan. Als je dan een beetje naar zo'n grot gaat duiken, waarvan je nooit weet of je er nog ooit gaat komen, ja. Wat is daar de lol van? Ik snap het niet. En dan hou ik het toch maar liever bij muziek. Maar toen ik dit las, dacht ik, ik moet er even niet aan denken. Het zijn goudzoekers. Nou, laten wij het er maar even bij wat anders goud houden. Namelijk de Stranglers. Die hebben ooit een liedje gemaakt. Dat heet Golden Brown. En dan denk je, gaat dat ook over gouden dingen? Nou, niet helemaal. Het is eigenlijk ook weer een beetje een domper. Dat gaat over heroïne. En toen dat uiteindelijk aan het licht kwam, stond het nummer heel hoog in de hitlijsten. En werd hij daarna ook heel snel weer uit de hitlijsten eigenlijk soort van weg gesaneerd. Want ja, dat vond men toch eigenlijk geen decorum, dat een liedje over heroïne het zo goed deed. Desalniettemin een heel mooi liedje. En daarom gaan we er ook lekker naar luisteren.

Ja, Louis Neves met Jennifer Jennings. Even compleet anders. Ja, soms krijg je zo'n voorstel van Spotify en dan denk je, nou, geen idee wat het is, maar ik ga het luisteren en ik vond het eigenlijk stiekem nog leuk ook. En het volgende nummer, dat is ook eentje die ik zelf wel leuk vind. Ik heb een band, die vind ik altijd ontzettend vet. Dat is de band Clutch. Dat is een band die is door de jaren heen, die timmen al heel lang aan de weg. Ze komen uit Maryland, Germantown, Maryland, uit de Verenigde Staten. En ze timmeren echt al heel lang aan de weg. Eerste albums kwamen denk ik uit jaren 90. En ze hebben echt een hele transformatie meegemaakt als band. Ze zijn ooit begonnen een beetje als een soort halve hardcore band. En op een gegeven moment werd het meer stoners, rock. En uiteindelijk werd het meer gewoon rock and roll. En wat ik zeg, weet je, vanaf de jaren 90 tot nu, ze toeren nog elk jaar. Ze komen meestal in Nederland in Paradiso. En ze hebben een nieuwe release van een oud album, een re-release, zoals dat dan zo mooi heet. Van, nou, misschien hun meest succesvolle, zo niet, wel één van de meest succesvolle albums, Earth Rocker. Die hebben ze in 2013 hebben ze die uitgebracht. En ik weet het zelf ook nog heel goed. Ik had een Volkswagen Jetta. Die had ik een soort van te leen van mijn broer, volgens mij, uit 1986. En daar zat een, ten eerste zat daar een hele grote asbak in, weet ik nog. En ten tweede zat daar een radio-cd-speler in. Nou, en dan ben je natuurlijk helemaal het mannetje. Hè. Dan heb je een radio-cd-speler. Thuis had ik ook wel een stereotoren met radio-cd's. Maar nu kun je ze ook meenemen in de auto. En Clutch kwam uit. En ik denk dat die cd oprecht, nou, in ieder geval een paar maanden niet uit mijn auto is gegaan. Behouden om hem dan misschien een keer mee naar binnen te nemen om hem daar weer verder te luisteren. Want wat vond ik dat een goede plaat. En nog steeds, als je mij vraagt, hè, deze band, het is een van mijn favoriete bands, en wat zijn dan nou hun, of hun beste albums? Nou, dan staat dit denk ik wel echt in de top 3. Denk op de tweede plek. Maar dat kan iedere dag natuurlijk zomaar anders zijn. En het is een beetje rock'n'rollig. We hebben net natuurlijk al een beetje rock'n'roll gehad, maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Om even iedereen kennis te laten maken met deze band. Hier komt Clutch met Cyborg Betty.

Zo, een klein beetje rapmuziek op radio aanhunzen. Dat hoor je hier volgens mij ook niet zo heel vaak. Maar af en toe hou ik er ook wel van. En af en toe vind ik het ook wel leuk. En daarvoor hadden we natuurlijk Cyborg Betty van Clutch. Vond je dat nou wat? Zoek ze eens op Spotify. En wat ik zeg, ze komen best wel vaak in Nederland. Zeker één keer per jaar. Soms ook de festivals. Ik geloof 2 jaar geleden stonden ze op Into the Grave in Leeuwarden. Dus ze komen her en der echt nog wel eens voorbij. En ja, persoonlijk, wat ik zeg, ik vind het echt een hele mooie band. Ik hoop jullie thuis ook. Van de week was er ook een ander nieuwsbericht. En dat dacht ik het mijne van. In België heb je een seriemoordenaar. Die man heet Freddy Orion. Ik zeg het maar even op zijn Frans. Orion. En die mag nu na 46 jaar de gevangenis verlaten met een enkel band. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. En die man is ondertussen 78. Heeft dus al echt heel lang gezeten, 46 jaar. En hij had meerdere verzoeken gedaan afgelopen 20 jaar om vervroegd vrij te komen, maar die werden eigenlijk allemaal afgewezen. En nu op een gegeven moment, omdat hij dus eigenlijk nooit kans kreeg op vroegtijdige vrijlating, heeft hij een aanvraag voor euthanasie gedaan vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Nou ja, om deze reden hebben ze gezegd, oké, we gaan met die man in gesprek wat doen. Maar in alle eerlijkheid, ik vond het nogal wat, want die beste man die heeft gewoon in zijn leven 6 mensen vermoord. Dus het is echt wel een heftige crimineel. Ja, en als er iemand zegt, nou, ik wil graag vervroegd vrij, dan is het niet zo gek dat je volgens mij zegt, dat gaan we niet doen. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik niet leuk, ja, prima, dan vind je dat niet leuk. Maar ja, wat jij hebt gedaan is helemaal belachelijk. Ik vond het wel even een interessante artikel. En ik ben benieuwd, het is dus niet dat hij op vrije voeten komt, hè, maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat het vooral weten in de chat, laat het vooral weten in de WhatsApp. Ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Van wanneer is iemand nou eigenlijk een beetje, wanneer heeft hij zijn straf gehad? En om een beetje in dat thema te blijven, gaan we naar Sheryl Crow luisteren met Redemption Day. You

Nou, hier hebben we toch een beetje een zomersdeuntje weer mee. Ja, een saxofoontje erbij, dan komt het eigenlijk altijd goed. Dan voel ik altijd een beetje alsof het wel een beetje zomers is. Fall and Ward en PNAU Panaal met Changes. En daarvoor hadden we het even over de Belgische seriemoordenaar. En via de chats en via de berichten komen er wel vooral berichten binnen van mensen die zeggen: lekker laten zitten. Nou, dan ben ik het met jullie thuis, ben ik het eens. Wat ook nog wel grappig is, wij krijgen natuurlijk ook berichten van wat meer familiaire luisteraars. Zo heeft mijn moeder in ieder geval wat onderwerpen doorgegeven voor de volgende aflevering van Geef ze van Jetje. De avondvierdaagse die nu gaande zijn en de eindexamengala's. Dus nou, misschien moeten we daar volgende week nog maar op een manier ergens een keer aandacht aan geven. En heb je nou andere onderwerpen of heb je gewoon simpelweg een liedje of wil je wat vertellen? Dat kan natuurlijk via onze chatbox en dat kan natuurlijk via 05... Hoe bliksem, daar ben ik het telefoonnummer vergeten. 0579... Nee, dat is niet goed. Ik ga hem zo... ik ben helemaal de weg kwijt. Ik ga hem zo nog een keer halen. En als ik hem wel weer weet. En dan kun je ook ons WhatsAppen. Maar ja, de trouwe luisteraars zullen ons telefoonnummer wel gewoon vast in de telefoon staan. Dus eigenlijk kan ik het wel blijven herhalen, maar dat heeft toch geen zin. Al die trouwe luisteraars, die hebben die gewoon. Vaste luisteraars van dit programma weten dat ik graag naar de MotoGP kijk. Ik heb ook al heel erg veel zin in de TT die eraan zit te komen. Maar dit weekend was de MotoGP, het circus was in Italië op het circuit van Mugello. En daar is de race gewonnen door niemand minder dan Marco Bezzecchi. Een Italiaan. Nou, en als Italiaan winnen op de heilige grond van Mugello, dat is toch een beetje alsof er een paus uit Italië gekozen wordt. Dan wordt het volk helemaal wild daar. Dan bestormen ze de baan en dan wordt er uit duizenden kelen luidkeels meegezongen met het volkslied. En je zag ook wel dat die jongen daar best wel geëmotioneerd van raakte. En dat is toch ook wel weer heel mooi. Het zijn vaak allemaal hartstikke jonge broekies. En op deze manier dan toch zo'n succes binnenhalen, dat is echt wel heel vet om te zien.

Zelf is het een meer coole kikker, die Marco Bezzecchi. En wat ik heb gehoord, luistert hij meer voor races naar muziek van deze strekking. En is hij dus een groot fan van Bob Marley. En zodoende gaan wij ook maar meeluisteren met de Redemption Song van Bob Marley.

0: Ja, Kanye West featuring Estelle, of Estelle featuring Kanye West. Dat is maar net welke kant je op wil gaan met American Boy. En die beste man is natuurlijk weer in het nieuws. We hebben het elke week zo ongeveer over. Maar volgens mij zijn de vergunningen zijn klaar. En volgens mij zijn alle bezwaren zijn behandeld en ongegrond verklaard. En volgens mij ziet het er toch daadwerkelijk uit dat de beste man in Nederland gewoon zijn optreden mag gaan houden. Dat is toch ook wat. Wie had dat gedacht? Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Maar het is hem gelukt. Het is 9:55. Dat betekent dat wij ook heel binnenkort gaan zeggen. Dag gaan zeggen. Superleuk dat je hebt geluisterd weer naar ons. Dat waarderen we zeer. En speciaal voor onze vriend Mark Rings gaan we eruit met een beste beuker weer. Hier komen onze vrienden van Living Color met de Cult of Personality. En ik zeg graag tot volgende week bij Geef Ze van Jetjen.
1: We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks.

0: PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. We begonnen vanavond met James Cotton van het album Chicago Blues A Living History. Hier die Rocket 88. Dat nummer dat voor het eerst opgenomen door Ike Turner met zijn band. Alleen heette de band toen anders. En de zanger van de band was Jackie Branston. En zo heette toen ook de opnames. Maar het was eigenlijk Ike Turner. En het was in het Riverside Hotel in Clarksdale. Van datzelfde album is dit Billy Boy Arnold. He's a jelly roll baker.

Het is momenteel druk in en om het C+B Museum in Grollo. Het museum vierde dit jaar zijn 15e verjaardag. En daarom is de expositie Traveling with the Blues ook aangepast. En ik weet niet of je al west bent, maar kom zeker een keer weer, want het is de moeite waard. Ben Curtis er ook nog een speciale uitgave te verkrijgen van de LP Desolation, die dit jaar 60 jaar geleden voor het eerst verscheen. Maar toch had ik op de hoogte. Maar uit het C+B Museum in Grollo, dan moet je zeker, ben ik er een keer heen gegaan. En vandaag zijn we in de serie Traveling with the Blues van Appledore Clubhouse, Go Down Sunshine. Dat is het nummer van Alexis Corner. Hier ben QB en de Blizzards.

0: Thank you. I hope you remember that one. Thank you.
1: Ja, thank you. Je hoorde B.B. King live at the Regal met Sweet Little Angel. Misschien wel een van de beste live platen van B.B. King. Gippen Blues. Blues Festival en Spiekeboord. Van zaterdag 6 juni van 3 uur tot middernacht. Kippen in Spiekeboord. Met Williamstown Incorporation. Mississippi Kings, T.I.'s and Friends, Blue Shack en Kaylee, Will en Walter. De geleden Greyhound Blues Band. Kom allemaal naar de speakerboard. Kippen Blues. Ja, aanstaande zaterdag is speakerboard Kippen Blues. En deze band opent, Williamstown Incorporated. Ze speelt een nummer van QB in the Blizzards. Another Day, Another Road.

Ja, ook deze band is, zoals dat je hoorde, op Kip and Blues. Je hoorde de Mississippi Kings met I'm a Lonely Man. En zij speelden als tweede op het festival. In hun optreden is de titel voor de inwendige mens. En die wordt muzikaal ondersteund door T-Ice and Friends. Hier ben ze nog in oude bezetting, maar daarom niet minder mooi. T-Bone Shuffle.

Keerpunt Blues. Blues Festival in Spiekeroord. Van zaterdag op zaterdag 6 juni. Van 3 uur tot middernacht. In café Keerpunt in Spiekeroord. Met Williamstown Incorporation. De Mississippi Kings. T.I.'s and Friends. Blues Shack. En Kaylee Willen Walter. De geleden Greyhound Blues Band.

de Greyhound Blues Band, een beetje de houseband van Café Het Keerpunt. Ze komen op het festival als begeleidingsband van de Amerikaanse zanger-gitarist Kayleigh Whalen Walter. Maar voordat het zoiets is, staat de band Blue Shack op het podium. Deze band komt uit Utrecht in omstreken en staat garant voor een prachtige blues ervaring. Zie vermijden ook een vleugje jazz niet. Ik zou zeggen, kom vooral luisteren, want het is een prachtige band. Hier ben ze met een Lowell Fulsom nummer. Dit is Blue Shack, Reconsider Baby.

Ik had een naam genoemd. Kaylee Whelan Walter. Chicago bluesman, maar die woont over Jordan in Duitsland. Hij is de afsluiter van Keerpunt Blues Festival. En je hoort hem hier met Why Did I Do It? Nou, je bent van harte welkom. En voor meer informatie kun je terecht op de website Stichting More. En dat is dan MOOR. En dit is Leroy Carr. Mean Mistreater Mama.

0: When the one that you love, baby, loving someone else.
1: Ja, Leroy Carr, Mean Mistreated Mama. En dat brengt ons binnen bij het eind van het eerste uur. En we sluiten het eerste uur af met Eric Clapton en J.J. Cale. Van het nummer Road to Escondido is dit Danger. En wat ons betreft, blijf lekker bij ons, want we zijn er zo weer. Tot zo.

0: Radio A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen

0: Sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Trouble Stones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Ja, hier ben we weer. Bij tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Welkom terug. Dit was Part of Me, natuurlijk A.G. Pluck. Onlangs kwam het nieuws dat ze een afscheidstour gaan doen. Want A.G. Pluck, oftewel Sandra, haar partner Klaas, is ernstig ziek en kan de tour niet meer aan. En of en hoe ze nog met Nijwa komen, dat ligt nog verscholen in de toekomst. Maar ik hou je op de hoogte. En het brengt ons zoals altijd bij
1: de keuze van Jos.
0: Ja, en ook deze week een eigen opname van een, optreden van een band in Café Het Keerpunt en Spiekeboord. En dan heb ik het in dit geval over de Legendary Blues Band. Was een band bestond onder Elke Bloem of B.G. Hagen, Little Boogie Boy, of zo Heemeyer. En Richard Koster en Richard de Vier, de lead in het nummer.

1990. Je hoorde Luca Bulla featuring Paolo Ercoli. En het komt van een album dat heet When the Wind Blows. En dat is een soort van eerbetoon aan Towns Van Zandt. En je hoorde Heavenly Houseboat Blues. En dit is ook een klein eerbetoon misschien wel. Bob Dylan samen met de band van de Basement Tapes. Bessie Smith.

Nou, het mooie eerbetoon van Bob Dylan en de band en Bessie Smith was dit dus zelf, The Empress of the Blues. Weeping Willow Blues was dit. En dus, dit is ook nog zo'n bijzondere zangeres. Nou, Bessie Smith dan. Dit is Victoria Spivey. Deze dame was zelfs eigenaresse van een platenlabel. Luister naar haar in Moanin' the Blues.

0: margaritas and not caring where you are.
1: Ja, over eerbetoon gesproken. Dit kwam ook van het album This One's For You. En dat is een eerbetoon aan Guy Clark. En van dat nummer hoorde je Joe Ellie met Dublin Blues.
2: ABC of the Blues. The Blues op alfabet.
1: In de serie ABC of the Blues ben we aankomen bij de letter F. En zijn naam kwam in het eerste uur al stiekem langs. Lowell Fulsom hebben we gezien als een van de belangrijkste gitaristen in de zogenaamde West Coast Blues. Zijn grootste hits waren nummers als Reconsider Baby en wat je in het eerste uur hoorde van Blues Shack. Dat nummer hoorde je in het eerste uur, bedoel ik. En ook nummers als 3 O'Clock Blues. En dit was ook een flinke hit voor de man. Someday Baby. Dit is Lowell Fulsom.

0: Ja, je hoorde de Texaanse singer-songwriter Terry Hendrix met ook een nummer van Guy Clark. Dit was het prachtige nummer The Dark. En deze dame komt gewoon uit Nederland. Van het laatste album Belmont Boulevard is dit Hilde Vos met Speechless.
1: Standing at the crossroads, where Robert Johnson met Hank Williams. Listen to Cobblestones and Dusty Roads on your local radio.

Die zit helemaal wel een paar keer te gast in Café Het Keerpunt. En we hebben min of meer een soort vriendin. Bianca de Leon. En je hoorde Slow Decline of Carmelita. Weer met Ray Charles. Samen met Diane Krall. You Don't Know Me.

Ja, ze waren leren duren. Bob Dylan samen met de band van de Basement Tapes. De meeste nummers werden opgenomen in 1967. Maar het album verscheen pas in 1974. Een iconische plaat. En je hoorde Orange Blues. Orange Juice Blues. En dat brengt ons bij het einde van Cobblestones en Dusty Roads van deze week. Mede naam Jos, dank je voor het luisteren. We hebben een andere week weer en kom dan lekker weer bij ons aanschroepen. We gaan luid met een Canadese singer-songwriter, Fred Eaglesmith. I Like Trains. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleitte schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.